0: mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack.

0: door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Soms zijn er van die dagen dat je denkt, geef mijn portie maar een fikkie. Ik ga naar mijn bed en kom er voorlopig voor niemand meer uit. Van de week zat ik even in een dippie. Zo'n dag dat alles tegen zit. Het beste medicijn is liedjes zingen. Van Marianne Weber, Francie Bauer.

Maar toen zag ik haar staan. Jij stond met alles mee te zingen. Over liefde, romantiek en rode wijn. Ik kreeg een heel apart gevoel van binnen. En samen zongen wij toen dit refrein.

u wil weten hoe het afloopt, luister dan. Inmiddels woon ik met haar samen in een gezellig huisje op de hei. Met een kat, een papegaai en 7 honden. En natuurlijk ook mijn

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio...

vorm te geven om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire

0: basis mag bouwen, zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Hunebedden.
1: 12 Hunebedden.
0: 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Dat doe ik altijd, riep tegen hem met een wachtgezang. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. Zijn naar een wc op zoek, pannenkoek in mijn onderbroek. Diezelfde nacht stond ik onder de douche, maar ze schreef des en tanden poetsen moest. Ik riep rustig aan, ik ben zo klaar, maar wat heur doet alles en al dat jaar. Pannenkoek.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het

0: noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

met het zadel als een kussen en een deken om zich heen. Met de hitte van het helle kampvuur dat hen verwarmt van top tot teen. Met een goed gevulde veldfles, met tabak en een gitaar, is de cowboy na zijn dag

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A. en Hunze Hollandse Mix. Gezellige muziek van eigen bodem.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

meisje, Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep.

0: namens Radio Aarnhunze alvast hartelijk dank.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aarnhunze. Radio Aarnhunze.
3: Radio Aarnhunze.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but
1: mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

feel good.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep.

0: de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Een contactpersoon. Maak een afspraak bij Marco Arcuche. Altijd dicht bij de bron.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Niet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Wim Boer.

0: met Wim Boer.
1: Het is 9 over 9, een hele goedemorgen. Op deze woensdag, de 23e, welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit Normaal in ons terugblik op de Drentse duizend. En Christel, die zit in de schatkist. En er is nieuwe muziek, nou ja, nieuw, van Clouseau in dit geval. Straks hoor je de T-set met She Likes Weeds, maar eerst de meest recente single.

0: alles wat groeit en bloeit ons telkens weer boeit. Bezongen door de T-shirt met She Likes Weeds.
1: De Drentse Doezems.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezems. Met deze week ook weer een thema, namelijk normaal. Want komende vrijdag verschijnt een nieuwe album, All The Shit. Dan draait trouwens ook een nieuwe single. En daarnaast krijgt Benny volgende week tijdens het Buma en El Gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om een normaal oeuvre eens even in te duiken en elke dag een normaal klassieker de Drentse Doezems te draaien. We zijn trouwens weer druk bezig met de voorbereiding, hoor, voor de editie 2026. Nou, we hebben inmiddels 5 edities gehad. En deze plaat die heeft er ook 5 keer in gestaan. Nou, sterker nog, 5 keer ook in de top 100. Normaal met De Boer, dat is de kerel. Te begonnen op nummer 49 in 2021. Vervolgens naar 28, 95, 80. En eind vorig jaar op nummer 41 in de Drentse Doezems.

Jan Smit en zijn hoofd leeg en zijn hart is vrij. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio op Radio Drenthe. Maar eerst The Eyes of Jenny. Jenny.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Ellen en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusief.

0: Actieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Het is zo goed als 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Drentse lelietelers mogen hun planten niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. Volgens de reclamecodecommissie is er te weinig bewijs voor die claim. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgerdoor wil daarom de knip trekken. In totaal kostte de gemeente ruim 6 miljoen euro. En een spannende dag voor wielerliefhebbers. Vanavond wordt bekendgemaakt of Groningen en Drenthe het WK wielrennen van 2032 mogen organiseren. Ook India wil dat WK graag organiseren. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Als in Duitsland met het weer.
2: Lage wolkenvelden, maar eerst ook zonnige perioden deze morgen en hier en daar nog wat mist. Er steekt een zwakke zuidwestenwind op. Die neemt toe en het wordt een graad of 19 tegen de middag. Later wordt het overal bewolkt en in de middag nadert vanuit het westen ook wat regen. Veel zal het niet zijn, het zal vanavond net eventjes nat worden.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Hey, Remon!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Tietje en Dingedong.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij denken de schatkist naar de vaderlandse popmuziek weer in. En daarin hebben wij de afgelopen weken een aantal decennia nederpop behandeld. Zij begon natuurlijk met de jaren 70, de jaren 80, de 90. En deze week de laatste in de reeks met de nederpophits. En deze week muziek vanaf 2000 tot nu aan toe. En vandaag doen we dat met Crystal. Nou, in 2010 en 2011 scoorden ze 3 top 40 hits. En de eerste was meteen ook haar grootste hit. Dit is Golden Days.

1984. Toen heette het nog gewoon de Frank Boeien Groep. Dit waren ze met 1 miljoen sterren. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Nou, nieuw, het is een oud nummer. Of nou, oud, ook weer niet zo oud, maar wel een nieuw jasje. Het heeft allemaal te maken met het televisieprogramma Beste Zangers. Ik moet zeggen, ik heb de eerste afleveringen had ik niet gezien. Ik denk, nou, ik ben wel een beetje klaar met die Beste Zangers. En ik heb toch afgelopen weekend even gekeken en ook meteen de andere. Want er zit toch weer heel veel kwaliteit in, leuk. En een van de kritiekpunten was dat er zoveel gehuild. Nou, dat viel echt reuze mee, hoor. Dus we gaan even een plaat draaien die afgelopen zaterdag werd gezongen door de heren van Clouseau. In die aflevering stond de muziek van de Zoë Livé centraal. En ze zingen tijdens deze aflevering haar top 10 hit Ik Zing uit 2025. Nu ook een mooie uitvoering van Clouseau. En let vooral op het einde, want het is anders dan je in de gaten zou hebben. Luister maar.

het Antwerps Theater wonnen zij met dit liedje het Drents Liedjes Festival Melissa Meeuwissen. En dat met de Wind van Zuid. We zijn het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot een mooie van Earth and Fire.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
3: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn.

0: zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Goedemorgen, David.
2: Goedemorgen.
0: We zijn er weer. Ja. Ben je uitgerust ook?
2: Nee, ik vertelde vanochtend aan Edwin, ik heb niet zo'n goede nacht gehad.
0: Oh,
2: ja.
0: Hoe dan?
2: Ja, geen idee.
0: Ik was dat aan jou of lag dat aan niemand anders?
2: Nee, dat lag helemaal aan mezelf. Ik was gewoon een beetje onrustig. Heb ik geslapen, ja.
0: Nou, ik heb ook al mijn vriendin, ze noemt dat zelf Riedel. Ik weet niet wat het is, maar Riedel, maar dan gaat om de minuut gaat haar been even omhoog. In de slaap. En dat ging afgelopen weekend ook. Een centimeter of 10, 15 ongeveer. En dan wappert dat bij mij. En dat is zo verrekte irritant. Riedel.
2: Ja.
0: Ik weet niet of het officieel een woord is. Dus, maar ze noemt dat zo in ieder geval.
2: Ja, je hebt geen kussen nodig met duct tape, zeg maar.
0: Nou, dat ongeveer. En vanochtend ook werd ik wakker. Ja, zeg ze, ik was bijna uit bed gevallen. Ik zeg, nou, dat was dan vast aan mijn kant. Maar nee, oké. Dat was dus ook niet zo, geloof ik. Maar een kussen is wel goed voor je nachtrust natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Heerlijk. Nou, je kunt er twee winnen in dit geval. Dus dat is heel simpel. Gewoon eventjes lekker luisteren nu de komende minuten. Een paar plaatjes in dit geval. En hoeveel schapen komen er dan voorbij? En als dat klaar is, dan hoor je dit jingeltje weer. En dan mag je bellen 0592 3311 88.

0: muziek van Foreigner op Radio Drenthe. Dat met Say You Will.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: We gaan het spel spelen. En ja, wat we merken, David, en we zeggen het ook iedere keer wel. Wij beginnen ons spel en daarna gaat er vervolgens de telefoon al, als je een keer wat gemekker hoort. Maar het kan gewoon nog even doorduren natuurlijk, hè?
2: Ja, inderdaad. Je weet natuurlijk pas hoeveel schaapjes er hebben gemekkerd op het moment dat we weer terug zijn. Dus en dat is nu.
0: Wachten tot alle schapen over de dam zijn.
2: Ja.
0: In dit geval. En dat is nu inderdaad. Dus nu kun je bellen 0592-33-1188. En we pikken er eens even eentje uit. En ik zeg een hele goede morgen, Radio Drenthe.
3: Willemien
0: Veene Klaas Slots. Een welgemeend goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe maakt u het?
3: Prima.
0: Nou, mooi. Veene Klaas, wat een bijzondere naam, of niet?
3: Nou, het is wel een naam die wel vaker voorkomt.
0: Ja, is dat een combinatie van iets? Of weet je iets van de historie van die naam?
3: Nou, er is ooit vroeger in het verleden een foutje gemaakt dat op het gemeentehuis dat die namen gekoppeld zijn.
0: Oké, okay. Dus dat was wel zo. Er was wel iets mee in de hand in dit geval.
3: Ja,

0: Dus
1: maar dat is een hele poos geleden.
0: Deed een Veen en ander heette Klaas. Ik denk, nou, laat ik me Veen en Klaas van maken.
1: Nee, het was Veen en Klaas Slots.
0: Oh, Veen en Klaas Slots, op die manier. Dus je moet het echt ook aan elkaar zo koppelen.
1: Oh, nee, er staat een spatie tussen. Het zijn twee namen.
0: Het zijn twee echte namen. Apart. Ja. Ik las net een verhaal vanochtend een stuk over je. Bijvoorbeeld als je een kind krijgt, die kun je ook twee achternamen geven. Van beide partners. Maar dan moet je wel doen meteen bij de aangifte. Niet later, want er was een rechtszaakje over. Maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, het is soms lastig.
0: Ja, toch wel.
1: Ja.
0: Ja, nou, maar je kunt er zomaar winnen, denk ik, hoor.
2: Je moet het bijvoorbeeld elke keer uitleggen als je op de radio bent.
0: Ja, ja. Maar nu, je hebt nu één keer uitgelegd, dus iedereen weet het nu. Dus dat scheelt dan wel
1: een beetje. Dat denk ik al. Ja. Meerdere weten het wel, hoor.
0: Ja, wat was je aan het doen vanochtend?
1: Ik zat aan de koffie.
0: Oeh, lekker. Heerlijk. Een koekje erbij?
1: Nee.
0: Nee? Ben je niet zo voor de koekjes, of...
1: Nou... medische reden.
0: Oh,
1: niet te veel snoepen.
0: We hebben hier iemand in het bedrijf die kan heel lekker bakken. En die gaat om de zoveel tijd maakt hij een heerlijk product lekker. En dat staat nu in de koelkast op ons te wachten, David. Hè?
2: Ja, dus, dit wordt weer een feestje inderdaad. We hebben een collega die wil heel graag meedoen aan Heel Holland Bakt. Mm-hmm. Maar als je daar mee wil doen, moet je natuurlijk goed oefenen. En, dus we geven haar elke maand een opdracht. En dat is voor haar een goede manier om te leren bakken. En voor ons een goede manier om heel veel kilo's aan te komen.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Dus wij hopen dat het straks 12 uur dat dan klaar is. We gaan ons spel spelen, Willemien. Want daarvoor uiteindelijk heb ik jou aan de telefoon, tenminste geselecteerd. Hoeveel schaapjes heb jij in dit geval gehoord?
1: Zes.
0: Je hebt er zes gehoord, hè?
1: Ja.
0: Ik ook. Er kwam inderdaad een aantal mensen, die zitten er vijf. En vervolgens kwam er nog geen. Oh, sorry, het waren er zeven. Maar het waren er inderdaad helemaal zes in dit geval. En dat betekent, Willemien, dat ik jou mag feliciteren.
1: Oh, dankjewel.
0: Je hebt twee mooie kussens gewonnen.
1: Nou, zie je zo.
0: Heerlijk. Gisteren heb ik geleerd dat je moet eigenlijk om de 2-3 jaar moet je kussens wel vervangen. Dus ik zal zelf een keer aan de gang gaan. Maar dat leek me volgens mij een hartstikke goed idee om dat te doen.
1: Nou ja, ik kan ze nu vervangen, ja.
0: Nou, mooi zo. Hey, blijf even de lijn. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een fijne dag en alvast een hele goede nachtrust, hè?
1: Ja, dank je.
0: Yo, doe maar de winst. Hoi.

0: Een gezellige combinatie van Yves Berensen samen met Emma Heesters hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En dat alleen met jou. Straks om 10:30, David met het nieuws uit de regio. En natuurlijk Ellie, die straks op Jack is. Eerst Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: I'm not

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
4: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
7: Het is zo goed als half elf. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen, de Drentse lelie mag zichzelf niet meer de duurzaamste lelie van Nederland noemen. De reclamecodecommissie tikt het project van Drentse lelietelers op de vingers. Volgens de commissie is er niet genoeg bewijs voor de claim. En dat betekent dat op de borden langs...

0: percelen met lelies de slogan niet meer gebruikt mag worden. Een belangenorganisatie tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen stapte daarvoor naar de reclamecodecommissie. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde afgelopen nacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Fries. Toen de politie aankwam was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod meegekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borger-Odoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente nu ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning in 2028 starten. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk begin 2029 klaar zijn. En het is een spannende dag voor de Drentse wielerliefhebbers, want internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen van 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. De andere kandidaat is India. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. Dat is het grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Als Nienhuis dan met het weer.
2: Lage wolkenvelden, maar eerst ook zonnige perioden deze morgen en hier en daar nog wat mist. Er steekt een zwakke zuidwestenwind op. Die neemt toe en het wordt een graad of 19 tegen de middag. Later wordt het overal bewolkt en in de middag nadert vanuit het westen ook wat regen. Veel zal het niet zijn. Het zal vanavond net eventjes nat worden.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Het is in de tijd een beetje een comeback voor de Bee Gees. In dit geval met You Win Again.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 7 minuten over 10:30. Ellie die is vanavond op Chuck. Bij een jubilaris. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, weer een feestvang in de uitzending. Vanmorgen al mensen die een mooi bedrag won hadden. Maar deze meneer, ja, die heeft niet wat won, maar die is gewoon meer dan 40 jaar in dienst van de tamboer. Goedemorgen, Klaas van Hoop.
4: Goedemorgen.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel, dankjewel.
3: Het was alleen beleden, hè? Het was voor de zomer al.
4: Ja, ja, klopt. 1 juli. Ik ben in 1 juli aangenomen in 86. Ik ben begonnen in 85 in oktober. Dus ik heb een jaar ambulant geweest. Dus en ja, nou 40 jaar in dienst.
3: En kom er even klein in de discando, want je staat bijna boet in beeld. Ja. Ja, ik zei net al tegen je, jij werkt meestal achter de schermen. Dus dit is voor jou geen gesneden koek.
4: Ik zit ook liever achter de schermen, hoor. Niet hier op toneel, hè, maar...
3: Nee, dit is wel de plek waar je, ja, waar jij werkt, hè. En daar in het midden, daar zit zo'n gat in de stoeltjes. Ja. En daar zit, dat is jouw plek, hè?
4: Ja, klopt, klopt, ja.
3: Want wat doe jij door?
4: Ik doe het licht vaak. Ook voor op bekende artiesten. Voor Frank Boeien, de Drieërs. Zoveel andere artiesten. Ook van eerder alweer. Ook wel Peter Faber heb ik ook nog gedaan hier. Voor schoolverstellings. Dus dat soort dingen. En ook voor musicals van Scala eerder. En
3: jij bent er gewoon inrold?
4: Ja, ja. Ik ben in 85, kwam ik uit militaire dienst weg. Heb ik een jaar bij huisgebied gelopen. Zo. En dan heb ik een bekende uit het dorp. Die vroeg om iemand voor in het theater. En die moest van onderaf aangevuld worden. Nou. Ja.
3: En 40 jaar later sta je er nog steeds.
4: Ja, 40 jaar dan sta ik hier nog steeds.
3: Nou, even in de theaterwereld is een hele mooie gewoonte. En nou links door op tafel, die mag jij ze inpakken. Ja. Theaterwereld heeft een prachtige gewoonte bij mensen die 25 jaar in dienst bent. Of die 40 jaar in dienst bent. 25 jaar klinkt ze deze...
4: Zoveel. En de 40 jaar is gouden.
3: En wat is dat voor een ding?
4: Dat is een krommer. En een krommer is, gebeurt nu niet zo vaak meer. Maar allemaal decorstukken. Dat zijn van die scharnieren zitten eraan. Die vallen in elkaar. En daar gaat een krommer in. En dan s'avonds kun je dan heel makkelijk om de decor af te breken. Om de krommer eruit te halen.
3: Ja.
4: En dat is echt, ja, traditie, zo'n krommer. En daar hebben ze een spuitje van gemaakt.
3: En is alleen voor technici in het theater?
4: Ja, alleen voor technici in het theater.
3: Kijk, wat een mooie, dat is een mooie app.

0: erkenning. Ja. Er is één jammer ding bij. Heeft Billy Klein er hoes van?
1: Nou, nee, dan, dat heb ik ook gezegd. Ja. Het is niet op ware grootte.
0: En waar de grootte doet, dan moet je die twee bomen op elkaar.
1: Kijk, want dit is de ware grootte.
0: Ja, door scheelt wel wat aan.
1: Oh, niet dat ze ja. hadden iets meer goud aangekomen. Ja. Ja,
0: maar dat is natuurlijk een hartstikke mooie erkenning.
1: Ja, ja, zonder meer. Zonder meer.
0: Nou kan ik me voorstellen dat in de theaterwereld jouw werk ook het verandert. Het is heel erg veranderd. Als wij kijken naar ons werk, is heel erg veranderd. Maar dat voor jou ook?
1: Ja, ja, zeker. Ik begon met een piepootje. Ja, het zegt heel veel niet, een piep, maar er zijn kleine spotjes. Nou, toen zijn er later wat grote spotjes. Met, niet aan met allemaal messen in, kun je allemaal afsnijden. En nu zijn we op tijd dat we allemaal LED-verlichting hebben. Ook met beweegbare koppen allemaal. Dus dat is in de tijd dat ze hier weer veranderd. Ook het personeel is ook veranderd. Hè? Oh, nou ja, alleen ben ik zelf een beetje zelden gebleven. Maar,
0: alleen wat onder wordt.
1: Alleen wat onder gewoon.
0: Heb je nou ook een voorstelling... Je hebt natuurlijk honderden, misschien wel duizenden voorstellingen zien. Word je, die in je kop is blijven hangen? Of iets wat in je kop is blijven hangen?
1: Ik zat gisteravond nog even na te denken. En ik moest licht verdoen voor Wibi Soriari. En die kwam met de chauffeur hier achter het Schouwburg. En in de auto geparkeerd. En Wibi heeft altijd de hond bij hem. Pepper. Dat is een dalmaatje. Hartstikke lief hond, hoor. Zonder meer. Alleen, hij heeft de oren aan de kop, maar daar doet hij niet zoveel mee. Dus op een gegeven moment, we lopen hier naar het theater toe. En ik zeg, Wibi, je hond die loopt al over parkeerplaats hier. Ah, die komt zo weer terug. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment, we zaten bij de deur hier. Ik zeg, Wibi zegt, waar is de hond? Ik zeg, ik zie hem nog net de Jumbo in vliegen daar. Pot, door hier naartoe, zeg je, up, achter. De hond aan, de Jumbo in, zit hij met de kop. Ben je een klant van de Jumbo in de tas? Ja, de cookies al gevonden. Dus, maar toen maar, hond aan de lijn, naar binnen toe. Nou, s'avonds heb ik licht gedaan voor Wibi. En op een gegeven moment, halverwege de voorstelling... ik denk, wat is dat voor geklap aan de deur? Pas, bam, bam, wat 4, 5 keer achter elkaar. Hè? Op een gegeven moment, ja hoor... Pepperhoofdtoneel. Wibi was net aan het spelen. Hij zei, oeps, die is van mij. Dus Wibi achteraan. Wibi die hond gepakt in de kleedkamer. Deur op slot. Want Wibi kan, of Pepper kan de deur niet openmaken. Dus alleen het probleem was, de deur naar het toneel is, die gaat naar je toe. Dus dat lukte hem niet in één keer om naar binnen te gaan.
0: Dat was Biddy moeilijker.
1: Dat was voor hem wat moeilijker.
0: Ja, dat zat waarschijnlijk op.
1: Wibi, die speelde gewoon weer verder.
0: Had nergens last van.
1: Ja, nergens last van.
0: Precies. Is er ook nog een voorstelling waarvan je zegt... ja, daar ben ik heel trots op dat goed gaan is?
1: Ja, dat is eigenlijk van René Kast.
0: De uitvaart.
1: De uitvaart van de kast. Ook het hele team hoor, van de tamboer. Niet alleen ik. Maar daar zit nog altijd aan over na te denken. En ik ken René al jaren. Zolang ik werk ken ik René. En ik zie René ook vaak toen in de Jumbo. Waarom kwam ik tegen? En dan zeg je altijd van... Ah, mooi, zeg je tegen mij altijd. En ook erbij is ook... Dan ga je ook meer aan denken van, god, René was gewoon veel te jong. Ja. En dan denk je ook van, god, jongens...
0: Ja, het raakt je ook persoonlijk.
1: Ik raak me persoonlijk, zonder meer.
0: Zo is dat.
1: Ik heb René zijn moeder ook, die is ook hier toen de begrafenis geweest. Daar was ik ook bij. Dus maar René vind ik, poeh. Ja. En ik ben heel trots dat alles goed gelukt is.
0: Kijk, nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Klaas, ja, nog niet de pensioengerichte leeftijd. Er moet nog een paar... We zijn van hetzelfde jaar. Gooi nog even door.
1: Ik ga nog even door, zeker. Zolang als ik lichamelijk nog toelaat, ga ik nog even door.
0: Kun je dan ook 45 jaar... Is dit door nog iets leuks aan?
1: 50.
0: Oh, dat ga je net niet halen,
1: nee. Maar dan ben ik 71. Dus, maar dan een krom met diamanten.
0: Oh, nou,
1: en
0: wie weet.
1: Maar drie in het jaar, of drie in Nederland die dat zo... zo'n krom weer.
0: Oeh, dat is wel een mooie streep.
1: Ja, dit is zonder meer.
0: Ik wens je er heel veel succes bij. Dank je wel. En namens de gasten van de tamboer. En namens natuurlijk ook alle artiesten. Dank je wel voor je jarenlange aanwezigheid. Dank je wel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar Op Tjak.

0: Hold the Line. Op de Radio Drenthe op deze woensdagochtend. Zo bijna tegen 11 uur alweer. Jij bent ook wel een beetje van de lijstjes misschien, David. En ik zag een lijstje wat best wel leuk is.
1: Ja.
0: De Billboard Hot 100, zo moet ik het volgens mij officieel uitspreken.
1: Ja.
0: Sinds 1951 is dat de hitlijst van Amerika. En in dit geval is er een record gebroken wat al heel lang stond. En ook wel een beetje een apart record. Vandaar ook de plaat die het langst op nummer 1 staat.
1: Oh?
0: Nou, welke was het record? Dat was deze. Let op. Dat was wel bijzonder, want die plaat is natuurlijk al heel oud. En die heeft dan een paar keer op nummer 1 gestaan. En vervolgens het jaar erop staat hij weer op nummer 1.
1: Oh, dus ze tellen alle weken dat hij op 1 staat bij elkaar op. Het is niet zo dat het een onafgebroken periode moet zijn.
0: Nee, het is niet zoals Marco Bazzato bijvoorbeeld met Dromen zijn bedrog of zo. Die stond er ook zo lang. Nee, het is allemaal bij elkaar opgeteld. En er komen best wel aparte liedjes uit. Bijvoorbeeld Whitney Houston, I Will Always Love You, zag ik hier. 14 weken in totaal.
1: Ah, snap ik wel.
0: Dat zal wel in één keer ook geweest zijn. Harry Styles, die staat er ook nog in. Met As It Was. Nooit van gehoord, trouwens.
1: Jawel.
0: Ja.
1: As It Was hebben we ook al gedraaid, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Hebben jullie ook al gedraaid?
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Morgan Wallen. Ja, die is ook wel redelijk bekend natuurlijk. Last Night, 16 weken. Despacito. Ja.
1: Louis Fonsi.
0: Louis Fonsi. En Daddy Yankee. En Justin Bieber, die een beetje meedoet. 16 weken, dus dat gaat er goed. Mariah Carey staat er nog een keer in met Boys to Men. One Sweet Day, 16 weken ook. A Bar Song Tipsy van Shaboozy. Dat is ook meer jouw genre, denk ik, of niet?
1: Nee, dat is niet mijn genre.
0: Oké, goed. Billy Ray Cyrus samen met Lil Nas. Zeg, ja? Ik had ook, ja, ik weet niet hoe ik daar ook...
1: Lil Nas X.
0: Lil Nas X met Old Town Road. En All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey. 22 weken. En nu is het dus Ella Langley met Choose in Texas. Country is echt weer enorm populair aan het worden. Hè?
1: Country.
0: Ja, country. Ik was van het weekend even aan het shoppen met mijn vriendin... en die wilde een tasje hebben met al die country-riedeltjes eraan. Ik zeg nou nog eventjes, we gaan line dansen. Want, ik weet niet wat jij van plan bent.
1: Ja, het is wat, inderdaad. Maar die Choose in Texas die staat dus hoog.
0: Hoog, 23 weken, maar ook niet in één keer. Want de plaat is voor het eerst uitgekomen ergens in 2025, november. Toen voor het eerst op nummer 1. En vervolgens is Ariana Grande, Taylor Swift, BTS... Drake en Olivia Rodrigo. Die hebben de tussentijd ook weer ingestaan. Maar inmiddels staat ze dus weer op nummer 1. Vanaf eind juni inmiddels al bij deze plaats.
1: Oeh.
0: Heerlijk. Zullen we gaan line dansen?
1: Nou, wat gaan we doen?
0: Ja, dat dacht ik, ja. Later als ik groot ben misschien. Goed. Pak even mijn forse staart hangen die aan Marie.

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal.

0: De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: P tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

Madonna op Radio Rente. In Koffiekeuvel met dat met haar Cherish. Nog een uurtje zijn we er. En straks in de tweede half uur met Ellen van het Drentse Archief. Gaan we met de tram door Drenthe. Het heeft echt een hele mooie historie. En straks nog even een voetbalkeuveltje. Want morgenavond is het zover. Hè? En dit is Teddy Swims.

0: mooi duet tussen Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Ja, je zou het bijna weer vergeten, David, maar morgenavond is het zover. Cola en chips voor de buis.
1: Ja.
0: Want dan wordt er weer gevoetbald. Het Nederlands elftal gaat weer los. Best wel spannend natuurlijk, onder een nieuwe trainer.
1: Ja, het debuut van de nieuwe bondscoach.
2: Xavi Hernandez.
0: Ja. Op dit moment, as we speak, is de persconferentie in de gang. Ik kan een klein stukje luisteren. Dat accent van hem is al leuk, hè?
1: Ja.
0: Om daar naar te luisteren.
1: Ja.
0: Ja.
2: I like the energy of the players.
0: Ja. Morgenavond dus tegen Duitsland. Jij had een verwachting namelijk uitgesproken. Wil je die ook hardop hier nu met ons delen? Of?
1: Ja, hoor.
0: Ja?
1: Ja, het wordt 7-0 voor Duitsland.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk dat we er helemaal aan flarden worden geschoten.
0: Met boter en suiker erin?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Kijk, we hebben natuurlijk best wel wat jaren verdedigend gevoetbald onder Ronald Koeman.
0: Ja, ja.
1: Xabi Hernandez is zo'n beetje het tegenovergestelde ervan. Die wil juist
0: naar voren
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Dus, en ik denk niet dat wij daar al klaar voor zijn. Ik denk dat al die spelers van het Nederlands elftal gewoon daar nog niet... dat duurt natuurlijk even voordat je zo'n speelstijl erin hebt gesleten.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: En Duitsland is... Ja, dat is wel een goed team, hoor. Die een paar van die gasten. Ik denk dat die er gewoon helemaal doorheen voetballen.
0: En wij missen ook wel een belangrijke middenvelder, hè? Frenkie de Jong natuurlijk.
1: Ook dat, inderdaad.
0: Dus
1: dat
0: die de bal bij zich kan houden en de speel kan gaan verdelen. Dus... Nou, spannend.
1: Ja, dus schrik niet als 7-0. Het 7-0 wordt. Je bent gewaarschuwd.
0: Oké. Okay, nou,
1: en als het niet zo is, dan kom ik vrijdagochtend graag tekst en uitleg geven.
0: Ja, dat is prima. Dus je bent welkom.
1: Ja.
0: En dan de 27e Servië tegen Nederland. En dan nog 1 oktober Griekenland-Nederland. En dan 4 oktober Nederland-Servië. Maar de hele clubcompetitie ligt gewoon 3 weken stil zo'n beetje, toch? Of
1: ja. Ja, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
0: Ik vind het wel apart,
1: ja.
0: Deze manier. En als je dus niet geselecteerd bent, wat ga je dan nu doen? Lig je dan nu in een Costa del Sol nog eventjes een paar weken te bakken of zo? Of?
1: Nou, volgens mij hebben heel wat clubs die hebben hun spelers wel een paar dagen vakantie gegeven. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak.
0: Nee.
1: Eigenlijk kan dat alleen in de winterstop en in de zomer een paar weken. Dus dat is een extraatje. En ja, er worden straks wel weer oefenwedstrijden georganiseerd natuurlijk. Mm. Want, ja, 3 weken niks, dat is wel inderdaad, of 2,5 is het eigenlijk. Ja. Dat is best veel.
0: Ja. Ja, je zit er net lekker in en dan krijg je dat weer. Dus,
1: ja.
0: Maar het kan ook zijn voor de trainer dat hij nog eventjes de eerste wedstrijden even gaat de boel weer op scherp zetten. Zeg. Van, nou, dit ging fout, dat ging fout.
1: Ik denk ze bij PEC Zwolle en bij Willem II niet heel rauwig om zijn dat het even stil ligt.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Hey, ik zag gisteren nog een stuk, en op zich, ik heb het al eens een keer op de radio gehad over Reinders, die dus naar de woestijn ging om daar te gaan voetballen.
1: Ja.
0: Natuurlijk een hele mooie carrière gehad in Nederland. AZ begonnen, vervolgens naar Italië toe. Volgens naar Manchester City, waar hij niet helemaal gelukkig was.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, en maar 1 jaar gespeeld toch, uiteindelijk? Of 2? 1 jaar,
1: jaar
0: was het, geloof ik.
1: Seizoen, ja.
0: Ja, het was hier weg. En toen was het best wel bijzonder dat hij natuurlijk naar de woestijn gaat. Al-Qaadzai, spreek het zo goed uit?
1: Oh, geen idee.
0: Denk je, hè? Nou ja, in ieder geval in de zandbak, in dit geval. Nou, die moest dus even 61 miljoen betalen aan Manchester. Nou, dat hadden ze zo ergens liggen. En wat we toen ook over hadden... Reinders die haalt heel veel geld binnen met 4 jaar voetballen daar.
1: Ja.
0: En als je het over heel veel geld hebt, hoeveel heb je dan?
1: 100 miljoen.
0: 100 miljoen, dus 25 miljoen per jaar wat hij daar verdient. En hij zegt, ja, ben ik een zakkenvuller? Ja, dat zou je eigenlijk best wel kunnen zeggen. Hij zegt, ik kan wel altijd de moraalridder uit gaan hangen. Maar ik denk dat iedereen die dat geld aangeboden krijgt, die daarop ingaat.
1: Ja, maar hij weet natuurlijk ook... Als je naar de zandbak gaat om te voetballen en je zegt dat je dat doet voor de sportieve ambitie,
0: ja,
1: dan word je natuurlijk nooit meer serieus genomen. Nee,

0: afgebrand.
1: Ja, precies. Dat slaat natuurlijk nergens op.
0: En
1: ja,
0: aan de andere kant snap ik het ook wel. Want hij is, nou, hij is niet de jongste meer, maar hij is ook niet de oudste. Hij heeft een bepaalde leeftijd. En ja, hij zit toch. Hij is 28, geloof ik. Dus dan ben je bezig met een beetje de herfst van je carrière die eraan zit te komen.
1: Ah, dat is een beetje
0: maar
1: het is, eigenlijk zijn dit de topjaren. Hè? Je is 26, 27, 28, 29 nog net, denk ik. En daarna wordt het wat minder.
0: En dan wat minder.
1: Maar dus ja, hij zit nu in zijn top eigenlijk.
0: Hij zit er 4 jaar natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou, hij heeft een contract van 4 jaar. Maar ja, goed, hoe vaak wordt een contract in de voetballerij uitgezocht?
0: Ja, dat is
1: niet zo heel vaak.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je gaat 2 jaar gaat hij ongelooflijk veel geld verdienen. En dan gaat hij daarna maakt hij weer een mooie transfer. En dan gaat hij in Europa voetballen. Nou, prima.
0: En hij zei zelf natuurlijk ook al van, met het geld dat ik bij Manchester City verdiende, was ik ook al financieel onafhankelijk. Maar nu kan ik ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen daar ook van laten meegenieten.
1: Ja.
0: Dat vind ik weer een dingetje, natuurlijk.
1: Dus ja, nou ja, absoluut.
0: Maar
1: ja,
0: met 100 miljoen ben je volgens mij de komende 50 jaar wel onder de pannen.
1: Dat denk ik wel.
0: Dacht ik wel, hè. Ja, ik ook.

Ruud Vledderveen. Het is Jolien Dansma en We Are The Dreamers. Straks om 11:30 een overzicht van de nieuws uit de regio met David. Maar hier is Jackie Wilson. Dit is I Get The Sweetest Feeling.

0: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met drie getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: Het is 11:30, daar we nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde afgelopen nacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijks.

0: ver in Fries. Toen de politie aankwam was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod meegekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borger-Odoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente nu ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning in 2028 beginnen. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk begin 2029 klaar zijn. Het is een spannende dag voor Drentse wielerliefhebbers vandaag. De internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. De andere kandidaat is India. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. Dat is het grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie noordelijke Drentse gemeenten. En de eikenprocessierups zorgt voor problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorde. Meerdere kinderen zouden al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat een wethouder weten, maar een ingreep van tussen de 3 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het nou allemaal verder moet, weet de voorzitter van Germanicus ook niet. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Als die nou dan met het weer.
2: Lage wolkenvelden, maar eerst ook zonnige perioden deze morgen en hier en daar nog wat mist. Er steekt een zwakke zuidwestenwind op. Die neemt toe en het wordt een graad of 19 tegen de middag. Later wordt het overal bewolkt en in de middag nadert vanuit het westen ook wat regen. Veel zal het niet zijn, het zal vanavond net eventjes nat worden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Susanne Freek op Radio Drenthe. En als het avond is,
1: de Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: het Drenthe Archief, oftewel Ellen. Om met Susanne Freek te spreken als het woensdag is. Want dan is het weer tijd, namelijk om een stukje geschiedenis, en dan met name de Drentse geschiedenis, naar voren te halen. Ellen, hele goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, goedemorgen weer.
0: Vandaag met iets, en volgens mij hebben we al één keer iets besproken daarover, een tram in Drenthe, maar er zijn er meer, hè?
3: Ja, toen hadden we het over de paardentram. En toen kwam ook wel een beetje ter sprake dat, nou ja, de paardentram gauw weer zijn uittreden deed. En toen kwam inderdaad de stoomtram. We hebben het al over de trein gehad. We hebben het al over de stoomtrein gehad. En in die zoektocht kwamen we ook zo bij de tramlijnen. De stoomtrams die door Drenthe hebben gereden. En dan wel specifiek de NTM, de Nederlandse Tramwegmaatschappij. Hmm. Want ja, zeg je Drenthe en zeg je trams, dan heb je het al gauw over de eerste Drentsche stoomtramwegmaatschappij, de EDS. Ja. Of de DTM, waarbij de D niet stond voor Drents, maar voor Dedemsvaartse Tramwegmaatschappij. Hmm. Maar we gaan het hebben dus inderdaad over de Nederlandse Tramwegmaatschappij, NTM. En die heeft al vanaf 1880 grootse plannen voor tramlijnen in heel Nederland. Ik zal maar direct de glazen ingooien. Het bleef steken in Friesland en Drenthe. Er worden vrij snel na de oprichting plannen gepresenteerd voor meerdere Drents-Friese tramlijnen. En het blijft in eerste instantie bij mooie plannen. Want 20 jaar later zijn in de zuidoosthoek van Friesland en het westelijk deel van Drenthe, zijn ze daar nog steeds aangewezen op vervoer over water. Dus er rijdt nog geen stoomfluit door die regio daar. Waar ligt dat dan aan? Gesteggel over en weer. Het blijkt toch altijd weer gedoe te zijn om met iets nieuws, nieuwe technische innovatie, om dat voet aan de grond te krijgen. Maar de NTM heeft wel serieuze plannen voor een tramlijn van Oosterwolde en dan via Heikersmilde naar Assen en ook via Heikersmilde naar Meppel. Maar het blijkt moeilijk om vooral in Assen, omgeving Assen, een geschikte tracé daarvoor te vinden. Er wordt een voorstel gedaan. En dat eerste voorstel betekent dat die tram vrijwel niet door Assen komt, maar al bij Heikersmilde de Drentse Hoofdvaart oversteekt. En dan met een grote bocht. Ik stel mij zo voor, zo langs wat nu het TT-circuit is, met een grote boog om het Assenbos heen naar het station te rijden. Dat haalt het niet, want Assenaren zeggen, ja, maar dan komt hij helemaal niet door Assen heen, dus dat kan niet. Dan komen ze met een tweede plan. Een tramlijn langs de Vaart. En die zou dan dwars door Assen moeten gaan. Door de Dr. Nassaulaan, door de Torenlaan en door de Kloosterstraat. Dus eigenlijk een beetje het gebied tussen jou en mij. Tussen RTV Drenthe en het Drenthe Archief. Daar zou die stoomtrein tussendoor moeten blazen.
0: Dat snap ik wel, die route.
3: Die route snap ik ook heel goed. Maar een grote groep Assenaren die vindt dat toch ook niet zo'n heel goed idee. Die dient een verzoek in om die tram maar door de Marktstraat te laten rijden. En dat vindt de NTM eigenlijk ook wel een prima idee. En er komt dus een nieuw plan, een derde plan, waarbij die tram dus inderdaad door de Marktstraat gaat. Maar dan gaat hij ook over de Brink, dwars door Huis Tetrode. En dan naar het station, want daar moet hij uiteindelijk naartoe. En ze zeggen dan ook, ja, het slopen van zo'n monumentaal pand als Huis Tetrode, dat moet maar kunnen. Dat vinden ze bij burgemeester en wethouders van Assen toch niet echt een heel goed idee. Ze stellen in plaats daarvan voor om de Abdijkerk dan maar te slopen.
0: Oh ja, waarom niet? Ja,
3: om ruimte te creëren. Ja. In de Abdijkerk is op dat moment het gemeentehuis gevestigd, maar ja, het pand heeft dringend groot en duur onderhoud nodig. Dan denken ze, slaan we twee vliegen in één klap. Ja. Gooien we die Abdijkerk plat. En dan, dan kunnen ze daar mooi die stoomtram overheen laten rijden. Maar dat vinden ze dan in Den Haag weer niet goed. Je snapt het al. Gesteggel over en weer. De ontwikkeling van die tramlijn komt

0: eerst stil te leggen. En, maar ja, wat die NTM die wil wel verder. Want die wil, ja, die wil heel Nederland veroveren met die stoomtram. Ja. Ze gaan aan de slag met een andere lijn van Drachten naar Groningen. En dan denk je van, hé, wat is dat dan voor een rare hoek waar ze ineens terechtkomen? En wat dan met Assen? Maar ja, Groningen-Drachten, dat zou een lijn betekenen om dan vervolgens met de tram naar Lemmer te gaan. En vervolgens met de boot naar Amsterdam. Dus Amsterdam lag ineens voor het grijpen.
1: Oh, ja, natuurlijk. Ja.
0: Pas in 1908 komt er echt schot in die zaak. En dan wordt er subsidie toegezegd. En ook het Drentse provinciebestuur gaat zich er dan mee bemoeien. Die zeggen, nou, wij willen wel meebetalen aan die lijn Drachten Groningen. Maar dan willen wij wel dat die lijn ook door Pijzen en door Roden gaat lopen. Dus dat ze toch nog een graantje meepikken. Nou, en zo ontstaat er dus inderdaad een lijn, een tramlijn die door Pijzen en door Roden gaat. En dan naar Groningen toe en weerzijde, andere zijde naar Drachten toe. En ja, zo komt die tramlijn dus toch in Drenthe terecht. En dan is het inmiddels 1914 geworden. En dan denk je, ja, maar Assen, daar zouden we toch ook met die tram naartoe?
1: Ja,
0: die discussie gaat ook dan nog steeds verder. Maar er komt een compromis. De NTM gaat een tramlijn langs het Noord-Willemskanaal aanleggen. Die tram mag uiteindelijk niet langs het kanaal, maar moet door de stad rijden, langs het Assenbos en de Hertenkamp. En opnieuw moet er onderhandeld worden of het dan door de Marktstraat gaat of weer ergens anders langs. Nou, uiteindelijk helemaal afgetikt en al komt er in 1915, 35 jaar dus na de eerste plannen, komt er een tramlijn van Friesland via Heikersmilde naar Assen toe. In Heikersmilde leeft daar de boel enorm van op. Ze krijgen een emplacement, een remise en een watertoren in Heikersmilde. En dat is wel grappig, dat emplacement, dat staat er ook nog steeds. Ja. Als je door Heikersmilde rijdt, dan zie je zo'n gebouwtje waar heel groot Heikersmilde op staat. Lijkt een oud station.
1: De foto komt ook op televisie voorbij, dus mensen die de beeld bij hebben.
0: Ja, die is dus inderdaad gebruikt voor die tramlijn. En hij wordt gebruikt voor zowel goederenvervoer, ook later nog naar Meppel toe, als voor personenvervoer. Maar ja, er is nog een sprake van dat ze vanuit Heikersmilde, dat moet echt zo'n knooppunt worden voor die trams. Dat er ook nog een tramlijn naar Hooghalen zou komen. Dat is er allemaal niet van gekomen. Want uiteindelijk blijkt toch het goederenvervoer via vrachtwagens veel populairder te zijn. En er ontstaat een levendige busverbinding overal in de provincie, waardoor ook het tramvervoer voor persoonsvervoer niet meer echt nodig is. En dan wordt in 1933 de tramlijn Heikersmilde naar Meppel alweer opgeheven. En later ook de tramlijn Assen-Heikersmilde. En dan is het een 90-jarig bestaan van de NTM. Maar daarvan heeft maar ongeveer een derde van de tijd de NTM daadwerkelijk personen door onze provincie vervoerd. Een hoop gesteggel. Met, nou ja, wisselend succes, zullen we maar zeggen.
1: Maar nog wel steeds inderdaad de sporen die zichtbaar zijn. Nou, je had het net inderdaad al over Heikersmilde. Bijvoorbeeld Schoonoord, daar hebben ze nog steeds een tramweg, volgens mij. Dus
0: verschillende plekken. Ook in Assen zie je soms nog wel eens sporen. Er schijnt nog een oude spoorbrug te zijn van deze speciale route waar we het net over hadden. Op diverse plekken kun je inderdaad zijn nog herinneringen aan die NTM-weg. En ik vond het zelf altijd wel grappig dat ik dus inderdaad door Heikersmilde reed. En dan zei ik, hey, dit lijkt wel een station.
1: Ja.
0: En dan verklaarde iedereen mij voor gek. Want die zei, heb je hier ooit een trein gezien dan? Nou, nee. Maar nu weet ik dus dat het helemaal niet zo'n rare opmerking van mezelf was.
1: Je had gelijk.
0: Want ik had gewoon gelijk.
1: Ja, je was niet gek. Ja, mooi zo.
0: Dat wist ik al, maar dat werd nu bevestigd, ja.
1: Nou, mooi natuurlijk, foto's bij ons op televisie te zien en anders ook bij jullie op de website wel ergens te vinden. Die van de remise in ieder geval uit de collectie Monumentenzorg.
0: Zeker.
1: En nog drie uit de collectie van de Assen Historische Vereniging. Mooi verhaal.
0: Prachtige foto's, echt mooi om eens verder.

0: daarnaar te kijken.
1: Ja, en nou, tot slot, want we moeten even een beetje vooruitkijken naar volgende week, want dan is het oktober, want dan is het de maand van... Ta-ta-ta.
0: Ja, de maand van de geschiedenis, dat is onze maand. Ja. In oktober, oktober is traditioneel inmiddels de maand van de geschiedenis. En dan hebben we ook bij het Drents Archief samen met allerlei samenwerkingspartners in de provincie weer een heel mooi programma samengesteld rondom het thema lichaam en geest. Een hartstikke mooi thema van de maand. Alles rondom gezondheidszorg. Hoe zorg je goed voor je lichaam? Hoe zorg je goed voor je geest? Hoe zorg je voor goede zorg rondom lijf en leden? En er wordt ook altijd een essay geschreven in de maand van de geschiedenis. En dit jaar wordt dat geschreven door Susanna Jansen. Schrijft ze Susanna Jansen, bekend van natuurlijk het Pauperparadijs.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Waarvoor zij in het Drents Archief heel veel onderzoek heeft gedaan. Research voor dat boek. En zij komt op zaterdag 3 oktober weer naar het Drents Archief. Zij heeft het essay geschreven Project Rust. Wat gaat over de geschiedenis van rusthuizen voor overspannen vrouwen. Mm. Dan hebben we het in deze rubriek wel eens een keer gehad over de Berkenhof in Zuid-Laren. Een van die rusthuizen. Susanne Jansen heeft heel veel brieven gelezen. Nazaten van vrouwen gesproken. Die zijn opgenomen geweest in zo'n rusthuis. En daar heeft zij een heel mooi essay over geschreven. En daar komt zij over vertellen op zaterdag 3 oktober. Dus dat was als eerste activiteit tijdens de maand. Maar we hebben dus een hele lijst. Ik zou aanraden om gewoon even op drentsarchief.nl te kijken. En dan vind je het hele programma.
1: Mooi zo. En anders volgende week inderdaad maken we even ruimte voor. Nog wat puntjes om er even uit te halen. Ellen, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan, Wim.
1: Tot de volgende keer weer, hè.
0: Tot de volgende.
1: Doeg.
0: Doeg.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel. De Engelse blueszanger Sean Webster. AJ Plug uit Hollo. De Blues Caravan met 3 getalenteerde dames. En de Black River Roots.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
8: Gezellig naar Vitalis!
7: Vitalismarkten.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveiligheid.
11: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische

0: Aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Anouk in de middag.
1: Goedemiddag, het is 11:08. Eet smakelijk, het is lunchtijd. Heb je nog geen lunch? Nou, hop naar de kantine dan, voordat de bakken leeg zijn. Ik hoop dat de kantine open is natuurlijk bij je, anders moet je zelf een broodje opeten. Kan natuurlijk ook. Van harte welkom, Anouk in de middag op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitri Skops, want Anouk is lekker vrij vanmiddag, maar wel de gebruikelijke ingrediënten. We hebben Ellie, die is op Tjak. We gaan zo contact leggen met Ellie. We gaan eens even horen waar ze is op deze woensdagmiddag. En je slaapt binnenkort als een roos. Je maakt namelijk kans op 2 gloednieuwe hoofdkussens. Na 2 uur kan je schaapjes gaan tellen. Ja, zet wel een alarm, want je moet er niet bij in slaap vallen natuurlijk, om te winnen. En je bepaalt vanmiddag wat we draaien in de slingerplaat. En goede muziek onderweg, zometeen UB40, Frankie Valli ook. En eerst, de vrouw van dit moment, Ilse de Lange.

woensdagmiddag. Met zometeen hier een duo van twee artiesten. Het is een bijzonder verhaal. Ze waren allebei ver van huis om straatmuzikant te worden in New York. En dan denk je misschien, ja, wat moet je nou als straatmuzikant in New York? Daar kan je echt serieus geld mee verdienen. Tot wel $500 per dag om daar gewoon muziek te gaan maken met je gitaartje en een beetje erbij gaan zingen. En toen zaten ze met z'n tweeën in de metro en ze kenden elkaar niet. En toen kwamen ze met elkaar in gesprek van, goh, waar kom jij nou vandaan en wat doe je dan in New York? En eigenlijk waren ze er met dezelfde reden. Ze waren allebei straatmuzikanten in New York. En toen besloten ze om samen de studio in te duiken. Toen scoorden ze echt een monsterhit. En wie zij zijn, hoor je zo meteen op Radio Drenthe. Ook Frankie Valli komt eraan met Begging. En dit is Bente. 3, 2, 1.

Frankie Valli met Begging hier op Radio Drenthe. We hebben zometeen contact met Ellie. Ze is op Tjak. En je gaat horen en zien waar ze is. Als je de tv aanslingert op TV Drenthe, dan kan je ook zien waar Ellie is. Dat zometeen. Eerst Charles en Eddie. Het is een bijzonder verhaal. Het zijn twee straatmuzikanten. En ze kennen elkaar helemaal niet voordat ze een plaat met elkaar opnamen. Charles kwam uit Philadelphia en Eddie uit Auckland. En ze waren allebei in New York om daar geld te verdienen als straatmuzikant. En op een dag zaten ze samen in de metro, kwamen met elkaar in gesprek en vroegen van, ja, waarom ben jij hier in New York? Ja, ik ben hier als straatmuzikant. Ja, ik ook. Ja, ja, nou, dan vinden we het leuk om samen een plaatje te gaan maken. Ja, vinden we wel leuk. En in 1992 maakten ze samen een plaat en dat werd een monsterhit. Charles en Eddie uit 92 op Radio Drenthe. Would I Lie to You? Nee.

0: struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je.

0: kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs. Of ga naar mobifit.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Goedemiddag, het is 1:40. Het laatste nieuws uit Drenthe met Roy van Gol.
7: Goedemiddag. Een internationaal sportpaardenbedrijf in Gieten heeft terecht meer dan 100.000 euro aan dwangsommen moeten betalen aan de gemeente. Dat oordeelt de Raad van State. Het bedrijf beweert dat het de dwangsom nooit met de post heeft gekregen. Maar op het aangetekende poststuk stond het juiste adres en er zat een track-and-trace code bij. Het bedrijf moet dat bedrag betalen, onder meer omdat een deel van de stal niet was aangesloten op de ventilatie. Ook waren er klachten over bladblazers. Overigens heeft de gemeente nog een tweede dwangsom van 118.000 euro gestuurd. Daartegen loopt nog een bezwaar. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde vannacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Vries. Toen de politie daar aankwam, was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder de invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod gekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgerdoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning begin 2028 beginnen. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk een jaar later klaar zijn. En de eikenprocessierups veroorzaakt problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden er al flinke uitslag hebben opgelopen. En één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat de wethouder weten. Bij de ingreep van tussen de 3.000 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het nu verder moet, dat weet de voorzitter van de Germanicus ook niet. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de app.
6: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij contact met Hans Nienhuis.
8: Mooi, Dimitris, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
8: Zo, wat vind je van het weerbeeld buiten?
6: Nou, ik hoorde gisteren iets, dat kan ik bijna niet geloven. Ik ben volgende week jarig en het wordt het 30 graden volgende week.
8: Ik weet niet waar jij naartoe gaat, maar het wordt geen 30 graden in Drenthe.
6: Oh. Oh.
8: Ja, misschien als je binnen de kachel heel hoog zet, maar nee, het wordt zeker geen 30 graden.
6: Oh.
8: Maar het wordt wel in de 20 graden.
6: Ja.
8: Als je op donderdag of dinsdag of woensdag volgende week jarig bent, heel gevaarlijk wat ik nu doe, want dit is diep in de glazen bolperiode, dan staat er nu zo'n 22, 23 graden in. Misschien in het zuiden van Drenthe wel 24, maar dat is nog een week weg, dus wordt wel waar het is.
6: Nou, dat is nog nooit gebeurd op mijn verjaardag.
8: Nou ja, goed, ik wil wel eens vaker in oktober nog een beetje zomer, hoor. Maar het is nog net september dan, dus het zou wel eens kunnen. Maar ja, op welke exacte dag het nou heel warm is geweest, kijk, dan kom je in een speelveld terecht van dagrecords. En dat zijn altijd heel tricky dingen. Stel dat het op de ene dag nou heel heet is geweest, ja, en dan wordt het net een graadje koeler. Nou, dan kun je natuurlijk een dagrecord pakken of net niet. Terwijl het de dag ervoor misschien ooit nog wel eens veel warmer was.
6: Mm-hmm.
8: Dagrecords zijn eigenlijk helemaal niet zoveel waard. Als je bijvoorbeeld een week hebt met record warm weer, dan kun je echt wat vertellen. Maar goed, zover zijn we nog niet, want dat duurt nog een week voordat je die twee misschien wel hele warme dagen hebt. Vandaag is het een graad of 19 tot 20. Nou, op dit moment eigenlijk zonniger dan de verwachting was. En daar zal niemand rouwig om zijn. Duurt nog een paar uur, maar er komt wel bewolking aan vanuit het westen. En in de tweede helft van de middag en vanavond gaat het een beetje sputteren. Er kan dus een millimeter of 1, 2 vallen. Meer zal het ook eigenlijk niet zijn. En de zuidwestelijke wind draait dan naar het westen. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 3. En vannacht is het min of meer bewolkt. Dan valt er nog een laatste spat en dan wordt het weer droog. En zoals het nu lijkt, wordt het wel een hele week droog. Morgenochtend, laatste valt als je heel vroeg erbij bent. Daarna komt de zon er eigenlijk al bij. En morgen overdag een mix van zon en bewolking bij een iets koelere temperatuur, want we krijgen een noordwestenwind. Het is morgen een graad of 18. Nou, dat is de jaar normaal, dus we mogen er niet over klagen. En uiteindelijk wordt het morgenavond heel rustig. De wind valt helemaal weg. Er gaat nevel en mist ontstaan. En eigenlijk net als afgelopen nacht, maar dan waarschijnlijk nog op uitgebreid.

0: verwijderde schaal, dan zul je zien dat het vrijdagochtend een kleine grijze wereld is in grote delen van Drenthe. Dat wordt weggebrand, het lijkt erop dat de zon het gaat lukken, dus in de tweede helft van de ochtend verdwijnt het ochtendgrijs, komt de zon er best overtuigend bij en wordt het 20 tot 21 graden, een zwakke zuidelijke wind, en met hoge druk op de juiste plek is dat de aanloop naar een aantal nazomerdagen. Het is niet dat het heel knalzonnig gaat worden, want die ochtenden die blijven gevoelig voor nevel en mist. Ook op zaterdag, zondag en maandag lijkt het dat we een grijze start gaan beleven. Maar overdag wordt dat dan goed gemaakt. Wanneer de zon er vroeg of laat doorheen komt, zien we temperaturen van 20, 21 graden. Vrij weinig wind, ja, van die mooie verstilde en verkilde ochtenden en prettige nazomermiddagen. Maar eigenlijk zonder neerslag. Dus het wordt nazomers, geen top nazomers weer, geen knalzonnige dagen, maar wel heel acceptabel en prima voor eind september.
1: Hans, dankjewel.
0: Fijne middag.
1: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Rupert Holmes en ook Barry White, de man met de mooie stem, komt eraan.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan Elektra.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Anouk in de middag.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Tjak.
1: Met Ellie Schmid.
2: Ellie is op Tjak. En we hebben contact met Ellie. Ellie, waar ben jij?
3: Goedemiddag. Ja, ik ben in het Anker in Borger. Want hier wordt vanmiddag een seniorenmiddagom. Nee, een seniorenmarkt. Goedemiddag, Erika.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Petra.
5: Goedemiddag.
3: Nou, vertel hem, de seniorenmarkt, wat is het precies?
4: Dit is een markt georganiseerd door verschillende ketenpartners. En hier komen een heleboel mensen om hun organisatie te vertegenwoordigen.
3: En dat zijn organisaties die iets doen met senioren of voor senioren?
4: Ja, we hebben een beetje het over zorg, welzijn en fitheid, bewegen. Ja, dus er zitten verschillende pijlers.
3: Ik sta hier met Erika en die doet het in de broek, want die vindt het verschrikkelijk. Petra, ik ga even naar Petra. Hoi.
5: Hoi.
3: Petra, wij kennen jou ook van een andere plek waar jij heel fit en sportief bezig bent. Maar dat is ook bij jouw werk, hè?
5: Ja. En dat is vanmiddag ook, hè? Want ik ben natuurlijk ook wel af en toe op televisie bij TV Drenthe. Met Drenthe Beweegt Samen. Nou, dat gaan we vanmiddag hier ook doen. Maar het belangrijkste is natuurlijk de seniorenmarkt. Met al die organisaties die hier staan om hun organisatie te promoten. Maar wat juist voor de inwoners zo mooi is, want ja, die kunnen hier informatie weghalen. Wat is er allemaal in onze gemeente? Op veiligheidsgebied, op zorggebied, op welzijnsgebied, op beweeggebied. Valpreventiekeuringen, fysiotherapeuten zijn aanwezig. Nou, ik zou zeggen, kom gewoon nog naar het Anker vanmiddag. Want hier is leven in de brouwerij tot 4 uur vanmiddag.
3: Ja, het is prachtig weer, dus toch een wandeling gemaakt. Dan kom je hem langs.
5: Ja, op de fiets, lopend of desnoods met de auto. Maar kom nog even vanmiddag naar het Anker in Borger. Want daar kun je informatie op halen.
3: Kijk eens aan. Nou, vertellen jullie mij net ook al dat jullie veel meer dingen organiseert dan alleen deze seniorenmarkt. Hier hebben we een mooie flyer. Wat is een van de volgende dingen die jullie organiseren?
4: De ontmoetingsmiddagen. We hebben 3 ontmoetingsmiddagen in Borger en 3 ontmoetingsmiddagen in Tweede Mond. Het is niet belangrijk dat je in Tweede Mond woont of in Borger woont. Je bent bij beide welkom. Het gaat erom om elkaar te ontmoeten. En we gaan leuke dingen organiseren in spelvorm, maar ook in gespreksvorm. Dat.
3: Kom daar ook naartoe. Dat wil dus zeggen dat jullie als organisaties heel druk bezig bent om de senioren erbij te betrekken.
4: Zeker. En we willen ook graag met hun in gesprek van wat missen ze dan? En wat willen ze graag?
3: Dat is ook vooral heel belangrijk.
4: Ja.
3: Ja, want wat er is, daar ga je wel heen.
4: Wat er is, daar ga je heen. Maar waar er nog behoefte aan is, of wat de mensen graag zouden willen, dat zouden we ook graag willen horen.
3: Ja. Nou, ik denk dat Erika het heel goed omschreven heeft.
5: Hartstikke mooi. En maar ook dat je het na gaat denken over wat komt er nog, hè? Hoe wil ik later wonen? Hè? Ik zit misschien nu in een groot huis, maar hoe ga ik dat later doen als ik wat minder mobiel ben? Heb ik genoeg mensen om me heen waar ik op terug kan vallen? Nou, dat zijn ook allemaal onderwerpen die op die ontmoetingsmiddagen aan de orde komen.
3: En dan vanmiddag. Het begint zometeen om 1 uur. Iedereen is zich al druk bezig te verzamelen en zijn plekje mooi te maken met allerlei spullen uit te staan. Ja. Tot hoe laat duurt het?
4: Tot 4 uur. Van 1 tot 4. Naast het bewegen hebben we ook nog een lezing over het levenstestament door de notaris. En hebben we ook nog een soort van fraude bingo van waar moet je op letten in een leuk spelvorm. Dat komt ook nog.
3: Dit is de Goede Herdenkerk volgens mij. Hoofdstraat 9 in Borger. Het Anker heet het ontmoetingsdeel. Ja,
5: ontmoetingscentrum het Anker. En dat ligt tegen de Goede Herdenkerk aan.
3: Hoofdstraat 9 in Borger. Nou, daar moet je vanmiddag gewoon wezen.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl. I've heard people say that.

Goedemiddag, het is 1:08. Zometeen na 1:00 hier op Radio Drenthe een nieuwe hulplijn. En muziek komt eraan van Eric Clapton en Alex Warren zometeen. Nou, je hoort er al. Tina Turner.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn...
8: Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het

0: gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: De historische vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen, zoekt vrijwilligers. En daarvan hebben we de voorzitter aan de telefoon, Albert Trip. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitri.
0: Goedemiddag. De historische vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen. Wat is het precies?
1: Ja, nou, het zijn twee dorpen die 200 of 300 jaar oud zijn. En eigenlijk gaan wij vooral over het verzamelen van apparaten, instrumenten, dingen, maar ook eigenlijk wel verhalen over wat zich in Nieuw-Buinen en Buinerveen heeft afgespeeld.
0: Ja, veel met glas, hè?
1: Ja, dat klopt. Nieuw-Buinen was wel een beetje een centrum van glas in

0: de afgelopen eeuwen.
1: Ja, en dat kan je allemaal bekijken bij jullie?
0: Ja, we hebben echt een hele verzameling van verpakkingsglas, zoals dat heet. Dus zeg maar voor drank, voor medicijnen, voor toiletartikelen. En die flesjes, die hebben we langzamerhand wat verzameld. En die staan in ons mooie glasmuseum.
1: En nu ben je op zoek naar vrijwilligers. En waarvoor precies?
0: Ja, we hebben af en toe... Kijk, het museum is altijd open. Maar er is eigenlijk nog wel heel wat te inventariseren. En we flesjes hebben we tekeningen bij. Dat willen we wel graag op internet zetten. Wie hebben ze gemaakt? Wat zijn de vormen? Nou, voor de liefhebber van glas is er heel veel te inventariseren. En ja, weet je, daarnaast maken we ook mooie verhalen over wat zich in dat glasmuseum te zien is. Maar ook mensen die er hebben gewerkt, andere nieuwbouwers. Daar hebben we mensen voor nodig die mooie verhalen kunnen schrijven voor ons tijdschrift De Buner.
1: Hey, en Albert, hoeveel kennis moet je hebben dan van de lokale geschiedenis om vrijwilliger te kunnen worden bij jullie?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel enorm mee. Je moet een beetje kunnen graven in archieven mogelijkerwijs. Je moet met mensen kunnen praten die een en ander weten. Eigenlijk komt het er vooral op neer dat je interesse hebt in vooral mensen die hiermee gewerkt hebben.
1: Oké, en voor hoeveel uur in de week is dit?
0: Nou, dat laten we ook helemaal aan de vrijwilliger over. We proberen iets te doen wat goed past bij diegene die ons te hulp wil komen.
1: Dus je gaat echt op zoek naar de beste samenwerking?
0: Ja, precies. En weet je, mensen hebben natuurlijk gewoon verschillende achtergronden, verschillende interessegebieden. We hebben ook een website bijvoorbeeld waar we best wat hulp bij kunnen gebruiken. Sommige mensen vinden het leuk om anderen rond te leiden en iets te vertellen en te laten zien. Ja, dus liefst iets wat past bij diegene die zich aanmeldt als vrijwilliger.
1: Juist. En per wanneer kan je aan de gang als vrijwilliger?
0: Nou, vanaf nu.
1: Vanaf nu?
0: Meld je aan en ja. wij zorgen voor een mooi programma.
1: Oké. Ja. Hoe kan je je aanmelden?
0: We hebben een website. Historische vereniging Nieuw-Buinen-Buinenveen vind je waarschijnlijk via Google zo terug. Ja. We hebben ook een paar Facebookpagina's, Old Bunnemond, Old Bunnenveen. En nou, daar kun je ook op aanmelden.
1: Oké, dus heel concreet via de website en via de Facebook.
0: Ja, dat is denk ik het meest praktische.
1: En dan zoeken op de historische vereniging Nieuw-Buinen-Buinenveen. Dan kom je er wel, zeg jij.
0: Ja, zeker.
1: Hartstikke fijn. Ik hoop dat er een hoop vrijwilligers op afkomen en dat ze vanmiddag al op de stoep staan, want er is een hoop te doen, hoor ik.
0: Er is altijd wat te doen, dus we zijn ook heel blij met jullie oproep.
1: Ja, nou, je hebt de oproep zelf gedaan, hè?
0: Ah, maar wel via jullie, dus hartstikke mooi.
1: Zo is dat. Albert Trip, dankjewel. En ik hoop dat er een hoop vrijwilligers op afkomen.
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Oké, hoi hoi. Dit is Radio Drenthe, zometeen Bas Gags. Ook Bluff komt eraan naar Alex Warren.

0: Slingerplaat.
1: Spannende tijden voor wielerliefhebbers in Noord-Nederland vandaag. Want het managementcomité van de Internationale Wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland of aan India. Ja, dat is nogal een verschil. Voor de organisatie van het WK in Noord-Nederland ligt al een subsidie van 20 miljoen euro klaar vanuit Nijbegun. En dit is een grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten, dat Nijbegun. Ja, dat wordt dus even spannend. Komt dat WK wielrennen naar Nederland? Of gaan we naar India?
2: Ja, de organisator die dat hier in Noord-Nederland wil organiseren, die zegt al van, die houdt er eigenlijk al sterke rekening mee dat het toch naar India gaat. Want hij zegt, India is interessant, want het is een gigantische wereldmarkt. Hè? 1,5 miljard mensen wonen er. En hij merkt al aan de UCI dat die bond ook heel graag naar India wil.
1: Oh.
2: Maar het schijnt, een Belgische nieuwssite zegt dat India hem dus in 2032 krijgt, maar dat Noord-Nederland hem 2 jaar later zou mogen organiseren. Dus in 2034.
1: Is er ook WK?
2: Dan is er ook weer een WK.
1: Oh.
2: Dat is elke 2 jaar. Maar het is de vraag dus of dat gaat gebeuren. Maar vanavond komt daar dus meer duidelijkheid over.
1: Ja. Ik vraag me dan af, kan je goed wielrennen in India? Ja, ik ben er nooit geweest, maar zijn die wegen een beetje wielrenproef?
2: Vast, en anders wordt er wel een smak geld tegenaan gegooid, denk ik, om de wegen in orde te maken.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ben jij een beetje een wielerliefhebber?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik heb het vaak geprobeerd, Tour de France, dat soort dingen te kijken. Maar nee, het is niet de sport voor mij.
1: Oké. Okay.
2: Maar als het naar Noord-Nederland zou komen, dat zou ik dan wel weer leuk vinden.
1: Dan ga je wel kijken.
2: Ja, zeker. Ja? Ja.
1: De Giro is hier toch een keer geweest?

0: Ja, lang geleden, ja.
1: Ja, dat is al lang geleden. Maar
0: ja,
1: die,
0: dat klopt.
1: Die, ja.
0: De Vuelta? Nee, was het de Vuelta?
1: Ja,
0: de Vuelta,
1: geloof ik. Ja.
0: Of allebei?
1: Dat zegt genoeg over mijn kennis van de wielersport.
0: Ja. Nou, we zijn in de slingerplaat. Gaan we vanmiddag op zoek naar platen die aansluiten bij dit nieuwsbericht. We hebben een rad. Daar staan 26 vakjes op. Alle letters van het alfabet staan op dat rad. En Roy, jij gaat zometeen bij elke letter op het rad ga je een plaat toevoegen.
1: Ja.
0: En dan ga je uiteindelijk een slinger geven aan het rad. En waar het rad op komt, die plaat wordt gedraaid.
1: Ja.
0: Dus zit je te luisteren en je denkt van, hey, ja, ik heb het nieuws nu gehoord over dit wielrenspektakel. En ik heb een toepasselijk plaatje. Denk aan platen die gaan over wielrennen. Er zijn een aantal van. Hè?
1: Ja. Ik zit heel wat na te denken. Over fietsen weet ik wel wat liedjes te bedenken.
0: Ja. Jimmy bijvoorbeeld, van Boudewijn de Groot.
1: Ja. Bicycle Race van Queen.
0: Ja.
1: En natuurlijk Skik op fietsen.
0: Ja. Ja. Of liedjes over snelheid.
1: Ja, ik heb ook al genoeg van te bedenken.
0: Of over India.
1: Ja, zullen we het bij wielrennen, snelheid en fiets houden?
0: Ja?
1: Nou, het is een beetje afgepakt.
0: Oké, nee, we houden het bij wielrennen en bij fietsen en bij snelheid en dat soort dingen. Oké. Weet je een plaatje in deze categorie, dan mag je bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Dan wordt jouw plaat op het rad gezet. Je kan de studio bereiken op telefoonnummer 0592 33 11 88. Dat is 0592 33 11 88. Een liedje dat gaat over wielrennen. En dan mag je nog uitwijken naar snelheid.
1: En fietsen.
0: En gele trui.
1: Ik ben benieuwd wat iemand daarmee wat voor liedje je daarbij kan bedenken.
0: Kom maar op, kom maar op.
2: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Goedemiddag, het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Roy van Gol.
6: Een internationaal sportpaardenbedrijf in Gieten heeft terecht meer dan 100.000 euro aan dwangsommen moeten betalen aan de gemeente. Dat oordeelt de Raad van State. Het bedrijf beweert dat het de dwangsom nooit met de post heeft gekregen. Maar op het aangetekende poststuk stond het juiste adres en er zat een track-and-trace code bij. Het bedrijf moest dat bedrag onder meer betalen omdat een deel van de stal niet was aangesloten op de ventilatie. Ook waren er klachten over bladblazers. Overigens heeft de gemeente nog een tweede dwangsom van 118.000 euro gestuurd, waartegen nog een bezwaar loopt. Een 20-jarige man uit Emmen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij strandde vannacht met zijn auto in een tuin aan de Nieuwe Rijksweg in Vries. Toen de politie daar aankwam, was de bestuurder spoorloos. Even later werd hij gevonden en aangehouden. Mogelijk reed hij onder de invloed van drugs. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, maar hij heeft wel een rijverbod gekregen. De bouw van een nieuw kindcentrum met twee basisscholen en een kinderopvang in Valthermond valt duurder uit. De gemeente Borgerodoorn wil daarom 1,4 miljoen euro extra in het plan steken. In totaal kost het de gemeente ruim 6 miljoen euro. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het extra geld, kan de bouw volgens de huidige planning begin 2028 beginnen. Het nieuwe kindcentrum moet dan waarschijnlijk een jaar later klaar zijn. En de eikenprocessierups veroorzaakt problemen bij voetbalclub Germanicus en korfbalvereniging Corvesta in Coevorden. Meerdere kinderen zouden er al flinke uitslag hebben opgelopen en één voetbalveld wordt niet meer gebruikt. De gemeente wil niet financieel bijspringen, laat de wethouder weten. Maar de ingreep van tussen de 3.000 en 5.000 euro kunnen de sportverenigingen niet ophoesten. Hoe het verder moet, weet de voorzitter van Germanicus ook niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website. En natuurlijk ook in de app.
5: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
7: De zonnige condities gaan geleidelijk over in bewolkte condities en later deze middag nadert vanuit het westen ook wat neerslag. Veel stelt er deze avond niet voor. Misschien 1 of 2 mm. Het is maximaal 19 graden en de zuidwestenwind is matig en dat blijft ook vanavond zo.
5: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Rod Stewart. Tracy Ullman komt eraan. En we zijn bezig met de slingerplaat. Heb je een plaatje in de categorie wielrennen? Snelheid, fietsen, laat het dan weten. 0592 33 11 88. Je kan met het nummer bellen of appen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Anouk in de middag.

0: plaat.
1: Als je wielerliefhebber bent en in Noord-Nederland woont, dan weet ik niet of je nu nog nagels hebt, want het is nagel.

0: bijten geblazen, want het managementcomité van de internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland. Of gaat het naar India? Ja, mocht het naar Noord-Nederland gaan, dan ligt er al een subsidie klaar van 20 miljoen euro vanuit Nijbegun. Dat is een grootschalig herstel- en toekomstprogramma van de overheid voor de provincie Groningen en drie Noord-Drentse gemeenten. Daar zit nogal wat geld in de pot. Nagelbuiten dus voor de wielerliefhebbers in Noord-Nederland. En daarom hebben we de slingerplaat in het zonnetje, of in het zonnetje, in het teken gesteld van de wielerspot, sport. Zo, goedemiddag. Denk aan platen over wielrennen, over snelheid, over fietsen. Roy?
1: Ja?
0: Er is een hoop binnengekomen, hè?
1: Zeker. En een liedje dat al heel vaak is aangevraagd, onder meer door Bonne, Ria, Jenny, Co. Natuurlijk Queen met Bicycle Race.
2: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my...
0: Ja, natuurlijk. Bicycle Race. Staat op het rad, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Hartstikke goed. Ik kreeg hier ook nog allemaal appjes, ook van veel. Van Nina, Anne, Ria, Skik met Op Fietske.
1: Het fietsnummer van Drenthe, hè?
0: Ja.
1: Ja, Jannes belde ook nog, die ging even terug in de tijd naar een liedje van Armand op de Tende

0: Heerlijk. Ga er nou niet doorheen lullen. Sorry. Ali, die kwam met de Rodo's op mijn fietsen.
1: Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie. Door het mooie, schone Drenthe. Op mijn fietsie, op mijn fietsie, op mijn fietsie.
0: Wat heb je toch veel liedjes over fietsen, hè?
2: Ja.
0: Dit is echt meer dan ik had gedacht, joh.
2: Precies, we kunnen wel weer twee keer het rad vullen. Henriette dan met een nummer dat natuurlijk ook niet mag ontbreken op zijn rad. Op het rad. Boudewijn de Groot met Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser?
3: Dan het bord voor zijn kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van.
2: Ja, staat genoteerd hoor.
0: Roel, die kwam met Steppenwolf, Born to be Wild, omdat er snelheid in de plaat zit.
2: Ja, als je denkt aan snelheid, dan denk je aan dit nummer toch?
0: Heerlijk. Gaat je nog zingen?
2: Ah, Catch Your Motor Running, daar gaan we.
0: Ja,
2: ja en dan tot slot nog eentje.
0: Ja hoor.
2: Ja, Jenny kwam nog met een suggestie van Gers Pardoel, het liedje Bagagedraag.

0: Ja, natuurlijk. Staat op het rad. 26 vakjes op het rad. Alle letters van het alfabet staan op het rad. Roy, je gaat zometeen een slinger geven aan het rad. En dan komt er een letter uit. En aan die letter is een plaat gekoppeld. Kan er nog wat bij?
1: Ja, mag altijd toch?
0: Oké, okay, dus heb jij ook nog een suggestie? Een plaatje over wielrennen, over snelheid, over fietsen? Laat het weten. Bel of app de studio van Radio Drenthe. Ons nummer is 0592 33 11 88. Zometeen hier de slingerplaat. En dit is Chris de Roo, grote vriend.

0: Weekendblad.
1: Het managementcomité van de internationale wielerbond UCI maakt vanavond bekend of het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan Noord-Nederland of aan India. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die aansluiten bij dit nieuwsbericht. Denk aan platen over wielrennen, snelheid, fietsen. Roy, er is een hoop binnengekomen, hè?
2: Nou, ik kan wel een paar keer zo'n rad vullen hier met alle suggesties. Nou, we hadden Queen, Skik natuurlijk, op de tandem naar Marokko van Armaal, fietsen van de Amazing Stroopwafels. Ach man, er is heel veel gebeld en geappt. Dank daarvoor.
1: Ja, jij hebt een rad achter je staan, ook te zien op TV Drenthe. 26 letters staan op dat rad. Het hele alfabet staat erop. En elke letter is gekoppeld aan een plaat.

0: Ik zou zeggen, geef er een flinke slinger aan, Roy.
1: Ik slinger altijd iets te hard, dus we hebben even geduld nodig. Oeh, spannend. De... Oeh, hij ging bijna naar de S. Het is nog net de letter R.
0: De R.
1: En dan komen we op de... Oeh, de suggestie van Jenny gaan we draaien. De Amazing Stroopwafels met het liedje Fietsen.
0: Oh, leuk, leuk, leuk. Zoek ik hem er even bij. Ja, dit moet hem zijn. Fietsen, Amazing Stroopwafels. Slingerplaat voor deze woensdag op Radio Drenthe.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3.500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog.

0: het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Ja, ja, welkom, welkom. Het is bijna 2:07. Tijd om de gordijnen van de studio wijd open te schuiven voor een gloednieuwe editie van A. en Hunze Backstage, aflevering 37. 4 uur lang praten we hierbij. Draaien we de mooiste nostalgische platen en nemen we je mee achter de schermen van onze prachtige gemeente. Mijn naam is Rine Veldkamp en naast mij in de studio zitten straks 2 zeer charmante dames die er ontzettend veel zin in hebben. Gerdien Timmer en Lucienne van de Boer. Mocht je nu denken, goh, wie heeft er nou zo'n klein groen kikkertje achter de microfoon gezet? Maak je geen zorgen, dat is gewoon onze eigen Lucienne. Haar stembanden werken vandaag niet helemaal mee. Dus we vergeven haar als ze af en toe klinkt alsof ze rechtstreeks uit de dorpsvijver is gekropen. Maar gelukkig zit Gerdien klaar om bij te springen. Het eerste uur staat zoals altijd in het teken van ons item beestjes. Vandaag duiken we niet het riet in, maar kijken we omhoog. Want Frans Weggers uit Annen is bij ons te gast. Frans is een absolute kenner en gaat ons alles vertellen over de wereld van...

van de duivensport. Dus vlieg er niet gelijk vandoor, maar strijk lekker neer op de koffiestoel, want Frans neemt ons mee op grote hoogte. Maar er is nog veel meer te beleven vandaag. Tussen 3 en 4, tijd voor de allergezelligste muziek uit de vervlogen jaren en het beste nieuws. Jij bepaalt de playlist. Heb je een plaat die je moet horen? Bel ons via 0592 70 30 30 of stuur een appje naar hetzelfde nummer. Tussen 4 en 5 is Hans ten Hoven trekt zijn stofdoek tevoorschijn en blaast de nostalgie van de plank. Hij bespreekt en analyseert weer een stokoude, maar o zo mooie stofmesplaat. En tussen 5 en 6, we sluiten de middag heerlijk af met nog een flinke dosis tijdloze klassiekers en warme herinneringen. Kortom, de koffie is klaar, de microfoons staan open en de keelsnoepjes voor Lucienne liggen gereed. Blijf lekker luisteren. Dit is Arnhunze Backstage.

0: Lekker ja, nummer van ja, de Counting Crows, hè?
1: Ja, de tellende kraaien.
0: Ja.
1: De tellende kraaien.
0: En straks over, hebben we het over postduiven, toch, hè? Of ja, duiven in het algemeen?
1: Nou, nee, sportduiven.
0: Sportduiven, ja, geen postduiven, maar sportduiven.
1: Weet okay, je wel dat die dingen soms hartstikke duur kunnen zijn?
0: Jazeker.
1: Want ik heb mij een heel klein beetje ingelezen, maar dat er ook wel duiven voor 1 miljoen verkocht zijn, hè?
2: Ja, waar gaan Azië, ze dan heen?
1: Azië.
2: Ja, precies.
1: Gaan ze allemaal naar Azië. En okay, niet om op te eten, hoor.
2: Nee, zeker niet.

0: Maar dan was dat nou
1: voor een miljoen.
0: Voor een miljoen één postdui. Hij zou je onderweg maar doodgaan.
1: Ja.
0: Dan heb je toch een probleem.
1: Ja, hij zijn verzekerd, hè?
0: Ja, dat wel. Dat
1: tenminste, dat neem ik aan dan.
0: En ik zie dat Lucien ook al gezellig bij ons is. Die is een foto van haar Jetje aan het maken. En Jetje is onze... Dat is on, ja,

0: Dropjes.
1: Dropjes. Ik ja, dropjes is wel goed voor de keel.
0: Lijkt mij ook.
1: Ja, dat
0: ik weet niet of het op korte termijn helpt, maar misschien helpt iets anders daarvoor.
1: Hé, hey, maar wat gaan we allemaal doen? Nou ja, ik had het in de intro, heb ik het eigenlijk allemaal verteld. Ja,
0: we gaan natuurlijk een heleboel muziek draaien uit lang vervlogen tijden. En we hebben in de derde uur hebben we de SSP, de stokoude stofnesplaat. Heb je ook
1: wil
0: al
1: je
0: genoemd.
1: Een tipje van de sluier lichten?
0: Ja, het is een Nederlandse band. En het is een nummer van de formatie Powerplay. Ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Dat zegt mij wel wat, maar ik moet het muziekje dan eerst even horen. Dan heb ik direct zoiets van, ja, ik weet het.
0: Kan je vertellen? Dat hoor je in een derde uur.
1: Dat horen we in een derde uur. Nou, we houden ons lekker nieuwsgierig. Je maakt ons lekker nieuwsgierig.
0: Inderdaad.
1: Hey, maar even het volgende. Ken je deze?
0: Ja, zeker. Ska-muziek.
1: Ja, dit is echte ska.
0: Het is van Madness.
1: Ja.

0: Het blijft toch geweldige muziek, hè, van Madness.
1: Lekker, lekker energie en ritmisch geluid.
0: Ook dat?
1: En het is ska-muziek, hè?
0: Ja, maar moest luisteren, voor de luisteraars... Kijk, wij weten het natuurlijk. Maar voor de luisteraars, wat houdt ska-muziek nou eigenlijk in?
1: Nou, ska is een muziekstroom die eigenlijk al in de jaren 50 ontstaan is. En dat was eigenlijk de voorloper van de reggae. De ska.
0: Oké. En daaruit ik zie geen gelijkenissen met
1: Nee, maar toch het ritme. En dat is natuurlijk uitgebouwd tot een geheel eigen ritme van reggae. Maar noemen ze dus ska. Hè? Maar die ska, dat is een beetje tot wasdom gekomen in de jaren 80 met The Selector en onder andere Madness. En Madness heeft een heleboel hits gehad begin jaren 80. Waaronder dus Baggy Trousers, Nightboat to Cairo, Embarrassment, Our House. En er waren ook wel wat covers bij, maar dan in een ska jasje gegoten.
0: Our House, dat begint toch zo. Our House is a very, very, very fine
1: yes.
0: House. Ja, dat is hem. Ja.
1: Dat is van Crosby, Stills, Nash & Young. Het origineel.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar valt dat ook onder ska?
1: Nee, dat valt niet onder ska.
0: Oh, maar valt niet onder ska.
1: De uitvoering van Madness natuurlijk wel.
0: Ja. Hey, valt dit ook een klein beetje onder ska? Let op. Valt dit ook een heel klein beetje onder ska?
1: Nee, dat valt niet onder ska.
0: Ja, maar het komt je wel heel bekend voor.
1: Ja, het komt me heel bekend voor. Het is een liedje uit jaar 19. Lady Gaga is dit. Het komt uit 2009. Dus niet uit 19, maar uit de zero's.
0: Yes.
1: 2009, dit is Lady Gaga.
0: En met
1: Pokerface.

0: Je zou hem heel mooi kunnen mixen met Ma Beker, hè? Ma van Boniem.
1: Ma Beker, ja.
0: Heb jij je pokerface opgezet vandaag?
1: Ik heb vandaag mijn pokerface opgezet. Hoe weet je dat?
0: Ik zie het zo.
1: Dat is te zien. Weet je dat ik eigenlijk verliefd ben geworden op Lady Gaga sinds het nummer Shallow?
0: Ja?
1: Ken dat nummer? Ja, dat nummer ken je toch wel? Shallow met hoe heet die zanger ook alweer? Ik ben hem even kwijt.
0: Ja, ik kom ook. Je hebt die film ook gezien waarschijnlijk.
1: Daar
0: hebben we wel eens over gehad.
1: A Star is Born.
0: Juist.
1: Prachtige film van Lady Gaga.
0: Ik ga hem binnenkort even weer kijken.
1: Ja, ik ook. Weet je welke film ik ook onlangs weer gezien heb?
0: Nou?
1: Ghost. En ik had traantjes in mijn ogen aan het eind.
0: Ja, hè?
1: Zo'n beetje aan het einde wel. Heb jij dat niet? Heb jij niet zoiets dat jij zo in een film meegaat dat je... Mijn stoel kraakt.
0: Ja, je stoel, ja, inderdaad. Wat is dat voor geluid?
1: maar dan ga je zo in een film mee. En met name met de film Ghost van Patrick Swayze.
0: Ja.
1: En dan komt dat nummer van The Righteous Brothers. Die
0: Unchained Melody.
1: Ja. Dat is geweldig. Ja, dan smel ik. Dan ben ik weg. Dan ga ik zo
0: Bij bepaalde films heb ik dat ook.
1: En dan probeer ik altijd heel stiekem mijn traantje zo weg te pinken. Alsof ik heel moe ben.
0: Dat Henny dat niet ziet.
1: Ja, precies. Maar dat is... Ja, dat ik ben wat dat betreft ben ik wel een beetje een emotionele dingers. Nieuwtje, volgende week tussen 5 en 6.
0: Ja.
1: George McRae, live in de uitzending vanuit Aruba.
0: De grote George McRae.
1: De George McRae met die geweldige wereld.
0: Die man die weet niet wat hij ontketen heeft destijds in 1974.

0: 1973 begon hij natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, daar gaan we ook vragen over stellen. Ja,
1: uiteraard.
0: Het is in English.
1: Het is in English, ja.
0: Dus ik moet aan de bak.
1: Ja, jij moet echt aan de bak. Ja, jij moet aan de bak. En ik ga af en toe iets vragen in het Engels waar ik een beetje vertrouwen in heb. Ja, mijn Engels is namelijk een beetje steenkolen-Engels.
0: Steenkolen-Engels.
1: En je zou zeggen, een presentator moet eigenlijk alle talen spreken. Ik spreek nu een beetje Duits.
0: Maar alle talen spreken ook Wartaal.
1: dat doe ik sowieso. Hey, we gaan even een verzoekje draaien. Een verzoekje voor een van de dames van het programma Beestjes.
0: Als voorbode op wat komen gaat.
1: Ja, en daar gaat wat komen.
0: Daar gaat wat komen.
1: Postduiven.
0: Sportduiven.
1: Moet ik zeggen.
0: En hoe toepasselijk draaien we natuurlijk Prince en When Doves Cry.
1: Is dat zo?
0: Ja, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Hij begint lekker.
0: Ik hoor hem.
1: Daar komt hij. Prince.

0: Hunze Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Ja, ja, en het gaat echt helemaal los. Ook met Lucien gaat het trouwens helemaal los. Die zul je waarschijnlijk niet zo vaak horen, want die heeft een beetje problemen met haar stembanden gekregen. Maar ik heb wel gezegd, we willen de luisteraars wel even de kwaliteit van jouw stem horen, Lucien.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja. Nou, luisteraars, u hoort het. Het is nog verder dan een 06-stem. maar goed, het is wel een nieuwe aflevering van Beestjes. En ik geef graag het woord over aan Gerdien.
3: Ja, en hier bij ons zit Frans Weggers. Hij is even heel oneerbiedig gezegd duivenmelker. Hij woont hier in Annen en je bent lid van PV De Vliegers. PV is
4: Postduivenvereniging.
3: Het zijn dus postduiven waarmee wordt gevlogen.
4: Jazeker.
3: Oké. En hoe ben jij bij deze hobby gekomen?
4: Ja, dat is een lang verhaal. Want het is een van opa, vader op zoon hobby. Volgens de schriftjes die bijgehouden zijn, heb ik sinds 1981 duiven. En heb ik mijn eerste prijzen op wedvluchten, of vluchten die wij met postduiven houden, gewonnen in 1981. Toen was ik 4 jaar oud.
3: En dat deed je dan met duiven van je ouders, van je opa en je vader?
4: Ja, ik had ze toen gekregen van mijn opa en mijn vader, maar wel in een eigen hok.
3: Ja, maar ook echt als klein beestje, dat je ze ook helemaal zelf hebt moeten...
4: Nou, de duiven die zijn na 25 tot 28 dagen kunnen ze weg bij hun ouders. En dat is dan zeg maar het moment dat ze hun eigen hok krijgen. En toen zijn ze bij mij
3: gekomen. En een nieuwe baas.
4: En een nieuwe baas op dat moment, zeker.
3: Hey, en jullie vliegen alleen maar met postduiven of heb je meer soorten?
4: Nee. De tras waar we mee vliegen bij de postduiven, wetvluchten, zijn daadwerkelijk postduiven, ja.
3: Oké. Je kan het niet een andere duif voor gebruiken. Kijk, zoals een tortelduif kan ik me voorstellen. Die kunnen niet zo ver vliegen, lijkt mij.
4: Nou, ik wil wel bijvoorbeeld uitleg geven op de naam waarom het bijvoorbeeld postduif is. Ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Mijn vader was vroeger Feyenoord-fan. En ging naar de wedstrijd Feyenoord tegen Inter. Begin jaren 70, eind jaren 60. En ja hoor, hij had 2 duifjes mee. Thuis was er nog geen radio. Dus in de rust werd er 1 duifje gepakt. En op het briefje werd geschreven, het staat 1-1. Duifje werd losgelaten. Kwam natuurlijk richting het eind van de wedstrijd pas aan in Sliedrecht. Want daar was het hok van de duifjes. En na de wedstrijd hetzelfde. Maar hij was daar ook niet alleen in. Dus tijdens de rust zag je echt een stuk of 15, 16 postduiven de Kuip uitgaan. Die thuis ging vertellen wat de ruststand was bij Feyenoord-Inter, bijvoorbeeld.
3: Wat grappig.
4: Ja.
3: Goh. Ja, want je kent natuurlijk uit de verhalen wel, hè, dat ze met briefjes rond

0: gevlogen om boodschappen rond te brengen.
1: Ja, spionnen, daarom waren ze...
2: Spionnen ook wel.
1: Nou, zeker. De Duitsers in 40-45 hebben postduiven verboden. En de duivenliefhebbers zelf die hebben dan, hadden op zolder dan meestal nog wel 1 of 2 koppeltjes. Maar de Duitsers waren ook bang voor het verspreiden van, nou ja, van briefjes, van nieuws, van door het bijvoorbeeld het verzet.
0: Ja.
1: En dan vraag je je misschien wel af van, goh, hoe... ja, niet helemaal met betrekking tot de oorlog, want dan ging die natuurlijk alsnog van hok naar ergens anders. Maar helemaal vroeger, in tijden dat bijvoorbeeld de bezette steden waren, of dat een stad bezet was,
0: yeah,
1: dan kreeg de duif in de stad kreeg die eten en buiten de stad had hij zijn schatje. Dus zo kon die duif heen en weer vliegen. Hij had weer honger. Dan ging hij over de stadsmuur het berichtje brengen in de stad. En toen had hij genoeg gegeten, kreeg hij weer een ander briefje van binnen de stad en vloog hij naar zijn schatje buiten de stad. En zo konden mensen door middel van die postduiven, die van A naar B en van B naar A vlogen, communiceren.
0: Zijn duiven monogaam? Dat haal ik er een beetje uit zo, als je dit vertelt.
2: Ja, hoeveel schatjes, hè?
0: Ja, dat kan ook. Elk schatje een ander schatje.
1: Ja. Nee, maar het is wel een motivator, de partner. Maar ze zijn zeker niet monogaam. Nee.
0: Oké. Okay. Hey, en dan, jij houdt dus duiven. Hoeveel duiven heb jij?
1: Ja, aan het begin van het vliegseizoen zullen dat er ongeveer 80 zijn. En aan het eind
0: alleen van jou?
1: Alleen van mij.
0: Zo.
1: En aan het eind van het vliegseizoen zijn dat er nog ongeveer 50.
0: Want?
1: Nou ja, het is een selectiesport. Ze komen onderweg best wel een boel tegen. Dan moet je denken aan windmolens, aan hoogspanningskabels. Hebben ze tegenwind, dan vliegen ze dusdanig laag dat ook prikkeldraadhekjes en antennes op schoorstenen gevaarlijk zijn.
0: Oh.
1: Dus ze komen onderweg bij wetvluchten best wel een boel tegen. Ja, en tegenwoordig zijn er meer dan vroeger veel havik-koppels en slechtvalken. Een havik, nou, die kan een duif in vorm nog wel te snel af zijn. Maar een slechtvalk die ongeveer 300 km per uur vliegt, daar kan een duif ook niet tegenaan. Dus dat is een oneerlijke strijd. En één keer in het jaar wordt bij de Gasunie, want daar zit een broedkast van de slechtvalk onder andere, wordt die broedkast geleegd. En daar halen ze dan 30, 40 ringen van duiven. Halen ze uit die broedkast.
0: Jeetje.
1: En dan komt er een hele lijst op Facebook te staan van, oh, nou, daar was mijn duif dus gebleven. Die is opgegeten door de welbekende slechtvalk.
0: Oké, dan. Nou, prettig verhaal. Oh. Hey, en een jong duifje. Die heet een pieper, hè?
1: Ja, een jong duifje heet een pieper. En dan is dat eigenlijk een beetje van week 3 tot... Nou, wanneer stoppen ze met piepen? Ja.
0: Oh, ze piepen ook echt?
1: Ja, ze piepen ook echt.
2: Dat klinkt sowieso als ik, denk ik.
0: Ja, net, ja. Jij bent een heese pieper.
1: Dus zeker tot 2 maanden, tot en met 2 maanden. Ja.
0: En wanneer wordt zo'n kleintje geringd?
1: Voor, om mee te kunnen doen met de vluchten. En de vluchten vinden plaats in juli en augustus voor de jonge duiven. Ja, dan moeten ze eigenlijk wel voor 1 mei geboren zijn. En idealiter eind januari tot en met eind februari.
0: Oké.
1: Ja.
0: En jij zorgt dan ook welk koppeltje bij elkaar komt?
1: Ja, zeker.
0: Jij bent de matchmaker.
1: Ik ben de matchmaker, ja.
0: Oké. Okay.
1: Niet de matchmaker in heaven, maar de matchmaker in duivenhok.
0: Ja, precies.
1: Zekers.
0: In the till, on the till.
1: On the till.
0: Hey, maar dat ringetje, hè? Wat staat daarop?
1: Daar staat het jaartal op. Daar staat
0: van
1: het
0: geboorte,
1: land op.
0: Neem ik aan.
1: Ja, het jaartal van geboorte. Het land waar de ring is uitgegeven. In principe ook dus de plek waar de duif zijn hok heeft. En 7 nummers, waardoor die duif uniek is.
0: En dat ze weten dat hij bij jou hoort.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat wordt allemaal geregistreerd.
1: Ja, er is dus ook een website. Als je bijvoorbeeld op googelt op duif gevonden. Als je een duif gevonden hebt en je vult dus het jaartal en het ringnummer in. Nou, dan krijg je een telefoonnummer met plaatsnaam waar die duif eigenlijk hoort. Dus als je dan belt, dan met een beetje goed geluk, dan komt de liefhebber hem ophalen.
0: Oké. Hey, en zit er ook een chip in die ring?
1: Niet in de vaste voetring, maar om de andere poot zit een chipring. En daarmee, op het moment dat wij gaan met ons...

0: onze duiven naar het duivenlokaal. Hier in Annen, bij de basisschool.
1: Bij de school, ja.
0: Daar is het duivenlokaal. Daar brengen wij al onze wedstrijdduiven heen op het moment dat er een vlucht is. Daar gaan ze over een antenne, de duif, met die chipring. En daarmee wordt hij deelnemer van die wedvlucht.
1: Maar die chipring wordt dan ook aangebracht? Of heeft hij die altijd al om?
0: Die heeft hij tijdens zijn vliegend leven.
1: Ja, ja, heeft hij
0: die chipring om. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, maar even nog terug, hè, op die piepers. Worden die ook ingeënt?
0: Jazeker. Tegen paramyxo. En dan heb je nog wat keuzes. Dus je kan ook bijvoorbeeld tegen paratyfus enten. Of er zijn wat andere. Maar de paramyxo-enting, die is verplicht.
1: Verplicht?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Hey, en als je dan zo'n jonge duif, hè, die moet je trainen, neem ik aan.
0: Jazeker.
1: Hoe werkt dat?
0: Nou ja, als de duiven meer dan 2 maanden oud zijn en ze zitten goed in de lucht. Dus ze moeten eigenlijk uit zichzelf wegtrekken zodat je ze niet ziet. En dan je denkt van, hey, waar zijn ze nou geweest een kwartier lang? Als ze dat een week doen, dan doe je ze zelf in de mand. En dan breng je ze, nou ja, ik breng ze meestal de eerste keer naar Gasteren. Gasteren, Loon, Assen.
1: Oh, dat je het een beetje opbouwt,
0: ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Net zoals leren fietsen. Klein stukje en dan steeds
0: ja, een beetje wel, ja. Maar dan gaat het ook wel hard. Want als dat bijvoorbeeld 1 juni is. En dan hebben ze rond 1 juli zitten ze in de vrachtwagen met 8000 duiven in Heino. Tegelijk los. En dan nog eens een keer 8 weken later. Dan zitten ze al in de Champagne-streek in Frankrijk.
1: Oeh, dat gaat
0: met,
1: hard.
0: Met wederom 15.000, 16.000 duiven. Maar dan moeten die duiven van Urk tot Staphorst, van Rode School tot Hallingen. Dat is dan zeg maar het gebied waar de duiven weer thuis moeten komen. En dan worden ze gelost in Chalons en Champagne.
1: Klinkt wel chic.
2: Zeker.
1: Hey, maar nou heb ik begrepen, jouw dochters die bemoeien zich er ook al mee.
0: Zeker de jongste dochter,
1: ontzettend,
0: ja, Lieselot.
1: Ontzettend leuk. En je vertelde mij net dat je een bijna witte duif hebt.
0: Ja.
1: En dat is het lievelingetje van je dochter.
0: Jazeker. Mijn dochter heeft 3 lievelingsduiven, 2 schimmels. Die zijn dan, ja, de een is wat donker schimmel wit. En de ander is wat wit schimmel en een bijna witte. Ja, zeker.
1: En die krijgt dan ook extra liefde en extra training, zodat hij ook straks misschien wel heel veel prijzen binnenhaalt.
0: Ja, de duifjes die krijgen niet heel veel rust. Want uit school, voor school, voor bed gaan, wordt er extra aandacht aan besteed. Dus in plaats van regulier 2 keer aandacht, krijgen deze duiven wel 5 keer aandacht op een dag.
1: Is die geweldig. We gaan het zo even hebben over de wedstrijd. Toestanden, hoe dat allemaal werkt. Ja, ik weet hier niks van, dames en heren. Dus ik probeer ook maar wat. En Lucienne kan me niet bijvallen. Niet dat hij nou expert is in duiven, neem ik aan. Oh, dat zie je weer helemaal verkeerd. De start in!

0: Nou, dan gaan we nu even weer terug naar de duiven. En eigenlijk was ik wel heel erg benieuwd over dat wedstrijdproces. Kan iedereen meedoen met een duif?
1: Ja.
0: Stel, ik heb een duif.
1: Als die geringd is. En natuurlijk moet je lid zijn van een vereniging.
0: Dat wel.
1: Of, hè, dus meld je aan hier bij PV De Vliegers in Annen. En nou, dan wordt er vast voor je geregeld dat er een klok is of een hok waar je die duif in kwijt kan. En dan, ja, dan kort je die ene duif in.
0: Wat grappig. Ik vind het allemaal zo leuk. Hey, en hoe bepaal jij dan welke duif waarheen gaat en waar aan meedoet? En of bepaal jij dat niet? Bepaalt alleen de leeftijd dat?
1: Nee, in principe als duivencoach, want zo kan je het wel zien. Ik coach een team met duiven. Bepaal ik van, jij bent fit genoeg voor die afstand. Of jij bent capabel genoeg voor die afstand. Eigenlijk zijn dat een beetje de twee selectie.
0: En waar let je dan op?
1: Mijn
0: Lijkt
1: jonge
0: me niet makkelijk.
1: Nee, dat is ook niet makkelijk. Maar ik laat mijn jonge duiven, als die aan het eind van het jaar overblijven... Laat ik ze door middel van een handkeuring keuren. En die keurmeester die geeft daar ook bij aan van... Hey, deze heeft een dusdanig verendek, die is geschikt voor 600 kilometer. En deze is eigenlijk geschikt voor de kortere afstanden. Dus daar hou je in eerste instantie al rekening mee.
0: Okay.
1: Vervolgens ga ik duiven koppelen. Zorg ik dat bijvoorbeeld de verre vlucht, de 600 kilometer duiven weer verliefd worden op elkaar. En dan krijg je daar weer jongen uit die mogelijk ook afstandsgeschikt zijn voor 600 kilometer. En zo bouw je een stammetje op. En dan weet je wel, die stam die is voor de verdere vluchten. En die stam die kunnen beter tot 300-400 kilometer.
0: En krijgen ze dan ook speciale voeding van jou? Als je ze klaarstoomt voor een wedstrijd?
1: Ja, ze krijgen door het jaar heen verschillende voedings... verschillende zakken voer. en tijdens het vliegseizoen is dat met redelijk veel energie. Want die hebben ze nodig voor die vluchten.
0: Net zoals echte sporters, mensensporters.
1: Ja, zekers. Ja, zekers.
0: Hey, en dan, heb je je duif dus aangemeld bij de vliegersvereniging.
1: Ja.
0: En dan, wat gebeurt er dan?
1: Nou, op vrijdagavond hebben wij vaak het inkorven van de duiven, zoals we dat zelf noemen. Dan komen we zijn bij PV De Vliegers nog met 22 leden die duiven meedoen op wedvluchten. Dus komen we alle 22 met ons mandje met duiven die geschikt zijn voor die vlucht. En dan heeft de duif dus die chipring om de poot. En,
0: staat geregistreerd?
1: Ja, die gaat over de antenne en wordt dan geregistreerd. Ze gaan allemaal in een mandje. Dan gaan er,
0: apart?
1: Nee, dan gaan er 25 in een mand van iets meer dan een meter bij een meter. En hier bij PV De Vliegers worden vaak tussen de 250 en 350 duiven ingekorfd. Dus 10 tot 13, 14 manden gaan dan mee. Nou, die gaan op de wagen en gaan elke vrijdagavond komt er een vrachtwagen voorrijden. Daar gaan die manden worden daarin geschoven. En die vrachtwagen die gaat hier in het noorden bij 84 verenigingen langs. En zo komen we aan, als bijvoorbeeld bij Chalons en Champagne, aan 16.000 duiven die daar gelost worden. Meestal in dan zo'n 4 vrachtwagens.
2: En nog onderweg dan?
0: Dat is
2: dan krijgen ze eten onderweg?
1: Ja, als ze dus bijvoorbeeld naar Frankrijk gaan, dan worden de duiven op donderdag ingekorfd. Worden ze eerst hier in het noorden opgehaald. Vervolgens om en bij de Veluwe gaan die auto's 1,5 tot 2 uur stilstaan. Krijgen alle duiven water. Dan hebben we het over 's nachts tussen 1 en half 3 hè, met de lichten aan. En dan kunnen ze in ieder geval even drinken. Ja, en dan vangen ze de reis aan. En dan net over de Belgische grens, 's ochtends vroeg, krijgen ze daadwerkelijk ook nog even de maaltijd. En ook weer drinken. En dan reizen ze in één keer door naar Chalons en Champagne. Zorgen ze dat de auto's goed verticaal staan, zodat in heel de auto water naar de duiven toe komen. En krijgen ze nog eens een keer een maaltijd. En dan is het dus al, even goed rekenen, vrijdagavond. Nou, en dan moet de rust terugkeren. En dan zaterdag 's ochtends hopelijk dat ze om 1 uurtje of 7 los kunnen.
0: En dan?
1: En dan? Nou,
0: dan ben jij thuis.
1: Ja, zeker.
0: En dan weet je dat ze om...
3: Met een blikje.
0: Ja, en dan weet je dat ze om, weet ik hoe laat, 8 uur 's morgens zijn losgelaten.
1: Ja.
0: En dan kun jij ongeveer inschatten van, waarschijnlijk komen de eerste om.
1: Nou, het is Chalons aan Champagne is 485 kilometer. Zonder enige wind vliegt de moderne duif, want ook daar zit ontwikkeling in. Maar vliegt de moderne duif 80 kilometer per uur.
0: Zo.
1: En dan krijg je van, is er een kleine zuidwestenwind, bijvoorbeeld een kilometer of 8 voor de wind, dan gaan ze meestal een kilometer of 15 harder
0: omdat
1: dan
0: ze
1: die 80. Dus dan gaan ze 95 kilometer per uur. En dan kan je rekenen.
0: Wow,
1: dus dan zijn ze met 5 uur en een kwartier of 5 uur en 20 minuten zijn ze thuis vanuit Chalons aan Champagne.
0: En dan,
1: los.
0: En dan zit jij
1: jazeker.
0: Op je stoeltje bij het hok.
1: Ja, dan zit ik vanaf 1 uur samen met de vrouw, Helen. Helen is ook helemaal fan van duiven die thuiskomen. Dan zitten we samen te kijken. En krijg ik natuurlijk eerst de berichtjes. Oh, er is er één in Staphorst. Oh, er is er één in Hogeveen. Oh, er is er één in Assen. Nou moeten we opletten. Nou ja, en dan, die moet je eigenlijk allemaal voorzitten natuurlijk voor een hele vroege. Maar, en daar doe je voor mee.
0: Maar in die extra chip om die poot, dan weet jij dus niet aan de hand van de gegevens, zeg maar, waar die ongeveer is?
1: Nee, met deze wedstrijdchip niet.
0: Okay.
1: Maar sinds dit jaar gaan er ook GPS-ringen mee.
0: Ja, ik wou net zeggen, dan kun je ze gewoon volgen.
1: Ik had zelf 2-3 jaar geleden ringen en er was dan wel een extra ring, dus ook extra ballast voor die duif.
0: Ja, gewicht.
1: Die kon je achteraf uitlezen. Nou, en nu heb je dus ook alweer GPS-ringen. Die zijn heel, maar 2 gram volgens mij. En heel klein. Dat je de duif kan volgen onderweg.
0: En dat je ook weet hoe laat hij aankomt.
1: Ja, maar je ziet dus ook als een duif langs je hok nog even 40 kilometer doorvliegt. Dat is niet te best voor je humeur.
0: Even aftrainen, zeg maar.
3: Maar trommel je dan wel hard genoeg met je trommeltje met dat voer erin? Of?
1: Ja, als hij echt over je hok gaat, dan zou dat moeten helpen. Maar als hij natuurlijk 400 of 500 meter verderop langs je hok gaat, dan kan je roepen wat je wil, denk ik. Of tot je rond zweegt. Maar de duif met die snelheid van 95 of meer kilometer per uur, die vliegt dan wel snel door.
3: Je zou ze natuurlijk misschien kunnen trainen. Want je hebt ook van die hondenfluitjes. Die zijn door de mens niet te horen. En daar blaas je op. En misschien dat die duif dat dan wel hoort. Misschien dat
1: in
3: niet
1: theorie, heeft. Er zijn zeker mensen die met fluitjes werken. Ja,
3: kijk,
1: dat klopt.
3: Zie je wel.
1: Ja.
3: Nog helemaal niet zo'n domme vraag
1: voor
3: mij.
1: Zeker niet. Nee, zeker niet.
0: Hey, en dan is jouw duif binnengekomen. En dan meld je dat dus, neem ik aan. Hoe werkt dat?
1: Thuis ligt er een antenne op de klep. En ik heb een klok.
0: Op de klep? Dat is voor jou fataal. Op het hok?
1: Ja, waar de duif moet landen. Op de landingsplek. Ja, dat is het goeie. Op de landingsplek. En als de duif daar dus landt, dan is de tijd geregistreerd. En zelf heb ik nog geen live melden. Daar is dan Helm voor. Die typt op de telefoon. Ik roep de tijd. Zo laat zit die duif. En Helen die zet in haar telefoon. Die duif zit zo en zo laat. Zodat heel het noorden weet hoe laat ik zit. Maar er zijn ook wel systemen waar je echt live meldt. Dus als de duif landt, gelijk op de meldingssite komt dan te staan.
0: En dat is fraude ongevoelig?
1: Dat is fraude ongevoelig. Ja, in principe is het fraude ongevoelig.
0: Omdat hij natuurlijk moet landen. En dat staat geregistreerd.
1: Nee.

0: Dat stukje, dat geloof ik wel, dat dat ver gaat binnen de sport. Het zit er meer bij het inkorven waar mogelijk fraude zou kunnen plaatsvinden. Dus de chip zit niet, die zit in je hand, zit niet om de poot. Je houdt de duif boven de antenne, pliep. En vervolgens chip in je broekzak. En de volgende dag zeg je zo, duif is thuis. Chip op de antenne en klaar.
1: Oké.
0: Maar zelf ben ik ook bestuurslid van de Duivenbond van Noord-Nederland. Daar proberen we wel wat dingen tegen te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld een mandenscanner aangeschaft, zodat wij uit de vrachtwagen manden kunnen halen, boven de scanner houden. Oké, deze 25 duiven zitten in concours. En zo kunnen we steeksproefgewijs verenigingen eruit pikken. Steeksproefgewijs verenigingen controleren of de duiven die ze zeggen dat mee zijn ook in die manden zitten. En zo hou je het fair voor iedereen.
1: Net zoals op Schiphol, dat je even door de scan moet.
0: Nou, bij wijze van wel.
1: Zo stel ik me dat
0: even je paspoort laten zien. Ja, bij wijze van wel.
2: Maar dat doen ze allemaal aan de hand van die GPS-trekker die ze bij zich hebben.
1: Nee,
2: maar
1: die ring.
0: Nee,
2: ja, die chipring.
0: Ja, ja. GPS-trekker is dan eigenlijk weer een derde ring die ze hebben.
2: Dat is een derde ring, maar die wordt amper gebruikt.
0: Dat is nieuw. Dit jaar nieuw.
1: Die waren te zwaar, dacht ik dat je dat zei.
2: Nou, 2 gram had hij het over.
0: Nu zijn ze 2 gram.
2: Okay.
0: 2 jaar geleden waren ze nog te zwaar. Dus er zit ontwikkeling in. En idealiter, denk ik, is dat mogelijk in de vaste voetring die chip wordt verweven.
1: Ja, dat zou toch het handigste
0: zijn. En dan kunnen we ze alle 16.000 in chalons volgen.
1: Dat lijkt me ook een oorverdovend lawaai als je die apparaten ineens allemaal loslaat.
0: Ja, en ook wel een beetje een boel stof wat er dan vrijkomt.
1: Ja, dat zal.
0: Want die duiven die zitten donderdagavond in die mand en dan zaterdagochtend eruit. Ja, daar komt ook wel wat stof bij kijken. Ja.
1: Hebben ze dan
3: alleen stof?
1: Bij?
3: Alleen stof.
1: Stof.
3: Alleen stof? Of ook ontlasting?
0: Nee, dat blijft in niemand achter. Dat blijft in niemand achter.
1: Het is niet zo dat zodra ze hun benen of vleugels hebben gestrekt, eerst even uitgebreid een toiletpauze nemen, zeg maar.
0: Ja, ja, dat kan, maar dat zijn niet de duiven die prijsvliegen.
1: Nee, die zijn getraind. Ja. Hey, en nou zie ik hier nog iets. Frans Weggers Annen schenkt een jonge duif. En dat is de tweede broed in overleg?
0: Ja.
1: Wat is dat voor spannend verhaal? Want hier staan teksten in dat ik denk, dus.
0: Ja.
1: Midvoer, Vitesse.
0: Om de sport te bekostigen voor verenigingen, vragen ze aan de betere liefhebbers of je een jonge duif van volgend jaar wil schenken.
1: Een jonge duif van volgend jaar?
0: Ja. Dus die moet dan nog geboren worden.
1: Ik wou net zeggen, die moet nog gemaakt worden.
0: En die wordt in het winterseizoen wordt die bon verkocht. En die liefhebber meldt zich dan in het voorjaar bij mij van, hey, ik heb bij de vereniging in Assen een bon van jou gekocht. En wanneer is de jonge duif klaar? En zo probeer je onderling een beetje de sport te bekostigen. Dus ik geef gratis een bon aan de vereniging Assen. Iemand koopt die duif voor €100. Nou, en Assen kan zo het gaswaterlicht weer betalen of vul maar in. Ja.
1: Oké, dus jullie helpen elkaar ook gewoon.
0: Op die manier helpen we elkaar, ja.
1: Hey, en dan al die gastronomische bedragen die wij horen. Wat hadden we toch ook? Iemand uit Rotterdam? Zo'n jonge vent, die was heel veel op tv. En die deed ook steeds duiven na. Weet jij wie ik bedoel?
0: Ja, maar dat had niks te maken met gastronomische bedragen. Dat was volgens mij meer een duivenlokker.
1: Een duivenlokker?
0: Dat speelt wel een beetje in Den Haag. Maar dat is een andere categorie. Dat gaat dan niet over postduiven.
1: Nou, oké. Maar goed, die liep ook altijd zo op te scheppen. Zo van, nou, mijn duiven, weet je dat. Maar is dat zo? Wordt er zoveel betaald voor een duif?
0: Ja, er wordt veel betaald voor hele goede duiven. Dus die zijn zeldzaam in Nederland, dat soort duiven. Maar die gaan dan ook meestal wel naar het oosten van de wereld. En dan moet je denken dat er in China, daar zijn eenhoksraces. Dus dan meerdere liefhebbers brengen duiven naar één hok en gaan met die duiven 1 wedstrijd vliegen. En de hoofdprijs is 1 miljoen.
1: Zo.
0: Met andere woorden, ja, als je dat 1, 2 of 3 keer wint, ja, dan durf je ook wel eens een keer hier een jong duifje te kopen voor €100.000. Wetende dat die beide ouders gewoon hartstikke goed zijn, de jongen eruit goed zijn. Ja, die wil ik dan wel eens proberen op zo'n vlucht.
1: En jij hebt natuurlijk al heel veel van die duifjes verkocht.

0: Je bent helemaal binnen.
1: Nee, helaas, helaas niet. Wel zo dat ik 2019 een hele goede jonge duif had en die verkocht heb. Maar ja, niet voor dat soort bedragen.
0: Ik vond het hartstikke leuk, Frans, om jou hier te hebben. Wij weten weer een stuk meer. Toch?
2: Ik heb nog één vraag.
0: Jij mag een vraag stellen.
3: Het woord duivenmelker, waar komt dat vandaan?
1: Ja, bij het woord melken is het erover hebben.
3: Oh, okay.
1: Dus duivenmelken is het hebben over duiven. Dus we zijn hier eigenlijk met z'n vieren aan het duivenmelken geweest.
3: Kijk aan.
0: Mag ik invallen?
3: Ja, mag invallen. Zeker.
0: Ik heb begrepen dat de eerste dagen van een pieper, dat hij voeding krijgt uit de krop van de moeder en dat het melkachtige substantie is. Klopt
1: ja,
0: dat?
1: Dat klopt, zeker. Kijk.
0: Daarom is het een duivenmelker. Dankjewel, Frans. Ik hoop je een keer weer te zien hier. Als er spannende ontwikkelingen zijn op de vereniging of wanneer dan ook.
1: Zeker, ze nodigen me maar uit. En anders hoor je van mij.
0: Is goed, dankjewel.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Welkom bij het tweede uur van A.N. Hunze Backstage. En dat was ruimte een oudje van de Four Tops uit de jaren 80. Don't Walk Away. Leuk interview, Riemer.
1: Ja, ik vond het ook bijzonder interessant. En ja, het mooie is dat Gerdien ook nog een keer het antwoord wist op de duivenmelkersvraag.
0: Ja, dat was een leuke vraag.
1: Vond ik heel knap. Ja. Hey, ik heb nog een stelling. Ik heb een hele leuke stelling.
0: Nou,
1: er mogen luisteraars die mogen daarop reageren. De stelling. Technologische vooruitgang maakt ons als mens niet slimmer, maar juist luier en afhankelijker. Ben je het daarmee eens of ben je het daar niet mee eens?
0: Nog eens een keer weer.
1: Technologische vooruitgang

0: maakt ons als mens niet slimmer, maar juist luier en afhankelijker. En dan moet je denken aan AI.
1: Ja, niet mee eens.
0: Niet mee eens. En waarom...
1: Je moet je hersenen wel prikkelen natuurlijk, maar je hebt wel een stukje techniek nodig om mee te kunnen in de maatschappij straks in de toekomst.
0: Je moet jezelf
1: een beetje blijven ontwikkelen, vind ik.
0: Ja, hoe vind je dan die discussie die de laatste tijd veel is over onze dood nog wel eens kon worden? Het einde van het mensdom, dat AI.
1: Kijk, elke nieuwe ontwikkeling of elke verandering, hè, die brengt ook een stuk onzekerheid bij mensen.
0: Dat was ook met toen elektriciteit.
1: Precies. Dat begon vroeger al met mechanisatie in de landbouw. Hè. Dat ging dan ten koste van arbeidsplaatsen. Maar dat is ook wel zo. En dat zal met AI zal dat ook zo zijn.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat we het nodig hebben.
0: En die robots ook, die hebben een hoop menskrachten. Ingenomen.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar net wat ik zeg hoor, elke verandering is geen verbetering. Maar ik denk, persoonlijk denk ik zelf, dat je wel mee moet, zoveel mogelijk mee moet in ontwikkelingen die gaan komen. En wij komen natuurlijk ook op een leeftijd dat je niet meer mee kan.
0: Nee.
1: Dat kan ook.
0: Ja, dat klopt. Ik heb er nog niet zoveel moeite mee. Maar het begint wel steeds moeilijker te worden. Maar ik begin ook steeds meer te praktiseren daarover. Want als je nou kijkt, vroeger had je bijvoorbeeld met de Tweede Wereldoorlog. Dan werd je gebombardeerd en de soldaten die kwamen allemaal het land binnen en die schoten iedereen maar overhoop en dergelijke. Tegenwoordig gaat dat heel anders. Het gaat nu met drones, maar ook hacken, hè?
1: Ja.
0: Computers hacken.
1: Inderdaad.
0: Want als je zo'n elektriciteitstoestand hackt en je gooit alle stroom eraf, moet jij eens kijken wat de paniek hier in Nederland.
1: Ja, zeker weten. En ze zijn nu ook bezig om mensen daarop voor te bereiden. Hè?
0: Ja.
1: Dat zie je nu ook in nieuwsblokken. Zie je dat.
0: 8 dagen aan voedsel binnenhalen.
1: Ja, je hoeft niet echt te hamsteren. Je hoeft niet voor maanden te gaan hamsteren. Maar zorg wel dat je de benodigde middelen, hè, de levensmiddelen in huis hebt.
0: Ja.
1: En dat je een transistorradio in huis hebt.
0: Ja, dat is waar. Maar als het stroom wegvalt.
1: Ja, dan heb je.
0: En dan wil je een transistorradio in huis halen.
1: Dat kan ook batterijen.
0: Ook de studio's die zijn. De energie die is weg.
1: Ja.
0: En een studio kan niet zonder energie.
1: Nee, dat is waar. Maar die hebben, ik denk dat die studio's wel grote noodaggregaten hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan ziekenhuizen.
0: Ja, maar ik zit nou aan brandstof te denken.
1: Ja, inderdaad.
0: Als brandstof wegvalt dan?
1: Ja. Als brandstof, elektriciteit wegvalt en water valt weg, dan heb je een groot probleem.
0: Kijk eens wat Oekraïne nu in Rusland doet. Al die energievoorzieningen daar
1: is
0: gewoon
1: niet voor niks, hè? Andersom ook natuurlijk.
0: Ja. Maar goed, maar de stelling was dus: technologische vooruitgang maakt ons als mens niet slimmer, maar juist luier en afhankelijker.
1: En
0: denk daar maar eens over na.
1: Ja, de mensen kunnen reageren. Toestel 0592703030. Je kan bellen, maar je kan ook even appen.
0: Ja.
1: De muziek, Riemer, wat gaan we draaien?
0: Nou, we hebben het er in de eerste uur hebben het erover gehad dat we volgende week tussen 5 en 6 een speciale gast live aan de telefoon krijgen vanuit Aruba. En dat is Mr. George McRae. En ik heb het plaatje waar hij wereldberoemd mee geworden is, waar hij lange tijd mee op nummer 1 gestaan heeft in Amerika, in Engeland en in Nederland. Wekenlang.
1: Een worldwide hit.
0: Dat nummer heb ik voor je klaargezet. Zie je hem staan?
1: Ik zie hem staan. Ik had een andere in gedachten, maar ik draai.
0: Oh ja, een andere in gedachten.
1: Nee, joh, die draaien we erop.
0: Nou,
1: we draaien vlak erop en doen we even een doorstartje.
0: Ja, nou, lijkt me goed.
1: We gaan luisteren naar George McRae en Rock Your Baby.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Op de Houtweg in Emmen heeft dinsdagmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Meerdere voertuigen raakten hierbij betrokken. De hulpdiensten, waaronder de politie en de ambulancedienst, kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Tenminste één inzittende is voor verdere medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over de precieze toedracht van de aanrijding doet de verkeersongevallenanalyse VOA van de politie momenteel onderzoek. Bewoners van de Exelerbrink in Emmen werden dinsdagochtend opgeschrikt door een sterke gaslucht in de straat. Naar aanleiding van diverse meldingen rukte de brandweer direct uit om metingen te verrichten. Na onderzoek bleek er sprake te zijn van een lekkage in de hoofdleiding onder het trottoir. Netbeheerder Enexis werd ingeschakeld om het lek dicht te maken en de situatie definitief veilig te stellen. Uit voorzorg werden omliggende woningen kortstondig geventileerd. Op de Rijksweg Noordzijde bij Havente is maandagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee personenauto's kwamen door nog onbekende oorzaak op de provinciale weg hard met elkaar in botsing. Zowel de brandweer als de ambulancedienst moest worden ingezet om de betrokkenen uit de voertuigen te bevrijden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept, wat leidde tot een tijdelijke afsluiting van de weg. Aan de verlengde Hogeveense Vaart in Geesbrug ontstond maandagmiddag een buitenbrand die zich door de wind snel dreigde uit te breiden richting de omliggende begroeiing. Voorbijgangers sloegen alarm toen zij flinke rookwolken uit het veld zagen opkomen. Dankzij een snelle inzet van het korps van de brandweer kon de brand binnen de korte tijd worden gecontroleerd en geblust, waardoor ergere schade aan de natuur werd voorkomen.

En Hunze Backstage. Met muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Deze kwam in 1982. De superband Supertramp en Take the Long Way Home. En ik zei het jou, muziek draaien we ook uit de jaren 60. Deze komt uit 69. Trouwens uitgebracht in 1970. En daarmee heb ik het over Santana.

0: zei het net al, opgenomen in 1969. 1970, een jaar later uitgebracht. Carlos Santana en Benz.
1: Ja, maar in 1969 hebben ze hem nog wel gespeeld op Woodstock.
0: Woodstock, hè?
1: Ja, Woodstock. En die heb ik trouwens ook in mijn pubquizvragen zitten.
0: Oh.
1: Deze. Daarom kwam mijn nummer me zo bekend voor.
0: Oké. Okay.
1: Ik kon het nummer wel, maar...
0: Heb je nog meer van Woodstock in de pubquiz?
1: Ik heb in de jaren 60, categorie jaren 60, daar heb ik een heleboel vragen... Onder andere van Woodstock.
0: Oké. Okay. Ik kan me nog herinneren. Ik heb wel eens wat opnamen gezien. Hè? Behalve Santana, Joe Cocker.
1: Joe Cocker, ja. Creedence Clearwater Revival.
0: Creedence Clearwater Revival. Nou, nog heel wat.
1: Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix, inderdaad.
1: Niet te vergeten.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, maar we hebben net George McRae gedraaid.
0: Ja.
1: En we krijgen nog veel meer bekende artiesten.
0: Zeg het eens.
1: Ja, want we proberen... Nou ja, we proberen. We krijgen het ook wel voor elkaar. We krijgen iemand van Boney M. aan de telefoon.
0: Van de Boney M. Experience.
1: Van de Boney M. Experience. Daar zit ze nu in. Maar zij zong ook al als backing vocal mee in Boney M.
0: Met Bobby Farrell.
1: Met Bobby Farrell. En we krijgen volgens mij Harriette van Mai Tai. Krijgen we ook in de uitzending.
0: Ja, gaan we straks ook nog even een nummer van draaien.
1: Gaan we zeker even doen. Trouwens, ben je in de buurt van de studio? En heb je iets belangrijks te melden? Je organiseert een festival of je organiseert een feestje of weet ik veel wat. Of een ander evenement in het gebied van A en Hunze. Dan ben je hartelijk welkom in de studio en dan mag je, dan krijg je de microfoon van ons.
0: Ja, dan mag je zomaar.
1: Hè? Zomaar.
0: Zomaar. Dan mag je een praatje doen, aankondiging doen, presentatie doen, weet ik veel wat.
1: Ja, dus, en er komt bij... Je mag ook je eigen plaatjes aanvragen.
0: Ja, dat mag ook. En je mag ook nog een stukje zingen. Als je dat wil, dan ga jij drummen.
1: Dan ga ik wel drummen. Het enige wat ik kan is van Dance with the Devil van Cozy Powell.
0: Cozy Powell.
1: Ja, dat is...
0: Er waren twee drummers, hè?
1: Ja.
0: Gaan we straks nog even op het einde ook draaien. Je brengt me weer op een idee.
1: Ja, nee, want zo brengen we elkaar op ideeën, Hans. Ja.
0: Hey, maar zullen we eens even een Drents liedje draaien?
1: Een Drents liedje?
0: Ja.
1: Dat lijkt me heel leuk.
0: Geen hunebedkril
1: of
0: zo.
1: Nee, die hebben we vorige week gehad.
0: Maar wel een echte Drents liedje uit Erika.
1: En speciaal voor de mensen die van Drenthe houden, maar die ook van fietsen houden.
0: Inderdaad.
1: Dit is...
0: Nou, zeg het.
1: Skik.
0: En op fiets.

0: grote man achter Roxy Music samen met Brian Eno. En dat was Let's Stick Together van Brian Ferry. En er was trouwens een solo-hit van hem uit 1975.
1: Oh, ik las 1976. Oh. Maar ik kan me ook vergissen, hoor.
0: Ja, ik ook.
1: Hey, maar vorige week hebben we het erover gehad dat we ook veel glitter rock zouden draaien.
0: Ja, inderdaad. Ik heb in onze playlist heb ik, denk ik, een 6 nummers gezet. Glitter rock. Op verzoek van jou natuurlijk. Hè?
1: Op mijn verzoek, ja. Want ik ben eigenlijk helemaal weg van. Want eigenlijk is de glitter rock de voorloper van het disco gebeuren. Hè?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Daar hebben we de disco eigenlijk aan te danken.
0: Ja, en je zit een beetje te denken aan bands als The Sweets.
1: Ja.
0: En Gary Glitter natuurlijk.
1: Ja.
0: Suzy Quatro.
1: Ja.
0: Ik denk dat we die allemaal nog even gaan luisteren. Maar de eerstvolgende die we gaan luisteren is er eentje van Muds.
1: Ja, kan
0: ook een befaamde groep was het destijds. Dynamite, Tiger Feet. En we gaan nu luisteren naar...
1: Get Crapped In.

0: Zo, jij is een riemer.
1: Ja, heerlijk, ja, lekker, heerlijk, heerlijk, man. Heerlijk. Hey, realiseer je wel dat het bijna alweer een dikke 2 maanden geleden is dat wij ons festival hadden op camping Hunsebulte?
0: Ja, zeker.
1: Dat is alweer 2 maanden geleden.
0: Ja, jongen, de tijd die vliegt. Time flies.
1: En wat was het gezellig.
0: Het was gezellig. En
1: dat smaakt eigenlijk naar meer.
0: Ja.
1: Want weet je, wij hebben hier in Anne op de Brink hebben we zo'n prachtig mooie tempel staan, zo'n muziektempel.
0: Klopt.
1: Wat zou het mooi zijn als we onze live-uitzending daar eens een keer vandaan gaan presenteren. Met artiesten.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, inderdaad, een hele mooie strook daar. Dat is ook altijd een rommelmarkt, hè?
1: Is
0: daar
1: ja, er is altijd een rommelmarkt. Dus als er een rommelmarkt is, dat wij ons live-programma daar vandaan gaan presenteren. En dat we dan allerlei artiesten uitnodigen die daar live komen zingen.
0: Dat lijkt me een heel goed idee.
1: Is dat een leuk idee?
0: Ja, dat is een leuk idee.
1: Niet verder vertellen, want anders pikken ze het van ons af.
0: Ja, precies. Dus,
1: ook luisteraars, niks zeggen. Wie weet wat er voor volgend jaar allemaal in de pet zit bij ons.
0: Hé, hey, we hadden het net over glamrock, oftewel glitterrock. Ja. Er waren veel meer bands die dat speelden. Sleet ook onder andere.
1: Ook.
0: Maar jij zei, het was eigenlijk een beetje een voorloper van de disco. En dat klopt. En nu we het toch over disco hebben. Dit kwam ook uit de 70e jaren, 1974. Harold Melvin in the Blue Notes.
1: Ja, zeker, zeg maar dat wat. Satisfaction Guaranteed.
0: Gaan we draaien.
1: Zeker.

0: We schrijven 1974, Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guarantee. Hans, heb jij dat ook?
1: Wat, jongen?
0: Nou, weet je, ik zie in het voorjaar altijd tegen het najaar op. Is dit nou een pessimistische gedachte van mij of... Zullen er meer luisteraars zijn die dat ook hebben? Die vreselijk tegen de periode die nou komt.
1: Ja.
0: Want vandaag is de herfst ook begonnen, hè?
1: Ja. Nee.
0: Ja, de meteorologische herfst is vandaag begonnen.
1: Was dat niet de 21ste?
0: Nee, dat zeggen ze wel, maar het was de 22ste, was de meteorologische...
1: Het is vandaag 23.
0: Dan is gisteren de meteorologische herfst is begonnen. Ik vind het verschrikkelijk.
1: Nou, ik...
0: Ik zie daar enorm tegenaan.
1: Je denkt altijd wel met een beetje weemoed terug aan de zomer. Maar ja, vier seizoenen. Nederland heeft vier seizoenen natuurlijk. Maar ik vind het goed allemaal. Maar ik kan mij voorstellen, als je echt... Maar dan zit je weer later in het jaar. Hè, dan die donkere dagen. Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen daar depressief van worden.
0: Ja, straks is het om 5 uur al donker.
1: Hè? Ja, ja.
0: Straks gaat die klok nog een uur terug.
1: Maar vind je dat dan niet gezellig om samen met Henny op de bank te zitten?
0: Ik vind het hartstikke gezellig.
1: Maar de kaarsjes aan.
0: Ja, dat vind ik hartstikke gezellig. Maar ik vind het zomers op de veranda zitten ook hartstikke
1: gezellig
0: met een wijntje.
1: Nog gezelliger.
0: Ja, en een lekker lang licht.
1: Ja, nou, ik heb er persoonlijk niet zoveel moeite mee. Ik heb altijd wel een beetje moeite met het begin van het jaar wat erop volgt. Dus januari, dat vind ik echt een lange maand. Februari heeft dan 28 of 29 dagen. Maar dat vind ik echt twee lange maanden.
0: Ja, eigenlijk is het gemeen. Eigenlijk is het ongelijk verdeeld.
1: Ja, inderdaad.
0: 8 maanden met een R erin en 4 maanden zonder R. Dat is toch ongelijk verdeeld.
1: Ja.
0: Maar hebben we weer een prachtige zomer gehad trouwens.
1: Ja, we hebben een mooie lange zomer gehad. Wel wat extreem warme dagen. Maar goed, ook daar moeten we maar aan wennen in de toekomst. Maar
0: Denk jij dat het klimaatprobleem is?
1: Nou, ik denk dat het ook
0: in de jaren 60, 63, 64 hebben we ook hele warme zomers gehad.
1: Dat is van alle tijden natuurlijk.
0: Ja, joh.
1: Dat is echt van
0: ik geloof er helemaal geen bal van. Het is gewoon puur bangmakerij.
1: Ja. Hey, ik kreeg net een appje binnen. De man die komt uit Friesland, uit Donkerbroek. Een vaste luisteraar, Luud Winters.
0: Friesland?
1: Ja, uit Friesland. Donkerbroek. Ja, Donkerbroek. En hij vraagt notabene een nummer aan van Groningse artiesten. De Tuutjefluiters, wel eens van gehoord, toch?
0: Tuutjefluiters heb ik wel van gehoord. Maar ja, we zitten wel in Drenthe, hè?
1: Ja, ik vind het wel een beetje gewaagd. Maar goed, wij zijn wel een omroep die van alles draait, hè?
0: Dat
1: we draaien glitterrock, we draaien soul en
0: En de strijdigheden tussen Friesland en Drenthe, Friesland en Groningen, dat hebben we niet in Groningen-Drenthe.
1: Nee, zeker niet. Zullen we eens gaan luisteren naar de Tuutjefluiters?
0: Nou, doe dat dus.
1: En dan gaan we luisteren naar Hendrik Jan.

0: en hun ze backstage met natuurlijk aandacht voor het nationaal product. Je hoort daar achterin volgens de Tutje Fluiters en Hendrik Jan. En deze hele mooie van Cadans. Dagen dat ik je vergeet.
1: Hey, dat nummer van die Tutje Fluiters, wat deed me dat toch enorm denken aan, aan Ede Staal.
0: Ja.
1: Ede Staal die kon ook zo melancholisch zingen.
0: Ja, is een documentaire geweest trouwens bij de collega's van RTV Noord. Van de zoon van Jasper Staal. Okay. De zoon van Ede. Hè, die dus ook vertelt over zijn kinderjaren. En ja, dat hij toch nog wel dingen mist. Want Jasper die was 3 maanden oud toen Ede Staal overleed.
1: Ja.
0: Dus, maar ik vond het wel indrukwekkend wel.
1: Ja. Ja. Hoe verklaar je dat Ede iedere keer op de eerste plaats komt te staan bij RTV Noord?
0: Ja, dan kan je nagaan dat het Gronings lied toch nog wel leeft, hè?
1: Ja, maar is dat niet voor met name de oudere garde die daarop stemt? En dat Radio Noord ook echt een heleboel oudere mensen, oudere luisteraars hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben.
1: Ja.
0: Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben.
1: Hey, we lopen alweer bijna tegen de klok van 4 uur.
0: Inderdaad, nou, dan gaan we nog even snel een nummer draaien.
1: Ja.
0: Voordat we naar het nieuws gaan van 4 uur.
1: En ja, dan worden we er zo uitgedonderd.
0: En we hebben nog een uurtje keuvelen ook. Hè? En daarna nog een uur.
1: En daarna nog een uur, dus we hebben nog muziek zat. En mocht je naar de studio toe komen, je bent van harte welkom. De microfoon staat voor je open en de deuren staan ook open hier.
0: Oké. Okay.
1: Tot na het nieuws.
0: Tot na het nieuws, inderdaad.
1: Ja.
0: 2 uur te gaan, Riemer. Dit is Peter André.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Lekker, hè?
1: Oh, hier hou ik van. Een lekkere, vlotte opener, hè?
0: Inderdaad.
1: Cozy Powell was dat met Dance with the Devil.
0: Onder het motto, draai een drumplaat voor elkaar.
1: Draai een drumplaat voor elkaar. Voor elkaar.
0: Cozy Powell. En het leuke is, trouwens, welkom bij het derde uur. Een uurtje keuvelen met Hans en Riemer. Of Riemer en Hans, zo u wilt.
1: Ja.
0: Ja, mag ook.
1: Maakt mij niet uit, hoor.
0: Maakt mij ook niet uit.
1: We zijn er nog eenmaal.
0: Maar over Cozy Powell gesproken. Ik sprak een anderhalf jaar terug met Cesar Zuiderwijk. En die had een drumclinic gegeven in Opende.
1: Even voor de luisteraars die het nog niet weten. Cesar Zuiderwijk was de drummer van de Golden Earring.
0: Ja, en hij is nog steeds actief, hoor.
1: Nog steeds?
0: Nu bij andere bands. En ik kwam dus in gesprek met Cesar, meet and greet. En ik denk, ik ga hem toch eens even vragen wat zijn favoriete drummer is. En toen antwoordde hij, dat is John Bonham van Led Zeppelin.
1: Ah.
0: En toen vroeg ik hem ook, ik zeg, heb jij wel eens van Cozy Powell gehoord? Ik denk, een strikvraagje. Heeft hij vast nog van gehoord? Want hij was een one-hit wonder.
1: Ja, klopt.
0: Maar hij had er inderdaad van gehoord. Hij zegt van, die heeft met meerdere drummers hebben ze een nummer gemaakt, Dance with the Devil, jaren 70. Hij wist het, hij wist alles.
1: Oké, goed.
0: Ook niet verwonderlijk natuurlijk.
1: Bij uitstek is Cesar Zuiderwijk de muziekkenner.
0: Ja, en
1: helemaal op het gebied van rock. Hè?
0: Ja, en de beste drummer van Nederland, zo'n beetje. Hè?
1: Ik kan geen andere drummer bedenken.
0: Maar zijn nog wel een paar.
1: Ik ken nog wel eentje. René Rozenboom, was ook drummer.
0: Oh, René.
1: Ja, hij was ook een hele strakke drummer.
0: Oké.
1: Later heette die Glenn Rose.
0: Ja, je hebt het me wel eens verteld.
1: Wacht eens even. Ja. Ik had mezelf vorige week wat beloofd dat ik het album van Glenn Rose zou meenemen. Dat we daar eens een paar nummers van gingen draaien. Maar goed, dat houden we te goed voor volgende week.
0: Ja, doen we dat volgende week.
1: Hey, trouwens, we hebben ons keuveluurtje. En in het keuveluurtje hebben we natuurlijk ook de stokoude Stofneersplaat.
0: Ja, die gaan we tegen half vijf. Even over half vijf gaan we die draaien. En dat is een SSP, de stokoude Stofneersplaat, van Nederlandse bodem.
1: Kijk.
0: Dus,
1: en een tipje van de sluier heb je al opgelicht.
0: Ja.
1: We gaan niet duidelijker worden, of wel?
0: We gaan niet duidelijker worden.
1: Nee, we gaan
0: je hoort het zo meteen rond de klok van half vijf.
1: Ja. Heb jij wel eens zorgen, troubles?
0: Weinig.
1: Weinig?
0: Weinig.
1: En als ik nou... Ik laat je een nummer horen. En ik hoop dat je... Dat je wat te binnen schiet, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, vast wel. Ik zal er eens over nadenken.
1: Ja, denk er eens over na. Want dit is een nummer, al heel oud.
0: Ja,
1: al heel zo oud. Stok,
0: als de weg naar Rome. Dit zijn de Fortunes en You've Got Your Troubles.

0: Zeg Riemer.
1: Ja.
0: Geen zorgen voor de dag van morgen, zeg ik altijd.
1: Geen zorgen voor de dag van morgen heb ik ook niet. Ik krijg trouwens net een heel lief WhatsAppje binnen.
0: Ja?
1: Van René Rozenboom, de drummer waar ik het net over had.
0: Waar we het net over hadden.
1: En die zegt, dankjewel, ik voel me zeer vereerd. Nou,
0: kijk.
1: Het is je gegund, Rozenboom. Het is je gegund. En volgend jaar, volgende week bedoel ik, neem ik het album My Dream mee. En die gaan we hier gewoon in de playlist zetten.
0: Gaan we doen, joh.
1: Al die nummers, het zijn prachtige nummers trouwens.
0: Ja, want...
1: Ik heb één nummer heb ik er wel eens uitgekrast.
0: Ja?
1: Die heb ik er staat één nummer op waar ik geen fan van ben. Dat nummer heet Hokey Pokey.
0: Hokey Pokey?
1: Ja, alleen de naam al.
0: Is dat een cover van, hoe heet die Surinaamse zanger met die hoge stem? Die zong ook Hokey Pokey. Ik weet niet of het hetzelfde nummer is natuurlijk.
1: Als ik moet gaan zingen, dan komt er helemaal niks van terecht. Trouwens, die René is ook een fantastische zanger.
0: Ja.
1: Hij zingt helaas niet meer solo. Ja, heel af en toe doet hij dat nog wel eens voor het koor. Hij zit ook bij een koor, Juicy Lake. We zijn trouwens nog op zoek naar nieuwe koorleden. Dus als jij in de buurt van Hoge Zand woont, dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10.
0: Hey,
1: dan treedt het koor Juicy Lake, of dan repeteert het koor Juicy Lake. Dus je bent van harte
0: René
1: welkom.
0: René is er ook bij, neem ik aan.
1: René is de enige bas. De enige bas in het koor.
0: Hij speelt de bas.
1: Ja.
0: Hey, maar René was er toch ook bij afgelopen of 2 maanden terug. Dat we op de camping waren.
1: Ja, toen heeft hij nog
0: het
1: nummer gezongen. Ja, met Anita Hulshoff, mijn dochter.
0: Ja.
1: Prachtig nummer.
0: Ja,
1: wordt trouwens opnieuw uitgebracht. Wanneer? Dat is nog niet bekend. Maar hij wordt zogezegd geremasterd.
0: Oh.
1: Maar goed, de zangeres die moet dat allemaal nog even bepalen en regelen en doen. Je hebt een heel klein fruitvliegje voor je ogen.
0: Ja, het is beter dan een pijltje voor je hoofd.
1: Ja, beter dan een pijltje iedere keer voor je hoofd. Ja, maar dat gebeurt ook. Hey, ken jij het duo Karst nog wel?
0: Heb ik wel eens van gehoord. Ik zag hem net op de playlist staan.
1: Ja.
0: Duo Karst komt ook uit Drenthe, toch?
1: Die komt uit Drenthe.
0: Ja, precies.
1: Ja, en die hebben ook vroegere tijden, ik weet niet welk jaar dat precies was, maar het Drents liedje uitgebracht.
0: Nou.
1: Nou, die gaan we speciaal voor alle luisteraars in Annen, in elk geval in de gemeente A en Hunze en ver daarbuiten, waar wij te beluisteren zijn. Speciaal voor hun Arne Jansen en zijn moeder. En het gaat over het Drents liedje.
2: Wie gewoon in Drents verder?
3: Ja.
2: Dus kijk naar voren door ook wat we horen valt.
3: Ja.
2: We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.

0: De Vries Pries.
1: De Marga Koolstof.
0: Ja.
1: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemeurens.
2: Dit komt niet helemaal goed. Ja. Dat is,
3: die hebben
2: dat
3: we
2: is
3: vorige week al gedraaid.
2: Ja, die hebben we vorige week al gedraaid. Maar weet je, die staat in een bepaald muziekprogramma onder duo Karst, dit liedje.
3: Ah,
2: maar
3: kijk,
2: dit is toch echt de bende van Buffalo Bill.
3: Ja.
2: Dus, nou ja,
3: nou, dan moeten we even verder zoeken.
2: Dan gaan we even wat verder zoeken. En ik heb natuurlijk een hele mooie klaarstaan. En dat is er eentje van T-Rex. En daar weet jij een heleboel over te vertellen.
3: Nou, een heleboel. Ik weet toevallig dat Mark Bolan onlangs overleden is. Dat is niet zo lang geleden. Een paar weken terug, volgens mij. En Mark Bolan, dat was de leadzanger van T-Rex. En dit was een van die grote hits uit de jaren 70 van T-Rex. En het gaat over Get It On.

0: ja. En dit valt ook onder de categorie glitter rock.
1: Ja, dit was trouwens een van de toonaangevende bands in de vroege jaren 70. Dit kwam in 1971. Get It On. En andere hits waren onder andere Jeepster en Hard Love. Misschien ken je ze.
0: Ja.
1: Ongetwijfeld.
0: Ongetwijfeld. We hebben ze wel eens gedraaid.
1: We hebben ze wel eens gedraaid. En we zullen ze vaker draaien.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Maar waar gaan we nu draaien? Heb je
0: nou, weet je, de lokale omroepen zoals wij zijn moeten ons aan een norm houden.
1: Ja.
0: Dat is de ICE-norm, de ICE-norm.
1: Ja.
0: En dat wil zeggen informatief, cultureel en educatief. En ja, eigenlijk hebben we weinig met de omgeving in de uitzending. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we natuurlijk gewoon wel het duo-kars draaien die we zo net wilden draaien.
1: Ja, en toen hadden we de Hunebert Grill.
0: Ja,
1: de bende van Buffalo Bill, maar die hebben we vorige week al gedraaid. Ja. Dus nu het duo-kars aan de beurt. En ik hoop dat je de goede uitgezocht hebt. Of dat de goede in het systeem staat, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, dat is ook nog altijd weer even.
1: Dat is altijd de vraag.
0: Eigenlijk moeten we het systeem maar eens even goed uitpluizen wat origineel.
1: Dat gaan we eens een keer doorspitten op een dag.
0: Ja, maar dan ben je wel 2 dagen bezig, denk ik.
1: Ja, nou, doen we dat?
0: Ja, natuurlijk. Wij hebben hart voor de muziek.
1: Zo is
0: toch?
1: Het.
0: Toch? En hart voor Radio A en Hunze.

0: Jawel, binnenkort mag die show weer om, Riemer.
1: Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Want dan krijg je, ik ben er helemaal depressief van. Dan word ik echt helemaal depressief. Hey, van het album Vlinder van 20 Lentes van het duo Karst. 20-jarig bestaan van duo Karst. Helaas is René ons ontvallen. Vorig jaar was dat, geloof ik, hè? Of dat jaar daarvoor alweer?
0: Ja, vorig jaar.
1: Vorig jaar is hij helaas aan ons ontvallen. Hey, we hadden het net over die René Rozeboom.
0: Ja.
1: Ja. Die heeft ooit in een band gespeeld. Een hele bekende band.
0: En een hele goede band ook.
1: En dan ook een hele goede band.
0: Nou.
1: En die band die reisde ook door heel Nederland. Had een, volgens mij, een platencontract met Johnny Hoes. Telstar hadden ze toen volgens mij. Maar ja, als het niet zo is, bekend, dan moet je maar even een appje sturen dat het fout voorgelicht is.
0: Dat was een bekend platenlabel trouwens. Dat was een heel van Johnny Hoes, Telstar.
1: Ja, klopt. En er is een plaat uitgebracht. En dat ging over onze drie noordelijke provinciën.
0: Nou, laat horen.
1: Dit is Conor Moore en het drie provincielied.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: De Stokouwe Stofnestplaat.
2: Even over 16:30, dames en heren. De SSP, oftewel de Stokoude Stofnestplaat. En die gaat deze week over de formatie Powerplay. En Powerplay is een rocktrio rond zanger en gitarist Jan van der Meij. In 1980 richt Jan van der Meij, voormalig Vitesse, samen met drummer Leon Klaassen, voormalig Valley of Dolls en Sweet the Buster, en bassist Peter Verstraten, voormalig Vitesse ook, en ook de Valley of Dolls, het rocktrio Powerplay op. In 1981 treedt het drietal op als voorprogramma van de Golden Earringen gedurende 3 maanden. In 1982 verschijnt het debuutalbum van Powerplay onder de titel Avanti. Deze wordt goed ontvangen. De muziek is door de Beatles geïnspireerde rock. De singles Love Can Break Your Heart en Magic en het nummer wat je zo gaat horen halen de hitparade. De band toert door Europa als voorprogramma van de Go-Go's uit Amerika. In 1984 verlaten Klaassen en Van Straten de band en volgen vele bezettingswisselingen. En Powerplay heeft in het langdurige bestaan veel van deze wisselingen gekend. In 1988, 4 jaar later, treedt Powerplay veelvuldig op als voorprogramma, wederom voor de Golden Earring, die bezig zijn met een Greatest Hits tournee. Na een lange stilte neemt Powerplay in 2002 een live unplugged cd op in de New Road Studios in Wijchen bij Nijmegen. In 2009 gaat Powerplay weer het land door.

met de Dutch Rock Nights. Daar doen onder andere ook de New Adventures en Live and Blues aan mee. Het nummer wat je zo gaat horen is geproduceerd door niemand minder dan Hans Vermeulen. En de muziek lijkt eigenlijk op nummers van The Outfield. En The Outfield is een Amerikaanse band met het bekende nummer Your Love. Je hoort een lekker knorrend basje van bassist Peter van Straten. En zanger Jan van der Meij die speelt thans bij The Analogues, de perfecte Beatles tributes. De titel van het nummer verwijst naar een relatiebreuk, onafhankelijkheid en het besluit zonder iemand verder te gaan. Je gaat luisteren naar Powerplay met Make It Alone.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: In de nacht van zondag op maandag is aan de Klinken in Zwartemeer een geparkeerde personenauto door brand verwoest. Toen de brandweer op de locatie arriveerde, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ondanks het snelle bluswerk kon niet worden voorkomen dat de auto als verloren worden beschouwd. Omdat de oorzaak van de brand niet meteen kon worden vastgelegd, heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een mogelijk brandstichting. Zondagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een woning, respectievelijk bijgebouwbrand aan de Boilerstraat in Bosoort. Gezien de locatie en een mogelijke uitbreiding naar het nabijgelegen bosgebied, schaalde de veiligheidsregio op naar het sein middelbrand. Hierdoor kwamen meerdere spuitwagens en een watertankwagen te plaatsen. Het vuur was snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot het pand zelf. Aan de Filias Vogstraat in Emmen is zaterdagavond een personenauto te water geraakt. De bestuurder verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur en raakte van de weg. De hulpdiensten, waaronder duikers van de brandweer, werden direct opgeroepen. De bestuurder wist op eigen kracht het voertuig te verlaten en is ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd op onderkoelingsverschijnselen. Een takelwagen heeft de auto uit het

kanaal getakeld. Op het wegvak Siberië bij Tiendeveen heeft zaterdagavond een frontale aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto's. Door de klap raakten beide voertuigen ernstig beschadigd en kwamen twee inzittenden vast te zitten. De brandweer heeft de assistentie verleend bij het bevrijden van de slachtoffers, die vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De weg is enkele uren afgesloten geweest voor sporenonderzoek. En dit was het nieuws.

0: een mooie, maar niet de grootste hit van Fleetwood Mac. Dit kwam in 1987 en het ging over Big Love. Met een beetje communicatiestoornissen. Oeh, ah, ah, zijn nou, een beetje moeilijk volgens mij.
1: Ik denk dat het heel wat anders was. Maar wat ongeveer een beetje te vergelijken is met de muziek van Jane Birkin.
0: Ja, en Serge Gainsbourg.
1: Serge Gainsbourg. Ja, daar zitten ongeveer dezelfde hekjes en kruisjes.
0: Jij wilde mee zeggen dat dit eigenlijk een band met veel problemen, veel troubles.
1: Ja, Fleetwood Mac die had inderdaad heel veel troubles.
0: Ja, klopt. En ooit begonnen als een Britse band. En toen heette ze nog Peter Green's Fleetwood Mac. En de drummer die speelde er ook al in, Mick Fleetwood. En later...
1: En Stevie Nicks die zat er toen ook al in?
0: Ja, nee. Later kwam er Amerikaanse invloed. En dat was Stevie Nicks inderdaad, Lindsey Buckingham en Christine McVie. Die voegden zich bij de band.

0: En toen begon het succes in 1977 met het roemruchte album Rumors. Met die hele grote hit Go Your Own Way and Don't Stop Thinking About Tomorrow, Dreams.
1: Het was ook een pubquizvraag van mij.
0: Was ook, ja, jongen. Volgens mij breng ik jou allemaal op ideeën.
1: Ja, maar die heb ik er wel in staan, die vragen. Dus
0: oké. Hoe luidt de vraag, weet je?
1: Nee, ik weet hem niet zo uit mijn hoofd. Okay. Maar hij stond er wel in, nou gewoon. Dat weet ik.
0: Oké. Okay.
1: Over pubquiz gesproken. Als ik je nou vertel dat ik iemand ken die helemaal weg is van Phil Collins.
0: Van Phil Collins, ja. Ik weet wie jij bedoelt. Ja, ja. Hij is helemaal weg van Phil Collins.
1: Ja, helemaal.
0: Ja.
1: Speciaal voor hem gaan we deze plaat even draaien.
0: Gaan we doen.
1: Ja, lijkt je dat wel leuk?
0: Ja, lijkt me helemaal leuk.
1: Voor Geert Strabbing.

0: hunebedden,
1: 12 hunebedden,
0: 1 geluid. Dit is Radio Aa&Hunze. Radio Aa&Hunze.
2: 1977.

0: Zo, Riemer, het was weer het derde uur, hoor.
1: Jeetje, wat gaat dat allemaal weer snel, jongens. Ik ga naar het bureau toe. Dichtstbijzijnde politiebureau.
0: Ja, aangifte van diefstal.
1: Ja, nee, diefstal van de tijd.
0: Ja.
1: Ze jatten gewoon de tijd. Inderdaad. Dat is niet te geloven.
0: Op naar de volgende uur. Nog een uur te gaan bij A. en Hunze backstage van 506. En we draaien nog even weer wat leuke muziek. Ook nog even weer wat glitterrock in de volgende uur. Dus ja, om jou te plezieren ook.
1: Ja, we hebben fantastische muziek hebben we nog te goed.
0: Inderdaad.
1: En natuurlijk, een verzoekje is altijd welkom, hè. App gewoon naar 0592 70 30 30. En wij zullen zorgen dat het verzoekje van jullie gedraaid wordt zo snel mogelijk.
0: Zo gaan we doen. Op naar de volgende uur. Eerst even het nieuws. En dan nog even een uur A in Hunze backstage. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Dit is A. en Hunze Backstage. A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
2: Goedemiddag.

0: Ja, voor de mensen die net naar de televisie keken en mij heftig zagen zwaaien en een handkusje geven. Dat was een handkusje naar mijn kleinzoon.
1: Ah,
0: die zei tegen
1: wat
0: mij,
1: lief.
0: Die zei tegen, die ziet ons op televisie natuurlijk, Hans.
1: Ja?
0: En die zei, laat opa even zwaaien, opa even zwaaien. Dus nou ja, dan smelt je hart.
1: Bij deze.
0: En dan ga je toch zwaaien.
1: Inderdaad.
0: Zeker.
1: Welkom terug bij het 4 uur aan Hunze Backstage. En we begonnen nummer van Free the Glees en Dirty Old Man. Het was een langere uitvoering trouwens.
0: Ja, een vies oude man.
1: Ja, een vies oude man. En ik ben altijd benieuwd, en dan komen we waarschijnlijk niet achter wie ze nou eigenlijk bedoelen.
0: Nou, weet je, ik ben ooit, toen ik 60 werd, toen heeft voor mij opgetreden een band die dit soort muziek speelde.
1: Een beetje oude soul, zeg maar. Oude disco.
0: Oude disco, ja. En die zongen ook dit nummer. Beide drie dames waren ook drie dames. Die zongen voor mij Dirty Old Man. Ik moest voor ze zitten, voor de band. En dan zaten ze mij aan te wijzen. Dirty Old Man, Dirty Old Man. Terwijl ik helemaal niet zo'n vieze oude man.
1: En jij kon wel door de grond gaan, zeker?
0: Nee, helemaal niet.
1: Viel mee?
0: Jawel, maar het waren ook nog wel mooie meiden ook nog. Dus die mogen dat altijd zeggen.
1: Three Degrees, Dirty Old Man. En we gaan nog even weer een heleboel muziek draaien. En natuurlijk ook muziek van eigen bodem. Want

0: sensatie, begin jaren 70, 1971. Big Mouth, oftewel Willem Duin en Sjoukje van den Spijker. Mouth en McNeil, how do you do? Hé, hey, we hebben nog wat glitterplaten te goed, Riemer.
1: Ja, ik was even, iets aan het uitzoeken, met name over de glittermuziek. Maar ik weet wat je erop liggen hebt.
0: Ja, dat heb je al lang gezien.
1: Dat had ik natuurlijk al lang gezien. Ja, ik heb het ook hier voor mijn schermpje.
0: Dat is alleen een voordeel, hè? Dat we beiden een playlist hebben.
1: Ja, maar dat is een tijd geleden, hoor. 73. Ja. Zo, dus 27 plus inderdaad. 26, 47 en 3, is 53 jaar geleden. Ja.
0: En wat hebben, waar hebben ze een hits gemaakt, hè? De Sweets.
1: Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ik vond ze ook altijd zo heel apart gekleed.
0: Klopt. Ja, echt die glamrock periode. Ja. En dat terwijl ze eigenlijk begonnen met van die zoetsappige nummers. En Coco. En Papa Joe en nou, wel wat leuke nummers. Ja. En later schakelden ze even een tandje bij en werden de gitaren wat steviger,

0: Uit het jaar 1973, Mr. Gary Glitter. Met Do You Wanna Touch Me? Oh yeah. Gary Glitter die een aantal jaren geleden totaal van zijn voetstuk is gevallen in Thailand.
1: Ja, inderdaad. En, niet zulke... Hij heeft daar ook een gevangenisstraf uitgezeten trouwens.
0: Ja.
1: Volgens mij is hij wel weer vrij, maar muzikaal nooit meer wat van hem gehoord.
0: Nee, hij is gelijk gebest.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Inderdaad. Hij is, maar hij heeft wel veel hits gehad. Maar onder deze Do You Wanna Touch uit 73. Maar ook Rock and Roll en I'm the Leader of the Gang, net zoals jij. The Leader of the Gang. Maar snap je hem niet?
0: Jawel. Je bedoelt wat betreft Arneuzen, backstage.
1: Tuurlijk.
0: Oh, zo bedoel je.
1: Tuurlijk.
0: Ja, oké. Nou ja, we doen het allemaal, Hans.
1: Ja. Coach. Precies, we doen het met z'n drieën.
0: Ja,
1: we doen het met z'n allen hier bij Arneuzen.
0: En we proberen er iedere keer een prachtig mooie uitzending van te maken. En we proberen ook, en dat lukt niet al te snel, maar de luisteraars een beetje meer erbij te betrekken.
1: Inderdaad. Nou ja,
0: dat zou wel mooi zijn.
1: Even wat hersenspinsels opdoen en eens even goed nadenken wat we willen. Hè, maar ik weet wel wat jij wel wil. Want je vroeg net of ik een nummer van Sting wou draaien.
0: Ja, ook. Ook, maar ook nog een andere.
1: Die draaien we hierna.
0: Oké, die draaien we hierna. We zeggen nog niks.
1: We zeggen nog niks.
0: Nee, hij
1: is een verrassing.
0: Hij komt vanzelf.
1: Dit is Sting in ieder geval. Ooit Police. Later solo gegaan. En met dit uitstekende nummer scoorde hij fantastisch. The Fields of Gold.

0: Heerlijk nummer van Sting en The Fields of Gold. Riemer, zeg het eens. Je zit zo in gedachten.
1: Ja, ik ben helemaal in gedachten. Ik ben nu al met werk bezig wat eigenlijk na de uitzending had moeten gebeuren. Maar ik ben nu al bezig om een Facebook-post te maken voor George McRae volgende week.
0: Ah, volgende week. En hoe laat is hij? Tussen 5 en 6, hè?
1: Tussen 5 en 6 hebben we George McRae live aan de telefoon vanuit Aruba.
0: Hij is, hij moet wat meerdere optredens doen. Op Aruba ook, maar ook in Amerika.
1: Ja, in Amerika heeft hij ook een aantal optredens staan. Aruba natuurlijk ook.
0: Nou ja, ik doe mijn best volgende week tussen 5 en 6.
1: Ja,
0: dus even kijken hoe mijn English is.
1: Ja, jouw English is very good.
0: Ja, dat komt goed. Dat komt goed. We hebben de vragen op papier staan. Hij heeft de vragen voor die tijd ook gekregen.
1: Ja, hij heeft de vragen voor die tijd gekregen. En ik heb nog met Yvonne gesproken. Dat is zijn Nederlandse vrouw. En die vond het leuke vragen. Dus,
0: Yvonne uit Münstergelin?
1: Münstergelin, ja.
0: Hij praat ook met een zachte G, hè?
1: Nee. Dat viel mij trouwens op in een telefoongesprek dat ze niet met een zachte G sprak.
0: Oké, ja, George zeker niet.
1: Ja, George zeker niet. Maar die spreekt wel Nederlands. Maar hij dat is net als bijvoorbeeld... als ik bijvoorbeeld een interview in het Gronings zou doen...
0: Ja?
1: Dan schakel ik altijd over naar het Nederlands.
0: No.
1: En dat komt gewoon, ik denk in het Nederlands.
0: Ja, klopt.
1: En ik denk niet in het Gronings. En George McRae, die denkt in het Engels en niet in het Nederlands. Dus daarom wordt dat interviewen altijd wat moeilijker dan voor hem.
0: Maar het gaat een heel leuk interview worden.
1: Het gaat een fantastische... Jij hebt de vragen al gekregen, toch?
0: Ik heb de vragen gekregen, ik heb ze al even ingekeken. Dus het gaat helemaal goed komen.
1: Top.
0: Hey, een verzoekje. Ik dacht eerst de Fields of Gold Sting. Maar je had nog een verzoekje.
1: Ja, ik had
0: allemaal verzoekjes vandaag.
1: Ja, ik ben helemaal in de muziek vandaag.
0: Ja, maar het kan ook, want we hebben geen favoriete top 3 van een luisteraar.
1: Daarom.
0: Die hebben we volgende week vast weer.
1: Is dit mijn favoriete top
0: 3? Dan is dit jouw favoriete top 3. En je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, dat is het rentje van ZZ Top.
0: En
1: het gaat over een heel sterk geklede man. Oftewel, a sharp dressed man.

0: heeft er helemaal niks mee te maken. Maar als ik dit nummer hoor, dan denk ik altijd... Al die mannen die varen, moeten mannen met baarden zijn. Kaperen varen. Ja. Heel wat anders trouwens.
1: Ja, er is nou nog maar eentje van over, hè?
0: Ja, maar de drummer die is...
1: De drummer
0: Beert, die heette Beert, die had geen baard. Die is overleden onlangs.
1: Die is ook onlangs overleden. Ja. Maar twee
0: maanden. Maar geweldige band, hè? ZZ Top.
1: Ja, zeker.
0: De sharp-dressed man.
1: Het is natuurlijk niet alleen die drie mannen. Er zit ook nog een hele band achter. Net als ABBA bijvoorbeeld. ABBA had je alleen Björn, Benny, Anna, Fried en...
0: Agneta.
1: Nou, dat... Is niet heel ABBA natuurlijk, hè?
0: Nee hoor, dat bestond uit meer leden.
1: Er zit een hele band achter. Goed, ik heb inmiddels... ik ben mijn huiswerk al aan het maken. Ik heb inmiddels op onze Facebookpagina, Arjen Hunze Backstage... al een post neergezet over George McRae.
0: Oké.
1: Dus ben je nieuwsgierig? Ga naar onze Facebookpagina en daar staat alles in over George McRae. Wie het is en wat hij gedaan heeft, enzovoort, enzovoort.
0: En wat hij nog gaat doen misschien.
1: En wat hij nog gaat doen, ja.
0: Ik kan me niet herinneren. Kijk, het is een heel succesvol album geweest. Rock You Baby was ook was een succesvol nummer, maar ook een succesvol album. Het gelijknamige album. Wat hij nadien heeft gemaakt, hij heeft natuurlijk heel veel optredens gehad. En dit is natuurlijk Rock You Baby een wereldwijde hit geweest. Dus hij heeft zijn zak aan aardig kunnen vullen, denk ik.
1: Hij heeft er miljoenen van verkocht.
0: Ja, met dank
1: miljoen.
0: Aan...
1: De, ja. In de gauwigheid had ik iets gelezen over 11 miljoen. Maar dat mag ook nog wel wat meer zijn. In elk geval heel veel. Dus nou, als je dan van elke cd die je verkoopt... €1 beurt.
0: Ja. Ja, kijk, vroeger kregen ze ook een bepaald percentage van elke verkochte plaat. En de artiesten van tegenwoordig, die moeten daar niet meer van hebben.
1: Nee.
0: En die moeten echt hebben van optredens nog.
1: Ja.
0: Maar die man die heeft een gouden tijd gehad. En nog natuurlijk, want George is al in de 80, denk ik.
1: Die is al onder bij de 80, ja. Ja, 78, 79, daarin. En hij treedt nog steeds op.
0: Ja, en dat optreden, dat is altijd topsport voor die artiesten.
1: Vandaag is hij trouwens, even kijken... Het is nou de 23... Nee, morgen vertrekt hij per vliegtuig naar Aruba. En vanuit Aruba gaat hij Amerika in om allerlei concerten te geven.
0: Ja, kan je nagaan. En ik bedoel, die concerten die staan op zich natuurlijk. Hè. Zullen wel wat meer artiesten bij zijn, waarschijnlijk. Maar daar horen we volgende week van hem.
1: Zeker.
0: Er kwam in 1974 Rock You Baby.

0: Ik ben trouwens en ik wil 6 jaar verder terug in de tijd. Want ik heb zin om iets uit de jaren 60 te draaien.
1: Ah, dat is, dan moet dat gewoon status quo zijn.
0: Dat moet status quo zijn.
1: Dat kan gewoon niet missen.
0: Ja, 1968, dames en heren. En de eerste hit van status quo destijds. Pictures of Matchstick Man.

0: Destijds ook al geschreven door Francis Rossi, de zanger van Status Quo. En de eerste grote hit uit 1968. The Pictures of Matchstick Man. En ze hebben een scala aan hits gehad, Riemer.
1: Ja. Ik ben een keer bij een optreden van hun geweest in het VEC in Leeuwarden.
0: Oh. Ja, ik heb ze twee keer live mogen aanschouwen.
1: Heel indrukwekkend ook. Ja, die marshals die allemaal achter de...
0: Die hele wand, achter, met die luidsprekers.
1: Met speakers en...
0: En nog, want het is een aantal jaren geleden dat ik ze gezien heb. Maar hadden ze diezelfde boxen, dezelfde gitaren trouwens.
1: Ook de kleur wit.
0: Ja, ook de kleur wit. Ja. En ook nog de originele gitaren.
1: Kijk.
0: Nou ja, Rick Parfitt is inmiddels overleden. En ik heb begrepen, de groep die toert nog wel met de zoon van Rick Parfitt.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja. Dus, en verder nog drie oud-leden van Status Quo. Maar ook heel populair in Duitsland. En daar treden ze ook nog vrij vaak op. Goed, even wat anders. Even een reggae-nummertje.
1: Nou, ik ben wel in voor reggae. Want ik had begrepen dat er binnenkort in de stad Groningen... in de hoogte, dat daar ook een of andere reggae-avond is.
0: Ja, dat klopt. En de hoofdmoot is dan reggae. En dat gaan we een beetje samensmelten met disco uit de jaren 70-80. BSV De Hoogte, zaterdag 3 oktober met ondergetekende. En dan gaan we een heleboel reggae draaien. En deze zal ook vast voorbij komen.

Heerlijke reggae met drumbonen. Je hoorde de twee achter elkaar waarvan de laatste Inner Circle van het album Blessing Fire. En dat was als thema gebruikt uit de serie Cops in de jaren 80. Oké, we draaien muziek uit allerlei periodes, uit allerlei jaren. En deze komt uit 2003.

0: Uit de Zero's, Beyoncé hoorde je. En heel mooi nummer trouwens, vind ik. 2003. Leuk, maar jij wou toch even...
1: We hebben volgende week tussen 5 en 6... gaan wij George McRae interviewen. In het Engels, dus dat ga jij allemaal op je nemen.
0: De komende week ga ik goed oefenen.
1: Ga je goed oefenen en ik ga ook een beetje goed oefenen. Nou, ik versta het wel, maar ik spreek het niet.
0: Nou, ik spreek het wel. Het gaat goed komen.
1: Maar we gaan ons ook alvast voorbereiden op een interview met Mai Tai.
0: Ja.
1: En we gaan ons voorbereiden op... hoe heet het?
0: Interview? Boney M?
1: Van Boney M, ja.
0: Boney M Experience.
1: Boney M Experience gaan we ook een interview mee houden. En dat is waarschijnlijk die week daar achteraan.
0: En kunnen we dat ook terugvinden op de Facebook-site van A.N. Hunze?
1: Dat wordt zeker allemaal vermeld op de Facebook-site van A.N. Hunze. Dus A.N. Hunze backstage raadpleeg de Facebook-site. En dan weet je precies wanneer wie of wat in het programma komt.
0: Wat in de planning staat. En volgende week besteden we even wat meer muzikale aandacht aan Mai Tai. En natuurlijk aan Boney M. Ik heb nog een hele leuke remix van Boney M.
1: Kijk, dat is leuk.
0: Dus die gaan we ook nog even draaien. Maar daar ontbreekt ons nu de tijd voor. Ja, dus dat schuiven we lekker door naar volgende week. Dat
1: gaan we doen.
0: En we hebben nog 2 nummers te gaan, denk ik.
1: Dit
0: is er één van. Dus vind ik ook zo'n mooi nummer uit de jaren 90. Lou Bega en Mambo nummer 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jaren geleden ben ik op vakantie geweest in Spanje. Toen kwam dit nummer uit.
1: Nou, 1999.
0: Je kon geen hotel voorbij lopen of dit nummer werd daar gedraaid.
1: Ook een geweldig nummer, hè?
0: Ja.
1: Een beetje verwijzing. Klinkt een beetje naar de jaren 60 eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar zie jij die verwijzingen dan?
1: Een beetje de trompetten.
0: Instrumentaal gezien.
1: En nu we het over de jaren 60 hebben. Het zit er al bijna alweer op, Riemer.
0: Helaas.
1: Nog even een kort plaatje en dan doen we even een afscheidswoordje, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, gaan we ook nog even doen.
1: Nou, we gaan even een kort nummer draaien. De letter van de Bokstaps.

0: hard, maar krachtig. Dat was ook weer de jaren 60. De Boxtops en de Ladder. En later nog diverse keren gecoverd, onder andere door Joe Cocker. En niemand minder dan Bourjoura. Die heeft, was een Nederlandse zangeres. En die heeft er nog een uitstekende uitvoering van gemaakt. Met medewerking van George Koeijmans trouwens. Draaien we volgende week.
1: Zeg Riemer,
0: het zit er zo'n beetje op, man.
1: Nou, het zit er al op. Ik had al verwacht dat je Brazilië opstaat.
0: Bij deze.
1: De gezellige achtergrondmuziekje van A&N's Backstage. Aflevering 37 is inmiddels weer verleden tijd. En volgende week zijn we er gewoon weer.
0: Volgende week wederom tussen 2 en 6 Radio A&N's met A&N's Backstage.
1: Ja, en daarin natuurlijk tussen 5 en 6 het interview met George McRae. Maar in het eerste uur hebben we natuurlijk ook weer in ons programma ons vaste item Beestjes.
0: Beestjes.
1: En waar gaat het deze keer om?
0: Nou, ik heb het niet gehoord.
1: Ja, ik heb het wel gehoord. Ze heeft het aan mij verteld. Oh, maar ik kom er zo van, we zijn nog niet uitgesproken.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: Nou, vaste item Beestjes. En we gaan even weer rondbellen of rondappen wie een favoriete top 3 heeft.
1: Ja.
0: De stokoude stofnisplaat komt weer voorbij. Zal eens even weer op zoek gaan. Nou, en al wat die's meer zei, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk heel veel muziek uit de 70s, 80s, 90s. En af en toe een verdwaalde plaat uit de jaren 60.
1: De zero's. Ja, de zero's. Af en toe.
0: Meer af dan toe.
1: Ja, meer af dan toe. Maar alhoewel ze in de Zero's ook prachtige muziek aan.
0: Ja hoor, zeker weten.
1: Het is niet allemaal kommer en kwel.
0: Nee hoor. Nou, we gaan eruit, dames en heren, met Brazilia. Wat mij betreft, graag.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele

0: honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
9: Radio A. en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A. en Hunze.
10: Radio A. en Hunze.
11: We zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
12: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen. Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, die is hier. Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
11: Het is blijkbaar een levendig bedrijf. Tijd om kennis te maken met Lucien.
13: Ik ben vandaag weer op stap voor Asselij. En we zijn een eindje buiten Assen. Hele mooie route gereden. En uiteindelijk beland in Anlo. Want daar woont onze collega Lucien van der Boor. En die werkt ook bij Radio A. en Hunze. Maar we kennen Lucien ook. Als collega ook vaak meegeholpen en meegepresenteerd met de live-uitzending en TT-uitzending. En hartstikke leuk. Dus wij dachten van, heel benieuwd wat voor talenten Lucien nog meer heeft. Lucien, wij zijn gast in jouw, of jullie, hele mooie boerderij in Anlo. Eerst ben ik wel heel benieuwd.

0: Van welke eeuw is deze boerderij?
1: Ja, die is van de vorige eeuw. Deze boerderij is in 1912 of in 1914 gebouwd. En ik ben daar een beetje onduidelijkheid over, omdat er namelijk een steen bij de voordeur zit. Daar staat 1912 op en er staat ook dwars doorheen 1914. Gentse kantnoot, zeg maar. Zoiets.
0: Heeft toch een kindje misschien even
1: ik heb
0: gekrast
1: geen idee.
0: Op een onbewaakt oog met zo van, ik heb leren tellen op school en ik doe het gewoon in 14.
1: Dat zou best kunnen. Het schijnt ook dat deze boerderij eerst omgekeerd heeft gestaan. Dat er brand is geweest en later weer is opgebouwd. Maar we hebben daar verder niet zoveel aanwijzingen verder voor kunnen vinden. En de mensen die dat eventueel zouden kunnen vertellen, die leven niet meer.
0: En verder, we zitten in een van de prachtige kamers en die gebruik jij voor je bedrijf.
1: Ja.
0: Hoe heet jouw bedrijf?
1: Peer de Grut Equicoaching. En dat staat voor paardencoaching.
0: Paardencoaching, ja.
1: En Peer de Grut, Grut. Het kan natuurlijk veel kinderen zijn, mm-hmm. Grut. Kunnen ook grutjes zijn dat je kan eten. Ja. Maar ook een beetje een soort van troep mensen, grut. En peerde, dat is logisch, komt van paard. En peerde grut is eigenlijk daar een combinatie van. Ik moet eigenlijk niet al te serieus nemen, in die zin. Ik vond het wel leuk, want ik werk ook wel met kinderen.
0: Mooi, dus volwassenen, mooie combinatie.
1: Ja, volwassenen en kinderen.
0: Ja, zeker. En Lucien, wat doe jij als paardencoach?
1: Ja, ik heb twee paarden. Ja, voor kenners onder paarden betekent dat ik heb één KWPN'er. Dat is een warmbloedpaard. Hij heet Wilco. Het is een ruin. Hij is inmiddels 23 jaar. En een uitstekend coachingspaard. Het is een lief paard. Heel erg gericht op energie, op mensen. En ik heb een halve Fries. Dat klinkt ook een beetje raar, net of je een half paard hebt. Maar het is dus een kruising tussen een Friese, zo'n zwarte Fries paard. Mm-hmm. En een Palomino. Palomino Hengst is een lichtbruin gekleurde paard met lichte manen. Dus je krijgt daar een beetje een aparte combi van.
0: Ja, dat is
1: beetje bronsachtig.
0: Zie je die niet zo heel vaak in het weiland?
1: Nee, niet zo vaak.
0: Nee, zeker.
1: Nee.
0: En hoe lang ben jij al paardencoach?
1: Ik ben het onderhand al 7 jaar.
0: Oh, dat is ook alweer een hele tijd.
1: Ja.
0: En vroeger ook als kind al begonnen met paardrijden?
1: Ik ben wel begonnen met paardrijden. Coaching, dan rij je eigenlijk niet. Maar paardrijden, ik rij graag paard. Ik mocht eigenlijk niet rijden van mijn moeder. Want zij had een heel ernstig ongeluk gehad met paardrijden. Dus ging ik met mijn vriendinnetje naar Zeegse. Toen ik een jaar of 8 was.
0: Oh,
1: want dan kon je nog gewoon een pony huren. Er werd helemaal niet gevraagd of je kon rijden. Je kreeg gewoon zo'n beest mee en een ritje maar mee. Ja, toen kwam mijn moeder daarachter. Dus toen waren de rapen gaar. Mm-hmm. Ja, toen zei ze van, als je dan toch zo ongehoorzaam bent, ga dan maar op les.
0: Ja, dan kon ze ook wat in de gaten houden.
1: Dan had ik tenminste iemand die op mij lette als ik aan het paardrijden was.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik heb toen wel steeds. Ik heb altijd wel bij een manege gereden. Ik heb nooit een eigen paard gehad.
0: Maar wanneer is je belangstelling gevormd, zeg maar, dat je dacht van, ik kan wel iets daarmee doen naar andere mensen toe, in combinatie met nu mijn twee paarden die mij daarbij ondersteunen?
1: Dat is eigenlijk een lang verhaal kort. Hiervoor was ik makelaar-taxateur. Dat is een heel ander beroep.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus je werkt dan ook veel met mensen. En daarvoor werkte ik in de psychiatrie. Dus ik heb een bijzondere loopbaan achter de rug, zeg maar. En toen werd ik op een bepaald moment, met een bepaalde leeftijd, dacht ik, is dit alles? En ik dacht, hoe kan ik het nuttige en het aangename eens met elkaar combineren? Ik hou van het werken met mensen, maar ik hou ook heel veel van werken met dieren. En op een gegeven moment was het zover dat ik dacht van, misschien kan ik wel iets met coaching doen. En toen kwam er iemand, een jonge dame bij mij aan de deur. Die was doorverwezen via een gemeenschappelijke kennis. En die zocht eigenlijk ruimte om met haar paard paardencoaching te gaan geven. En zij deed dat op de Canadese methode. Volgens de Canadese methode. Ja, en het was zo'n klik dat ik zei van, ik heb hier de ruimte, ik heb ook paarden. Als je mij leert hoe die methode gaat, mm-hmm. dan gaan we gewoon samenwerken. En toen zijn we samen.

0: begonnen 7 jaar geleden.
1: Oké, maar je hebt dus 2 of misschien wel meer opleidingen als paardencoach. Maar die Canadese methode...
0: De Canadese methode, ja. Ja, ik mag dus coachen. Ik mag gewoon mensen coachen, omdat ik gewoon... In de tijd dat ik in de psychiatrie zat, dat heet nu SPH, Sociaal en Pedagogische Hulpverlening, heb ik allemaal gedaan, dus je mag coachen. In de opleidingen zit coaching al, ja. Maar ik heb geen specifieke opleiding voor paardencoach. Ik heb dus de Canadese methode voor coaching. Nou, eigenlijk is het paarden trainen. Het is een trainingsmethode vanuit Canada om wilde paarden tam te maken.
1: Oh ja, ja.
0: En dat doen ze in Canada door middel van energie. Mm-hmm. En het is een hele paardvriendelijke methode. En paarden reageren dus ook op bepaalde aanwijzingen van jouw lichaam. Mm-hmm. En van jouw uitstraling.
1: Die lees je eigenlijk, hè?
0: Dat doen ze volgens een bepaalde structuur. Mm-hmm. En die is overal hetzelfde en die geldt voor elk paard. Ja. Maakt niet uit welk paard het is. Mm-hmm. Ja. En dat heeft ze mij geleerd. En wij hebben dat een aantal jaren samen gedaan. Totdat zij ging trouwen en kindertjes kreeg. Kindje kreeg.
1: Toen dacht ik, ja, zeer druk bezette Lucien. Dat kan er wel bij, want dat vind ik heel leuk. En daar hebben andere mensen ook heel veel aan. Dus met open armen ontvangen natuurlijk. Ja.
0: En ja, sinds die tijd doe ik het wel alleen. Dat zij natuurlijk ook met haar man had zij al een bedrijf in de IT. Dus dat is een beetje gegroeid. Toen zei ik van, nou, als ik dan een grote groep heb van 10 man, dan vraag ik haar erbij. Maar in principe doe ik maximaal 5 man.
1: Oké, en heb je 1 paard voor 5 mensen?
0: Ja, en ik hang er ook een beetje van af. Ik heb natuurlijk 2 paarden, dus ik kan ze allebei inzetten.
1: Ja.
0: En ik zet allebei bij verschillende onderdelen neer. Ik heb een onderdeel leiden en een onderdeel sturen. Dus met name voor trainingsdoeleinden voor leidinggevenden is het heel erg een mooie methode.
1: Ja.
0: Dus dan kan je eigenlijk door middel van opdrachten die ik dan geef, zeg maar, aan degene die gecoacht wordt, ook zien en merken. Mensen kunnen ook zien wat er gebeurt, hoe een paard reageert.
1: Ja, dus en heb je ook wel bijvoorbeeld, dit is dan specifiek, ik denk even aan iemand die wat moeite heeft om zijn plek te vinden binnen een organisatie. Die komt misschien 1-op-1 bij jou voor de coaching.
0: Kan, ja.
1: En dat bevalt heel goed, maar is het daarna ook een vervolg? Dat je zegt van, ik heb 4 collega's en daar wil ik graag in die groep van 5.
0: Dat kan.
1: Weer mee verder, zeg maar. En dan komt er uiteindelijk een eindresultaat en dat ga je bespreken.
0: Wat ik wel eens doe, zeg maar, dat ik een... Ik ben ook wel eens onderdeel van een coaching. Van een coach van een groot bedrijf. Dan komt diegene hier en die zegt van, ik heb een aantal mensen. Dan wil ik graag dat die gecoacht worden. Maar die kent die mensen het beste. En die maakt dan zeg maar dat oordeel van hoe die groep verder moet. Ik ken doorsnee eigenlijk niemand.
1: Nee.
0: Ik ken eigenlijk niemand. Dat vind ik eigenlijk heel prettig. Want ik ben dan ook onbevangen.
1: Ja, precies.
0: Dus als er iets gebeurt tijdens de coaching sessies. Mm-hmm. Dat de opdracht gedaan wordt. En dat wordt op een bepaalde manier gedaan. En het paard reageert op een bepaalde manier. En ik confronteer zeg maar de coachie daarmee. Dan is dat gewoon... Ja, eigenlijk ook heel eerlijk, want ik ken diegene niet. Mm-hmm. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, goh, gebeurt het vaker dat dit zo gebeurt... of dat het niet zo gaat, of dat, dat je hierdoor geraakt bent... of dat je over je heen laat lopen... Mm-hmm. of dat je juist afstand schept. Dat kan ik lezen in een paard.
1: Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel situaties waar jij ook in getraind bent om dat te herkennen. Maar hoe is het voor het paard om... het grote hoofd is op een gegeven moment vol. Ja. Wat zie jij bij jouw 2 paarden?
0: Als ze er zat van zijn.
1: Als ze er helemaal zat van zijn.
0: Ja, ja.

Ja, dat zie je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, iemand kan natuurlijk heel, heel weinig energie hebben. Maar als een paard geen energie meer heeft, dan denkt hij van, schiet maar in de kerstboom. Want ik doe het niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Ik test dat wel eens, want soms kan het ook aan een kortje liggen. Hè, als er wat minder energie ligt, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga ik zelf wel eens even...

0: dan zeg ik, jongens, we gaan even een ander paard pakken. Want ja, deze meneer of mevrouw is er wel klaar mee. En die moet eventjes het hoofd leeg hebben.
1: Even lekker erbij
0: ja.
1: in. En,
0: ja, dan gaan ze erbij
1: even
0: ja.
1: het eruit galopperen, zeg maar. Ja, ja precies.
0: Maar andersom heb ik het ook wel eens gehad. Uh-huh. Ik had een keer dat het oudere paard die had wat aan zijn oog gehad. Er was een vlieg ingevlogen. En die had die week daarvoor een beetje een dik oog. En die was een beetje, die sloeg steeds met zijn hoofd. Uh-huh. Nou, dat is als je paarden niet gewend bent en je loopt er dan naast. En je moet er van mij dan, leg maar, naast lopen. Of je hebt er dan een lijntje vast. Ja, dan is dat best wel een beetje spannend. Want je weet niet wat dat paard gaat doen.
1: Ja, ja.
0: En toen zei ik van, nou, dit gaan we even niet doen. We gaan eventjes het paard weer in de wei zetten. Want hij heeft te veel last van zijn oog. En zo kunnen we niet met elkaar werken. Mm. Nou, dus hij ging de wei in. En we haalden het andere paard op. Nou, dat ging allemaal prima. Maar hij ging steeds dichterbij staan. Hij wilde steeds. Hij, op een gegeven moment dacht ik: denk, nou, hij wil gewoon ook weer coachen. Hij vindt dat leuk. Uh-huh. Ik zei: nou, zullen we dat toch maar doen? En hij was ook minder met zijn hoofd aan het slaan. Dus ik zei: nou, vooruit, kom er maar bij. En we hebben dat toen gedaan. En hij vond het geweldig. Hij heeft geen enkel keer met zijn hoofd geslagen. Hij heeft
1: heel bijzonder.
0: Echt, dat is echt heel bijzonder. Ja. Hij vond het echt. Hij wilde er gewoon graag bij horen.
1: Toch merk je dan hoe graag ze ook iets voor jou willen doen. En iets voor je willen betekenen.
0: Ja,
1: doen.
0: Ja. En ze krijgen natuurlijk ook hele prettige aandacht. Want ja, nieuwe mensen zijn altijd vaak heel erg lief tegen de paarden.
1: Ja,
0: en kroelen. En ja, dus dat vinden ze ook wel heel prettig.
1: Dat kunnen ze goed hebben.
0: Ja.
1: We gaan straks nog even naar jouw twee paarden toe.
0: Ja, zeker.
1: Even kennis maken. En heb je al gezegd dat dat kon. En Bert en ik werden ook al begroet door een hele lieve hond.
0: Ja.
1: Je kwam er net aan met wandelen en zo. Maar we maakten even kennis met de hond. Maar toen zag ik ook wel een hele alerte blik. En even gevraagd van, is deze hond ook, ook van zichzelf al bezig om jou te helpen met een soort van coaching?
0: Ja, ik zet haar wel eens in. Het is een Duitse herder. Het is een eigen fox. Ze is inmiddels 9, dus is wel op leeftijd. Maar ik zet haar ook wel eens in tijdens coaching. Het is ook net wat je zegt, een hele lieve hond. Maar het is geen doetje, want nu kwam ik er aan, maar als omgekeerd, zeg maar, dan had ze jullie wel heel erg, met blaffend begroet. Ze is wel heel erg waaks, namelijk. Maar omdat ze gewoon, zij is gewoon, als bij kinderen met spelen, vindt ze geweldig. En ze is ook heel gehoorzaam. En het voordeel daarvan is dat als een kindje wat bang is voor honden, zij heel erg goed is. Want je hoeft maar één keer, ik noem maar wat hoor, even zitten zeggen. En dan luistert ze. Dus dat wekt ook vertrouwen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus die het is zo'n grote hond, maar ik hoef dat maar te zeggen en het gebeurt. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan spelen ze, rafotten ze met haar. En dan denk je van, oké. Toen ze hier kwam, vond ze het allemaal een beetje eng en spannend. En ik heb ook wel agility spullen. Dus ik heb zo'n grote ruimte waar ze doorheen kunnen gaan. Zo'n soort kokerachtig iets.
1: Zo'n slurf.
0: Zo'n slurf, zo'n plastic slurf.
1: Ja.
0: Ergens overheen springen en allemaal dat soort dingen.
1: Kinderen er ook bij.
0: En de kinderen vinden het geweldig.
1: Ja, en dat werkt ook op een hele natuurlijke manier natuurlijk. Hè? Dan heb je het eigenlijk niet eens over therapie. Maar dat vindt zich vanzelf mens en dier.
0: Ja.
1: Kind en dier in dit geval. Ja.
0: Maar het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen met jou naar de paarden. Maar Lucien, als laatste nog even van... hebben jullie nog meer dieren?
0: We hebben één kip.
1: Ja, oké.
0: Eén kip. Misschien zien we die nog wel. Maar meestal zitten hier voor de deur. En zij heeft een vriendje. Die woont hier tegenover. Dat is de haan. Dat is één haan.
1: Oh, okay.
0: Ja, ze zijn allebei overgebleven uit een koppeltje. Wat eigenlijk allemaal overleden is. Maar de haan heet Jan. En die komt haar elke ochtend ophalen. Dan scharrelen ze de hele dag en 's avonds brengt hij haar naar huis.
1: Nou, dat
0: is echt fantastisch.
1: Een voorbeeld voor veel mensen.
0: Ja, zeker.

0: En zelfs, hij laat haar ook als eerste altijd eten en zo. En hij heeft haar ook wel eens gered, maar ze, dat er een andere hond die dacht, oh, dat kippetje is wel een lekker kippetje. Nou, die heeft, dat heeft die hond geweten. Die haan die viel toen de hond aan.
1: Zo.
0: Ja,
1: ja. Ja, en die zijn allebei op leeftijd. En
0: ze zijn allebei op leeftijd. En als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.
2: Oh. Ja.
0: Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier. Of is Jan bij jullie? Ja, ja, die is hier.
1: Ja, dat is sowieso een kinderboek van.
0: Ja, echt waar.
1: Echt geweldig. Het is tekeningen erbij. Ja, en echt ziet helemaal voor
0: ja,
1: me.
0: Ja. Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: We gaan even met jou mee naar buiten, Lucie.
0: Ja. Ja, dat is goed.

0: kom maar, loop eens door. Stapje. Ja, kom maar, madame. Madame. Kom eens. Oh, dat is lekker, hè?
1: Oh, dit kun je mooi opnemen, Bert.
0: Ja, oeh, dat is lekker. Dit is madame.
1: Hi, hallo.
0: Lekkere geluidjes, hè? Hier zo, smakgeluidjes. Even
1: ja, ze hebben net veel iets lekkers van jou gaten. Ja, er zijn inderdaad heel veel
0: zijn veel vliegen.
1: Ja, en hoe heet je andere paard?
0: De bruine heet Wilco.
1: Ja.
0: Die is 23. En deze dame, madame, is 9.
1: Oké. Ja. En ze zijn ook echt samen heel goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk belangrijk als je twee paarden hebt. Ja, dat want ze wel goed met elkaar op kunnen.
0: Je zet ze gewoon maar bij elkaar en je hoopt maar dan dat het goed gaat. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee hoor. Dit gaat heel goed met z'n tweetjes. Ze zijn ook verknoopt.

0: aan elkaar. En ja, Wilco die komt hier uit Anlo. Die heeft bij de boer verderop gestaan.
1: En dan zijn ze
0: ja, dit is de inloopstal.
1: Ja, wat minder.
0: Als je hier ingaat, daar staat zeg maar water.
1: Hier.
0: En dan kan ze eventueel daar ook voeren. En ze hebben verder, de rest hebben ze het land hieromheen, wat
1: ja,
0: je ziet.
1: Ja, dat is heel veel ruimte. En een beetje lekker ruimte. In de stal, ook met dit weer.
0: Ja, daar zijn geen vliegen.
1: Cool.
0: In de vliegen hebben wij boerenzwaluwen.
1: Mm-hmm.
0: En die eten alle vliegen op.
1: Oh ja.
0: Dus ze gaan wel eens gewoon van ellende, omdat er buiten dan gewoon heel veel vliegen zijn. Gaan ze gewoon naar binnen toe.
1: Ja.
0: En dan staan ze daar even en dan hebben ze een rust.
1: Ja, nou die mogelijkheid hebben jullie ook goed voor ja. hun ervoor gezorgd in ieder geval. Ja. Maar dat ecosysteem dat werkt dan gewoon van grote naar kleine dieren. Want ze lossen het eigenlijk onderling ook op, merk je dan. Hè?
0: Ze lossen het zelf op en dat doen ze ook heel goed. Nou, dan denkt zij van, het is wel goed. zij kan heel goed tegen warmte.
1: Oh ja.
0: Ja, en de andere paard ook wel hoor. Ja, en eens op, lieverd. Ik heb niks meer. Nou, dan niet. Dan gaan we weer weg.
1: Ja, we hebben hier nog de kip en de haan. En Jan heet de haan en die hoor je ook heel duidelijk.
0: Ja, die hoor je.
1: Het gesprek even mee praten.
0: Nee, je hoort ook andere animale geluiden.
1: Ja, dat is helemaal.
0: Ja.
1: En waar doe jij de coaching?
0: In de,
1: zeg maar?
0: In de bak, zeg maar.
1: In de paardenbak.
0: Kijk, wil je dat even zien?
1: Ik zie het even van afstand.
0: Ja, dat is ook, je kunt ook een beetje opzij gaan, kan je het een beetje zien. Maar de bak halveer ik dan, als het ware.
1: Ja.
0: De bak halveer ik, kom maar hoor. Ja, ik heb jouw hand.
1: Ja. Nee, maar dan, ik luister naar jou. Ja,
0: oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan gaan we dan daar, zeg maar, degene die dan in de bak staat, die is dan de kudde met het paard.
1: Eén persoon.
0: Eén persoon.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we doen het altijd. Ik doe altijd één op één. En ik sta dan zelf buiten de, zeg maar, niet waar jij nu staat, maar even eentje verder of achter dat verdere hout.
1: Ja.
0: En dan geef ik aanwijzingen. Tenzij iemand zegt van, ik vind het heel spannend, dan ga ik er wel eens bij in.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dan ga ik er bij in en dan zeg ik van, nou, zullen we gewoon samen even lopen? En dan gaat het meestal ook goed.
1: En komt die spanning dan ook echt van, het paard is groot, onbekend, ik ben niet gewend met paarden om te gaan? Of komt die spanning omdat er dan ook een stukje coaching bij komt kijken en een confrontatie met jezelf?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van beide. Want het is natuurlijk, als je er nog naast staat, we hebben net eventjes de paarden gevoerd. Ja, dan zijn ze ook al, er zit er een hek tussen, maar misschien ben je wel blij dat het hek ertussen zit. Hmm. Maar als je er gewoon naast staat, dan is het wel imposant. Het zijn geen kleine paarden.
1: Nee, het zijn geen kleine paarden, nee.
0: Ik heb wel eens een keer het paardje van de overbuurvrouw geleend.
1: Een hobbelpaard?
0: Nee, dat is een mini paardje. Mm-hmm. Die is ongeveer 90 centimeter hoog.
1: Ja, ja.
0: En er was iemand die vond het zo spannend. En toen zei ik van, nou, we hebben ook een kleine paardje. Zou je dat beter vinden? Mm-hmm. Ja, dat vond diegene wel beter. Nou, je hebt er veel meer werk van. Achteraf, maar goed. Dat weet men niet. Omdat het gewoon niet zo imposant is. Maar het was ontzettend leuk om te doen met een kleine paardje. Want die is ook heel gevoelig voor energie. Maar alleen die loopt al sneller.
1: Ja,
0: dus. En dat is wel het mooie met een beetje grotere paarden. Mm-hmm. Het is ook iets rustiger.
1: Ja.
0: Maar met de kleine paardjes was het ook.

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
2: 5 days on the freeway, riding shotgun with you.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben.

0: Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Ja, goedenavond en leuk dat je weer luistert naar Radio A en Hunte. Leuk dat je luistert naar Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en het is vandaag 23 september 2026. Hier buiten is nog net niet de zonvloed, maar het regent stevig hier in Ander bij de studio. Dus als je wat op de achtergrond hoort, dan is dat het. En als je tegelijkertijd denkt, hey, wat klinkt die jongen een beetje narrig? Nou, dat klopt ook. Vorige week waren we natuurlijk terug van vakantie. En dan begint het normale leven weer. En zo gaat dan bij ons de dochter ook naar de opvang. En dat is altijd één grote pool van bacillen en ziektes en verderf. En die is dan altijd heel snel daarna ziek. En dan ben ik heel snel daarna ziek. En heel soms, als ze pech heeft, is mijn vrouw daarna ook nog ziek. Dat treintje dat gaat eigenlijk altijd op die manier door. Dus het is nu nog afwachten of mijn vrouw ook nog iets onder de leden krijgt. Maar vooralsnog ben ik nu het slachtoffer. Dus als je denkt inderdaad, wat denkt die jongen raar? Ja, die is een beetje ziekjes. En dan kom je uit natuurlijk bij de Queens of the Stone Age met Sick, Sick, Sick.

de oplettende luisteraar die hoort het misschien al wel een beetje. We zijn goed verkouden. Ander persoonlijk nieuws, naast dat we een beetje ziek zijn. Een paar weken geleden had ik het in het programma al een beetje over de geneugte van het uitzoeken van een nieuwe auto. Ja, ik vind dat leuk. Ik hou daar wel van, allemaal dingen vergelijken en opties vergelijken. En met Excel sheets allemaal rekeningen, berekeningen maken van lopende kosten en dit en dat, zus en zo. En dat was ook niet voor niks, want we waren toen zoekende naar een nieuwe auto. En dat is gelukt. We hebben een nieuwe auto gekocht, hartstikke leuk. Ik ben zo trots als een pauw met 7 staarten. Wat zeg je dan? In ieder geval zo blij als een aap met 7. En dan ga ik niet verder. Ben ik deze kant uitgereden in het nieuwe ding. En nou ja, een beetje om dan een beetje soort van. Nee, supersnel is die niet, maar om toch een beetje in het thema te blijven. Dan hebben we natuurlijk ook een fast car van Tracy Chapman. Maar ik ben er in ieder geval heel blij mee. En het is een Mazda voor jullie.

En daarvoor Fast Car van Tracy Chapman vanwege de nieuwe auto. En ik blijf even een beetje in het auto gebeuren. In de chat hadden we het er ook al even over. Ja, ik heb natuurlijk vroeger voor een niet nader te noemen elektrisch automerk gewerkt. En we kwamen van de week, kwam ik vanwege nog een oud collega die daar werkte, weer even in contact met wat mensen. En toen hadden we het er even zo over. En dan ga je natuurlijk met elkaar herinneringen ophalen. En dat was wel echt wel even een trip down memory lane. Het is nou, nog geen 10 jaar terug, maar het is al wel echt een langere tijd geleden. Maar het was een hele leuke tijd. We waren toen net die vestiging daar begonnen in Groningen van Tesla. En ja, weet je, dat is alles nieuw, dus dan is alles leuk. En dan heb je hele gekke dingen ontstaan dan. Hele eigen maniertjes van doen en van werken. En muzikaal gezien hadden we altijd dat we de dag afsloten met een bepaald nummer. Omdat we natuurlijk een elektrisch merk waren. Was dat de Electric Six. En die hadden ook nog Danger High Voltage. Dus nou, dan heb je en de artiest en de titel. Het is toch gewoon geweldig. En nou ja, omdat dat zo even voorbij kwam en we het daar gewoon even over hadden, dacht ik, ach, weet je, ik heb hem al niet lang geleden hier ook al gedraaid, maar ik draai hem gewoon lekker nog een keer. Dus bij deze, hier zijn de Electric Six met Danger High Voltage. De heren van de Tesla-tijd.

0: soms dan is het gewoon vies. En dan moet je even de stofzuiger ter hand nemen. Zo ook hier. Ik denk dat dat nummer van Blondie, Heart of Glass, dat duurt 5,5 minuten erover. Niet 5,5 uur gelukkig. Deze stofzuiger hier, die is op zich best prima in stofzuigen. Maar die is nog veel beter in kabaal maken. Het is eigenlijk gewoon een geluidgenerator die er nog een beetje zuigkracht heeft. Dus ik denk, nou weet je, dan heb ik even de tijd. En dan hoef ik me niet druk te maken over of ik het liedje wel hoor. Want ik heb gewoon 5,5 minuten en dan krijg ik de studio hier wel schoon. En dan kan dat ding zoveel lawaai maken als dat die wil. Afgelopen weekend, toen was er op het Malieveld in Den Haag een demonstratie. De organisatie Wij Zijn Het Volk organiseerde daar een demonstratie met verschillende groepen. Maar dat liep nogal uit de hand. En het is al saillant, want een jaar geleden was het Els, die dat ook organiseerde op het Malieveld. En toen ging het ook al mis. Nou, en deze keer weer. De mensen die er waren, onder andere van de NNB. Ik geloof Nationaal Nederlandse Bond of zo is dat. Lijkt veel op de NSB en volgens mij zijn ze daar ook wel fan van. Die begonnen toch uiteindelijk met elkaar, of in ieder geval vooral met de politie, niet eens met elkaar, op de vuist te gaan, vuurwerk te gooien, borden te gooien, bierblikjes te gooien en noem het allemaal maar op. Ja, het was, vond ik wel een beetje een verdrietig schouwspel, om het maar zo te zeggen. En nou ja, je protesteren mag en een mening hebben ook, maar jongens, dit sloeg wel ook wel helemaal nergens over. En dan vond ik het zelf ook wel opmerkelijk dat dan bijvoorbeeld die Bob Scholten, dat is dan een communist, die was er ook. Dus we zijn gewoon weer terug naar de jaren, nou ja, eigenlijk dan nog wel eerder, hè, de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw, waarin je fascisten en communisten tegenover elkaar hebt staan. Nou, laten we allemaal even een beetje rustig aan doen met elkaar, denk ik dan.
1: Toch? En even niet zo idioot doen. Hier komt No Ethics met The Idiots Are Taking Over.

Robbie Williams and our four NoFX met The Idiots Are Taking Over. Naar aanleiding van de protesten op het Malieveld. Dan even een beetje lekker cultuur snijven. Daar zijn we ook altijd van bij Geefster van Jetje. Namelijk de Magnuskerk in Anlo. Daar zijn restaurateurs ontzettend druk bezig met het restaureren en vooral ook waar nodig bewaken en repareren van de muurschilderingen in die kerk. Daar is niet heel veel meer van over. Sommige delen zijn er helaas al afgevallen. En voor zover ik het allemaal begrepen heb, is er een soort stuklaag, om het maar zo te zeggen, waarop deze tekeningen zijn aangebracht. En die laat langzaam los, dat toplaagje, van de ondergrond, waardoor en steeds meer risico's lopen dat die muurschilderingen van de muren afvallen. En dat is hartstikke zonde. Sommige die zijn al van 1260 na Christus. Ontzettend oud dus. En wat ze daar dan doen is dat ze nu in die muurschilderingen kleine gaatjes maken en dan specifieke mortel eigenlijk als het ware injecteren, die dan weer een nieuwe hechtlaag vormt tussen de oude ondergrond en de muurschildering. En daar zijn ze nog een tijdje lang mee bezig. Daar zijn ze geloof ik nog 2 maanden zelfs mee bezig. Dus echt wel ook monnikenwerk daar in Anlo. Maar dan hopelijk is het straks weer voor toekomstige generaties langere tijd bewaard. En het is niet helemaal schilderen, want dit volgende nummer heet Painting, maar dan tussen haakjes Masterpiece. En dat is het natuurlijk wel. Ja, dit soort dingen als archeoloog word ik daar ontzettend blij van. En die mensen doen ontzettend goed werk. Hier is Louis Del Mar met Painting, tussen haakjes Masterpiece. Wat dit ook is in de loop. Als het klaar is, ga ik een keer kijken, zou ik zeggen.

Ja, dat was Louis Delmar met Painting Masterpiece. Dan even een beetje serieus nieuws hier, ook uit de regio. Want het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt snel toe. Dit jaar was het al 85 keer raak bij brandweerkazernes in Den Landen, waar ook 3 keer van in Drenthe. Waaronder bijvoorbeeld Rolde. Rolde is in augustus dit jaar is een inbraak gepleegd. En het is dus klaarblijkelijk iets wat in Den Landen gaande is. Dieven hebben het voorzien op brandweerkazernes. Wat ze er precies allemaal zoeken, dat is vooral het kostbare gereedschap. Het hydraulische gereedschap, dat is ontzettend waardevol. De brandweer heeft het nodig om je uit een autowrak te verwijderen. Dus het is ontzettend, laten we maar zeggen, KUT. Als die het niet meer voorhanden hebben. Dus het is te hopen dat de politie daar snel wat tegen kan doen. Want je moet er niet aan denken dat je in één keer ergens vast zit of weet ik veel wat. En je kunt niet gered worden om wat voor reden dan ook. De spuiten zijn weggejat of inderdaad de autoknipper is gejat. Dan wordt het al een beetje gauw zo'n gevalletje van we don't have no water, so let the motherfucker burn. En dan komen we natuurlijk uit op deze. Ja, slecht is nieuws is het wel. Ook bij onze buren hier. Bij onze buren zijn natuurlijk ook gewoon brandweer. Nou, laten we het hopen dat we veilig zijn.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in

0: Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.

Turbo Negro and All My Friends Are Dead. En daarvoor, voor het eerste uur, hadden we Firewater Burn van de Bloodhound Gang. Maar die werd door het nieuws 2 minuten te vroeg afgekapt. Zo heb je dat soms. Welkom bij Arendhunsen, Radio Arendhunsen. Dat hebben we soms. Soms is het nieuws op het hele uur. Soms is het nieuws iets voor het uur. Soms is het nieuws iets na het uur. Dat is maar net wanneer het nieuws er zin in heeft. En dat is ook nog wel weer af en toe grappig. Ja, welkom. Mijn naam is Lars Jetten. Je luistert naar Geef ze van Jetjen op Radio Arendhunze. We zijn er nog een uurtje. We gaan lekkere muziek draaien. Onder andere van The Queens of the Stone Age. Living Color komt nog voorbij. Cake. Nou, Billy Strings, MGMT. Ik denk dat dat allemaal helemaal goed komt. Maar als jij wat wil horen, kan dat natuurlijk ook altijd. Wij zijn te bereiken via 0592-70-30-30. En dan kun je ons ook whatsappen. En we hebben natuurlijk een hele leuke chatbox via onze website radioanhunze.nl. En die Queens of the Stone Age, laten we daar maar gelijk mee beginnen. Want die zijn nieuwe muziek aan het uitbrengen. En ach, weet je, dat is toch wel even net zo leuk. Dus bij deze Easy Street, een nieuwe single van Queens of the Stone Age.

Love Rears Its Ugly Head van The Cure. Sorry, niet The Cure. Wat zeg ik nou? Van Living Colour. En daarvoor Easy Street van Queens of the Stone Age. De nieuwe single van hun. Via de WhatsApp kregen we een berichtje. Dat mag van alles zijn als het maar Nederlands is. Dus daar maken we ook een beetje ruimte voor. Dan is de keuze aan mij. Wat voor Nederlandstalige muziek er komt, Azi. En dan hoor je dat zo. Want het volgende nummer staat een beetje in het teken van het boomkroonpad. Namelijk, dat hing een beetje aan een zijden draadje. En ik las van de week dat Staatsbosbeheer het boomkroonpad toch niet gaat sluiten voorlopig. Dat waren ze wel voornemens te doen. Want Staatsbosbeheer heeft een paar van dit soort buitencentra. En ze krijgen het eigenlijk qua winstgevendheid of rendabiliteit. Hoe zeg je dat nou? Ze krijgen het niet rendabel. Dat is hoe je het moet zeggen. En zo ook lag het boomkroonpad redelijk op de tocht. En dan denk ik altijd bij mezelf, nou ja, hoe zou je dat niet rendabel kunnen krijgen? Ik kom er geregeld. Want het is ook een ontzettend leuke buitenspeeltuin voor kinderen. En het is er eigenlijk altijd wel druk. Maar misschien is dat ook wel het punt dat de meeste mensen, net zoals ik, ja, te skeer zijn om het pad elke keer te lopen. En gewoon lekker gebruik maken van de buitenspeeltuin. En misschien het restaurantje voor het poffertjes. Maar ja, dat het misschien is. Maar ik zou het wel heel zonde vinden. Het is hier in de regio echt, ja, vind ik wel, volgens mij nog steeds een publiekstrekker. Het boomkroonpad moet je toch, als je naar Drenthe gaat, even geweest zijn. Dus ik hoop dat als het dan niet Staatsbosbeheer lukt, dat het dan iemand anders wel lukt om het nog over te nemen en het in de benen te houden. Voorlopig kan het dus nog. Dus mocht je er nog niet geweest zijn, ga dan ook vooral een keer het bos in. Oftewel, The Forest.

dan een beetje Nederlandstalig op Radio Arnhemse. Is ook wel terecht. Ik had ook wel weinig Nederlandstalig deze week. Dus bij deze, na The Forest. Ik wilde zeggen The Forest, maar A Forest. Van The Cure vanwege het boomkroonpad. Splitsing met wind en zeilen. Dan wat anders. Van de week was er een nieuwsbericht. En het werd misschien ook wel een beetje breed uitgemeten. Maar anderzijds schrok ik er toch ook nog wel een beetje van. Dat namelijk de acceptatie van homofilie en andere soortige seksuele geaardheden onder jongeren eigenlijk drastisch is afgenomen. En als ik me niet vergis was het bij meisjes was het nog tot 40%. Maar onder jongeren of onder mannelijke jongeren was het zelfs geloof ik naar 20 of 30% was het gedaald. Wat er eigenlijk op neerkwam dat de meerderheid van de jongeren van Nederland het eigenlijk allemaal maar niks meer vindt. En ik schrok daar toch wel heel erg van. Ik bedoel, ja, dat was echt iets waarvan ik dacht, nou, hey, ik ben een kind van de jaren 90. En in de jaren 90 is op een gegeven moment dat huwelijk als een van de eerste landen ooit, volgens mij zelfs het eerste land ooit, heeft Nederland het homohuwelijk heeft het gelegaliseerd. En ik dacht echt van, nou, dat is gewoon een verworvenheid. Dat is binnen, daar hoef ik geen gezeik meer over te hebben. Daar is ook niks raars aan. Dat is gewoon, ja, hoe we het doen met z'n allen. En dat dan toch, waarom precies is maar een grote vraag, maar dat dan toch dat nu af lijkt te nemen. Of het een beetje is dat figuren als die Andrew Tate en zo jongeren het hoofd op hol brengen. Of nou ja, is er een soort religieuze opleving gaande en zijn we allemaal in één keer toch heel graag grevo aan het worden of zo. Ik weet het niet. Ik vond het in ieder geval echt wel eigenlijk schokkend. Dat onder jongeren zo laag ligt. En misschien is het ook dat stukje gewoon wijsheid komt met de jaren of zo. Ik weet het niet. Maar ik vond het heel raar. En daarom in ieder geval de volgende twee nummers. Gewoon lekker een beetje in het teken van die acceptatie. De eerste is I Will Survive. Maar dan niet van Gloria Gaynor, maar van Cake. Want die is ook leuk. En daarna, die tweede, die hou ik nog even geheim. Maar die gaan jullie denk ik ook wel leuk vinden. Laten we even normaal doen met elkaar, toch? Hey, leven en laten leven. En liefde is altijd mooi.

Ja, volgens mij officieel verbreek ik hier wat radioregels. Hè? Want ik heb nu in het eerste uur heb ik Queens of Stone Age gedraaid. En in het tweede uur ook. En in het eerste uur heb ik ook Electric Six gedraaid. En nu weer. Het is een beetje een soort dubbele woensdag. Maar ja, ik vond dit wel een mooie toepasselijk nummer. Een beetje normaal bij elkaar. Liefst is goed. Dan even wat lichters. Want we hebben nu wel een heel zwaar onderwerp gehad. We gaan het nu gewoon over nieuwe muziek hebben. Want Cage the Elephant die heeft ook een nieuwe single uit. Beaches in Tennessee, die heb ik al heel vaak gedraaid. Daar was ik ook wel over van gecharmeerd. Deze nieuwe, die heet Dying in Reverse. Ja, ik vind hem zelf ook wel weer leuk. Gek genoeg. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten. Dat kan via onze chatbox. Dat kan natuurlijk ook altijd via onze WhatsApp. En heb je zelf nou nog nieuwe muziek waarvan je zegt, hey, die wil ik wel graag een keertje op de radio horen bij Radio Aanhunzen, dan weet je ons ook te vinden. Hier komt Dying in Reverse van Kate.

Staal, Help Me Through the Night. En daarvoor hadden we even kijken, Dying in Reverse van Cage the Elephant. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik vind Beaches in Tennessee zelf net wat leuker. Maar ach ja, niet elk schot op doel kan een doelpunt zijn. En Roon Staal was voor mijn moeker. Daar hadden we het even over de app met elkaar over. En nou, weet je, ik kreeg er wel een beetje Simon & Garfunkel vibes van. Ik weet niet wat jullie ervan vonden. Het is misschien niet wat we vaker hier draaien, maar misschien moeten we het ook maar eens wat vaker doen. Ik hoor het wel. Dan nog weer nieuwe muziek. We zijn alleen maar met nieuwe muziek bezig. Maar ja, die nieuwe van Billy Strings is ook uit. En omdat we al een drastisch tekort aan bluegrass op de Nederlandse radio hebben, dacht ik van ja, dan moeten wij dat bij Radio aan hun ze maar een beetje recht trekken. En ze doen de ook van het nieuwste album, So Much For Goodbyes. Hier is I'm One Of Those van Billy Strings.

MGMT met Kids. En daarvoor de nieuwe van Billy Strings. I'm one of those. En nou ja, volgens mij is geen bericht goed bericht. Ik ben niet gebeld omdat mensen het heel stom vinden. En ik heb geen appjes gehad dat mensen het slechte muziek vinden. Dus ik ben daar dan ook nog zeker weer vaker voor te porren om dat weer vaker te gaan draaien. En dan nu even gewoon lekker gouden ouwe. Soms heb je daar gewoon een beetje zin in. Niet al te veel gekkigheid. Gewoon even lekker een nummer van de Dire Straits. Kun je niet meer mee schakelen, toch?

Walk of Life van de Dire Straits. Nou, veel heb je dan toch in het leven niet meer nodig. Dan even dat leuke deuntje. Dan komt dat helemaal goed. Ik ga hem denk ik afsluiten, jongens. Het is nog iets minder dan 3 minuten. En dan kunnen we nog net eruit met deze. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ik ben Lars Jetten. Dit was Geefs van Jetje. En hopelijk tot volgende week.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de Oostflank te testen.
1: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het.

0: NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. We hebben weer twee uur lekkere blues en Amerikanen voor je klaarstaan. Dus zak me lekker onderuit en geniet van twee uur mooie muziek. We begonnen met een Muddy Waters nummer, Got My Mojo Working. Je hoorde John Primer en Shemekia Copeland in de hoofdrollen. Een lekker nummer om mee te beginnen. Dan hebben we nog een nummer van Muddy. Van de zoon van Muddy, moet ik zeggen. Big Bill Morganfield, een van de twee zoons van Muddy Waters, die ook de muziek in gaan ben. En bijzonder is eigenlijk wel dat Big Bill pas met de muziek begon toen Muddy al overleden was. Goed, van zijn album Rising Sun uit 1999 is dit Diamonds at Your Feet. She got

Rory Gallagher, de Ierse bluesheld. En die overleed in 1995, maar zijn muziek is titeloos. Wij draaien een Lone Shark Blues. En wat ik net vergat te vertellen, we hebben natuurlijk elke week te beluisteren via Radio Arense en Radio Tinalo Lokaal. Maar we hebben nu ook 3 albums in de week te beluisteren via Roots Beat Radio. En dat kun je gewoon vinden via www.rootsbeatradio.nl.

0: ben we op dinsdag, donderdag en vrijdagavond van 9 tot 11 te beluisteren. Dus wil je een keer weer horen wat we dan hebben? Je bent van harte welkom op Roots Beat Radio. En Wieder met de Wolf van het album Muscle Shoals, Book of Life.
1: Ik ben Edwin Jongerdijk en ik luister.

Bernard Allison, hoor je, de zoon van Luther. Hij woont al jaren in Parijs en zoals eigenlijk heel veel bluesman die Amerika al vlug ben en naar Frankrijk trok ben. Van zijn album Storm of Life hoorde je I Think I Love You Too Much. En dit is Chris Jones. Hij verbleef na zijn diensttijd in Duitsland. En door de speelde hij onder andere met Reinhard May. Je kunt het ons niet voorstellen. In 2003 kwam hij met een fantastisch album Roadhouses and Automobiles. In de oorgaan is dit het wel wat sarcastische Thank You R.G. Reynolds. En Reynolds was de baas van de tabaksindustrie. Dit gaat het nummer over. Dit is Chris Jones.

Ja, je hoorde hem al net al even in de jingle, maar hier was hij zingend. Edwin Jongendijk met zijn band Sunken Lands en Broken Homes en Broken Hearts. Sorry. En dit is Martha Copeland. Voor zover ik weet is het geen familie, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Ze nam tussen 1923 en 1928 slechts 34 nummers op en dit is het lijn van. Dit heet Desert Blues.

0: and she's out with another man.
1: Ja, in onze serie over nummer Standing at the Crossroads, wat natuurlijk origineel van Robert Johnson is, daar heb ik een week lang achter me gehoord diverse uitvoering om toch een beetje te kijken waar nou het begin van de blues lag. En dit was van Elmore James. En deze man had ik zelf ontzettend van. Howlin' Wolf, nummer van Willie Dixon, en de Stones scoorden hier ooit een wereldhit met Here is the Little Red Rooster.

0: Ja, dit is een lekker nummer. Chimicaie Copeland. Je hoorde er ook alleen maar aan het begin van dit uur. Maar hier was ze van het album Don't Come Too Far. Lekker nummer. Catfish and Bibles.
1: ABC of the Blues. The Blues of Alphabet.
0: Ja, en dan ben we weer aanbeland bij ABC of the Blues, onze wekelijkse rubriek waarin we de blues op alfabet behandelden. En we zijn bij het 20e schijfje aanbeland, maar sommige van de schijfjes staan voor 3 artiesten. En we zitten vandaag bij Blind Willie Johnson. Willie Johnson was Noord blueszanger, ook prediker, hij had zijn eigen kerk. Zijn Dark Was the Night, Cold Was the Ground, was in 1993 ging dat nummer op een bandje met een Voyager met naar de ruimte. Dus ooit als de mensen van Mars dan aantreffen, dan hoorden ze de muziek van Blind Willie Johnson. Dat nummer draaien we vandaag niet, maar we draaien een ander nummer. Blind Willie Johnson.

band kwam uit Rotterdam. Ik weet niet of ze nog bestaan, want de drummer en leider van de band, Pieter Kok, overleed een poosje terug. Ik heb het over St. Louis Slim, met een prachtige zangeres Monique Brinkman. En het nummer wat we draaiden was Help the Poor. En ik had net over dat nummer van Blind Willie Johnson, dat hij met ging met de Voyager in de ruimte. Dat was natuurlijk niet in 1993, maar in 1973. Hou maar aan, Big Bill Brunzi, met een kuchje, net als ik. 16 tons.

Ja, lekker. Big Bill Broonzy. En dat brengt ons bij het eind van het eerste uur van Cobblestones en Dusty Roads. Blijf lekker bij jongens. We hebben een uur voor je klaarstaan. We gaan eruit met de Supersonic Blues Machine. Ain't No Love in the Heart of the City. Tot zo.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast.

0: feitelijk dank.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

Charles Stones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Ja, wij lopen elke week op Dusty Road. Welkom terug. Je hoorde John Lee Hooker, de man uit Clarksdale, Mississippi. Door de Sosa Stratos vanuit Noorden, John Lee Hooker. Mooi plekje. Maar goed, ging eens weer verder. Tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: Ja, van het album wat dit jaar 60 jaar geleden voor het eerst verscheen. Van de band Udrenthe, QB and Wizards, nummer van Eddie Boyd. Prachtige versie, 5 Long Years.

Thank you.

Die vind ik mooi. Bob Dylan. Hij schreef het nummer, maar de man van de band nam het eerst op. Het staat op een album Kahoot Suit, voor mij 71. Dylan nam het later ook op, maar op een Greatest Hits album. Ik vind het mooi. Het nummer heet natuurlijk When I Paint My Masterpiece. Dat heeft misschien ook een momentje, Willem. Mooi nummer. En na de band met het nummer van Bob Dylan kunnen we natuurlijk veel beter ook doorgaan met Bob Dylan. Dit is van Modern Times, Rolling and Tumbling.

Ja, dit was Leadbelly. En heb je het nummer herkend? Vast wel. The House of the Rising Sun. Leadbelly leerde het nummer kennen van Alan Lomax. Het is een folkzong die door overlevering weer doorgeven. En de eerste opname van die stam uit 1933. Leadbelly nam het op ergens in de jaren 50. De volgende uitvoering van het nummer, nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Wel een wereldhit. Uit 64. The Animals met Eric Burdon en Alan Price op toetsen. There is a house in New Orleans.

Jos zijn net mooi begin. We zijn dat mooi begin. Touch Mahal hoorde je van zijn album Time in Love of the Life of Love. Weer met de band die bekend is om zijn mooie platenhoezen. Ik heb het over de Pure Prairie League. Norman Rockwell was degene die de droevige cowboy tekende. En die cowboy die luisterde naar de naam Sad Luke. En het verscheen voor het eerst op een omslag van de Saturday Evening Post. Je moet deze man eens googlen, want die man die heeft heel veel tekeningen gemaakt die je allemaal wel herkent. Maar het gaat nou om de band, het gaat nou om de muziek. De Pure Prairie League. Van Bustin' Out is dit U72 Jazzman. Blacken.

Jullie, de Jayhawks, ben Kurt te zien in ons land. En ben Kurt besteden we aandacht aan de nieuwe album Sanctuary. Maar dit was van het album Tomorrow the Green Grass, Miss Williams Guitar. Weer met Mojo Buffett. Hij verving midi... Hij verving Little Walter in de band van Muddy Waters. Dit is Mojo Buffett. Help me. Hello.

Ja, de Dennis All-Star Joint. Het is Frankie Lee Jones van het debuutalbum. Mooi nummer. Wie er met Tim Grimm. Begin oktober is hij weer in ons land. En hij komt natuurlijk weer naar Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Hier is een song met Ramblin' Jack Elliott's Buffalo Skinners.

0: Kijk op www.cobblestones&dustyroads voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B.
2: Ja, en als je naar toch kijkt, dan zie je dat we dit uur afsluiten met Alice Bailey van haar laatste album Can't Take My Story Away. Maar voordat we dat doen, dank ik je voor het luisteren. Mede naam Jos, die alles weer mooi aan elkaar knupte. Andere week ben we er weer met veel blues en veel mooie Americana. Dit is Starling, Alice Bailey. Tot andere week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

got me.

0: adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Of een kleine paardigheid. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada. Glamok? Doe normaal het dier.
2: Blokpaard.
1: Kom in de club, hij is je krullende hert. Het zijn niveau. Was je die dans al of niet? Hille, spring een kleine impala. Spring. Spring.

boos. Fuck een spaarrekening, ik stek in schoenendoos. En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam, nigga, hoe dan ook. Ik ben in de trap, met een dikke stack. Niggas gooien shots, maar ik intercept. Als die nigga test, voel ik met die flitter mes. Swagger had ik sinds de crash, nigger op mijn fitted cat. Goed

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.